0: Goedemorgen, het is 1 over 6 nieuws krijg je van Emiel.
1: Goedemorgen. Een grote zoekactie naar een jongetje van 15 meo. Eind juni verdween die samen met zijn vader in Ondé, in de provincie Namen is dat. Intussen is er nog altijd geen enkel spoor van de twee. De stel vermiste personen wil daarom iedereen inschakelen, ook u en ik.
2: Het is een regio die zeer toeristisch is. Dus misschien zijn er wielertoeristen geweest, wandelaars, amateur dronepiloten, noem het op. Maar wij zijn vooral op zoek naar mensen met beeldmateriaal. En als we over beeldmateriaal beschikken, met betrekking tot het parkeerterrein in Ondé, naast het voetbalterrein waar de auto werd teruggevonden, dan zijn wij daar zeer in geïnteresseerd.
1: Voorlopig liggen alle pistes nog open. Het zou kunnen gaan om een ontvoering, maar evengoed is de twee ook iets overkomen. In een illegale kinderopvang, niet ver van Parijs in Frankrijk, heeft de politie 12 kinderen teruggevonden in een auto. Die stond geparkeerd in een kelder. Het ging om kinderen van slechts enkele maanden tot 8 jaar oud. Twee personen zijn opgepakt, de ex-onthaalmoeder en de eigenares van het gebouw. Ze worden verdacht van het opzettelijk in gevaar brengen van meerdere mensen en zwartwerk. En op het EK skileren in Italië heeft Bart Swings zijn derde titel te pakken. Na goud op de punten en de afvallingskoers was hij nu ook de snelste op de 1000 meter. We krijgen eerst wolken met kans op een bui, maar later breekt de zon wel door. Maxima tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden.
0: Geen files op onze snelwegen waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest. Mocht je toch nog ergens stilstaan, dan gaat het gelukkig niet lang duren. Music. Robbe Petitjean. Je hoort het net, het wordt een lekker warme dag. Het gaan we vieren met The Bauza en met Ava Max, Kings and Queens. Goedemorgen.

0: Ik vind het heel spijtig dat deze de Bauza niet meer in de Big Five van de zomer zit. Onze lijst met 5 beste zomertracks ever. Kan hem misschien straks wel toevoegen, hè? Het kan. Jij bepaalt.
1: Het is donderdag 23 juli.
0: Goedemorgen. Gisteren was er de show van Bad Bunny in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Een van de grootste artiesten ter wereld. Misschien wel de grootste op het moment. Zingt enkel in het Spaans. Wat op zich redelijk zot is, hè? 25.000 mensen die zochten trouwens nog tickets via Ticketswap. Het is vermoedelijk ook niet gelukt. Of toch niet al die 25.000. Als klein eerbetoon aan België heeft Bad Bunny ook een soort Latino-instrumentale gitaarversie van Alors on danse gespeeld. Moet goed luisteren.
2: Ja.
0: Niet super herkenbaar. Heeft ook niet gezongen. Niet in het Frans of zo. Ah nee, hij zingt enkel in het Spaans. Ik hoop dat jij een beetje een fijne donderdagochtend aan het beleven bent en dat je woensdag ook plezant was. Ik had een topdag gisteren, want mijn vriendin en zoontje die zijn 10 dagen op reis gegaan naar Portugal zonder mij. Want ja, ik zit hier. Ze zijn eindelijk terug, gisteren gaan oppikken aan de luchthaven. En als je dus aan een bijna 3-jarige vraagt van hoe was je reis, dan is dit het antwoord.
3: Ik was naar Portugal en was op vliegtuig.
0: Jij was naar Portugal en dan op het vliegtuig. En toen?
3: Er was een draak.
0: Er was een draak op het vliegtuig. Ja, er zat dus een draak op het vliegtuig. Ik hoop dat het zijn fantasie was en dat hij niet een medepassagier op dat vliegtuig omschreven heeft. Brent uit Diest, die heeft heel veel goesting in de dag.
4: Goedemorgen, morgen. Goeiedag. Wat fijn dat ik bij Q Music luisteren mag. Goedemorgen.

0: It is true, I'm still in love with you.
1: De dag beginnen met een kleine duik in de geschiedenis is altijd een goed idee. Hè? We gaan terug naar 15 jaar geleden, naar 23 juli 2011. En dat was, jammer genoeg, een klein beetje een droevige dag in de muziekgeschiedenis. Want Amy Winehouse, die is overleden op 23 juli 2011, een trieste aanvulling voor de Club 27. Dat zijn artiesten die op hun 27ste overleden zijn. Zoals bijvoorbeeld Kurt Cobain van Nirvana, ze zijn met veel. Gelukkig blijft haar stem voor eeuwig verder leven in de muziek. Dag op dag, op 23 juli, gebeurt er nog iets belangrijks in de muziekgeschiedenis. Iets dat een pak vrolijker is. 5 Britse tieners worden in het programma X-Factor samengezet en vormen One Direction. Ze deden allemaal apart mee met de wedstrijd, maar werden op die dag dus een boysband. Harry, Louis, Zayn, Liam, Niall, je weet wie het zijn, hè. De vraag is, wanneer was dat? Was dat vroeger of later dan het overlijden van Amy Winehouse in 2011? Laat me weten.
2: Dit is deze week de Q Top 5.
3: Marshmallow en Cassie Ballerini. Another drink.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promokoken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt. Sleepwalk.
4: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
5: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
6: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
7: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
8: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar €2 per kilo. Aldi, altijd slim.
9: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
12: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: ze waren nog zo jong toen. En daar hebben we het over, hè?
1: Dag op dag.
0: Want dag op dag, op 23 juli in de geschiedenis, overlijdt Amy Winehouse. Jammer genoeg, Michelle uit Bree.
2: Goedemorgen, Rob.
0: Goedemorgen. One Direction is dag op dag ergens in de geschiedenis ook opgericht. Ben je een beetje fan van Amy of van One Direction?
2: One Direction is een beetje ver van mijn bedshow, maar Amy Winehouse kan ik wel appreciëren.
0: Oké. Nu, de vraag is, hè, Michelle. One Direction. Was dat vroeger of later, die oprichting, dan de sterfdatum van Amy Winehouse?
2: Ik denk later.
0: Dat is al fout. Michel, het was vroeger. Ja, duidelijk geen One Direction fan, maar dat is oké. Okay. Er is nog niks gebeurd, hè. We spelen voor bioscooptickets. Die eerste is al niet binnen, maar je kan wel nog voor die tweede of die derde gaan. Tweede opgave, Michel. Dag op dag wordt Daniel Radcliffe geboren, a.k.a. de enige echte Harry Potter. Ben je daar toevallig een beetje fan van?
2: Nee, ook,
0: ook niet. Ah ja, oei. Ja, dat wordt hier moeilijk. Michel, de geboorte van Daniel Radcliffe, was dat vroeger of later dan de formatie van One Direction uit 2010?
2: Vroeger.
0: Je bent geen fan, maar het is wel juist. We gaan door naar de laatste opgave, Michel. Dag op dag wordt de NMBS opgericht. De NMBS is vandaag jarig, want er wordt een wet gestemd voor de oprichting van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen. Maar was dat vroeger of later dan de geboorte van Daniel Radcliffe uit 1989? Hij wordt 37.
2: Ik denk wel vroeger.
0: Ik denk dat dat sowieso juist is. Dat is heel goed, Michel. Twee bioscooptickets leveren komen jou richting uit. Michel, moet het wel vragen, waar ben je nou wel van?
2: Fateless hoor ik wel graag.
0: Ah, Fateless. Ja, ja, daar zat jammer genoeg geen vraag over in deze keer. Michel, ga je nog iets leuk doen vandaag?
2: Werken.
0: Ja, en wat doe je van werk?
2: Ik werk op een klantendienst bij een medische firma.
0: Oké, dus heel veel mensen met issues die bellen jou dan op.
2: Het zijn vooral de ziekenhuizen waar wij mee in contact komen.
0: Ja, dus ik hoop dat dat niet te vaak moet gebeuren. Klinkt belangrijk.
2: Jawel.
0: Oké, dus er loopt af en toe wel iets mis in een ziekenhuis. Zo gaat dat. Michel, ik wens je een fijne werkdag toe.

zie hier een luisteraar in de queue-up die heel gelukkig is, want hij mag vandaag zijn nieuwe auto gaan ophalen. Daar zit radioontvangst in, zag er even naar uit dat het niet meer zo zou zijn. Hè? In België willen autofabrikanten nu verplichten om de radioontvangst te blijven inbouwen in nieuwe auto's. Dat dat niet verloren gaat, dat je niet afhankelijk bent van een app. Stel je voor.

0: Zelfs Katie heeft het ook over de radio. En vanochtend dus in de krant. Je autoradio gaat de good old radio kunnen blijven ontvangen, zodat je niet per se al je 5G moet opgebruiken, hè, om te luisteren. Als je nog geen unlimited abonnement hebt. 6:01, Emiel heeft meer nieuws. Want Emiel, hello, de cel vermiste personen heeft een heel belangrijke oproep gedaan. Hè?
1: Ja, naar de verdwijning van een jongen van 5 en zijn vader in Wallonië, in de buurt van Namen. Ze verdwenen er eind juni. De cel vermiste personen doet ook hier een oproep, omdat ook veel Vlamingen de streek bezoeken. Wie informatie heeft en zeker wie beelden heeft, krijgt de vraag om contact op te nemen met de politie. Die sluit voorlopig niets uit. Het kan gaan om een ontvoering, maar er kan op de twee ook iets overkomen zijn. En nog een titel voor Bart Swings op het EK skileren. Hij pakte goud op de 1000 meter. Dat deed hij eerder ook al op de punten en de afvallingskoers. Van een geslaagd EK gesproken. We krijgen eerst wolken met kans op een bui, maar later breekt de zon door. We halen maximaal tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden.
0: Ja, het gaat opnieuw warmer worden. Er staan geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Als je nog op een andere plek toch nog in de file zou staan, verlies je daar dus minder dan 5 minuten.
2: Sleeplife. Nu bij Sleeplife. Solde op slaapcomfort en bedtextiel. Sleeplife.
3: Dorothee's Doordenker.
4: Haast en spoed is zelden goed, behalve als je takeaway besteld hebt.

0: Milk Inc. en Madison. Stel, er zit een lied in je hoofd. En je hoort dat lied heel graag. Dus misschien zelfs je favoriete lied. Misschien het allerbeste lied dat jij ooit al gehoord hebt. Maar je weet niet wat de titel is. Dat overkwam Ellen uit Brecht gisteren. Want die wou iets toevoegen aan onze Big Five van de zomer. De lijst met 5 beste zomerplaten ooit gemaakt. Samengesteld door jou. Maar ze wist dus niet wat de titel was. Dus dan heeft ze het maar gewoon gezongen. Prachtig. Ballada. Zo heet het. Dus, zelfs al weet jij niet wat de titel van het nummer is dat jij graag wilt toevoegen aan de Big Five, je mag het nog altijd toevoegen. Als jij graag iets wilt toevoegen zometeen, ik hoor het graag. Eventueel, gewoon zingen.
1: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy. Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
2: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
3: Het zijn solden bij Morris. Je krijgt nu tot 30% korting op meer dan 100 meubelen. Ja, ook op nieuwe collecties. En tot wel 70% op tientallen showroommodellen van topmerken die je meteen kan meenemen. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.

0: Cameron Whitcomb.
1: Robbe's Big Five van de zomer.
0: Dat zijn de vijf ultieme zomerplaten door jou samengesteld. En momenteel zitten er vijf topplaten in. Zoals bijvoorbeeld Summer Jam of Subemela Radio van onze Enrique. We hebben de Chainsmokers. We hebben Camila Cabello. En we hebben Che, of volgens Ellen uit Brecht dus inderdaad. Genieten. Rosmarijn uit Torhout. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Rosmarijn, jij mag zo meteen een plaat toevoegen. Zie je het anders zitten om jouw plaatje ook even te performen?
2: Ja, voor jou wil ik dat wel doen.
0: Echt? Allee, doe maar. Ja. Dit is jouw podium. Dit is goed. Oh, sorry om jou dat aan te doen, Rosmarijn, zo vroeg in de ochtend. Hoe gaat het daar?
2: Geen probleem. Ja, goed, ja.
0: Ja? Wat ga je doen vandaag?
2: Gaan werken.
0: Maar kijk, de dag begint altijd goed, hè, met Samba di Janeiro van Bellini. Waarom die plaat? Dat is redelijk evident, maar...
2: Ja, sfeer is zomer, hè.
0: Ah ja, het zal nog niet. Zijn er zomerstere nummers? Denk het niet.
2: Nee.
0: Wat mag er uit? Want je spijt er een plaat in en dan mag je er ook één kapot maken.
2: Ja, de mijn zomersfeer voor mij is Don't Let Me Down van de Chainsmokers.
0: Hallo? Waarom niet?
2: Ja, de rest is net iets meer.
0: Ja, ik snap. Ja, Oké, ik volg. Gaan we hem samen kapot knallen?
2: Ja.
0: Goed, vaarwel Chainsmokers. Ga je nog eens meezingen, Rosmarijn?
2: Ja.
0: Oké, maar je mag dat doen, maar ik zal dan je microfoon dicht doen.
2: Ja.
0: Kan je dat gewoon thuis doen, hè?
2: Ja,
0: dat is plezanter. Goed. Merci, hè? Ja.
2: Dank u wel.
0: Ik ga je dat geen twee keer aan doen, natuurlijk. Bellini, goedemorgen.

Taylor Swift en Hope Lights, 7:08. En we zitten zo middenin, het vacuüm genaamd de week tussen de twee Tomorrowlands. Sebastian Ingrosso, die draait er trouwens zaterdag.

Axel en Grosso, More Than You Know. Benieuwd of Axel ook opduikt tijdens het setje van Grosso. Het zou al bijna de drie Swedish House Mafia boys zijn. Tomorrowland staat weer min of meer voor de deur. Gisteren op de luchthaven, ik ging mijn zoontje ophalen. Die was op reis geweest. Stonden daar ook van die Charles van Tomorrowland met van die bordjes voor de Global Experience.

0: Gloednieuw seizoen van de meest gegoogelde vragen van Maarten en Dorothee, de podcast. En op het einde stellen ze aan de BV in kwestie ook altijd de vraag: wat is de meest gegoogelde, de laatst gegoogelde vraag die jij gegoogeld hebt? Dat moet je voor jezelf al maar eens gaan opzoeken, want dat is altijd iets heel zots.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot -50%.
0: Het is 7 uur, nieuws krijg je van Emiel.
5: Goedemorgen. Vorig jaar dienden bijna 200.000 Belgen hun belastingaangifte niet in. Dat is zo'n 2,5% van het totale aantal belastingplichtigen, blijkt uit cijfers van minister van Financiën Jan-Jan Bon. Fiscaal expert Michel Maus verklaart.
6: Wat zeker een verantwoording kan zijn, is het gebrek aan fiscale kennis. We zitten nog altijd in ons onderwijssysteem met een manco op dat vlak. Onze middelbare scholieren die worden wel voor een stukje al onderwezen in financiële geletterdheid, maar op vlak van fiscale geletterdheid is het nog een ander verhaal.
5: Wie zijn aangifte niet indient, moet extra betalen. Bij een eerste overtreding komt er 10% bij. Als je het jaar daarop opnieuw geen aangifte indient, wordt het 20%. In Brussel blijft de brandweer staken tegen het personeelstekort. Overleg met de Brusselse regering heeft gisteren niets opgeleverd. De regering belooft onder meer 40 nieuwe brandweerlieden tegen het einde van het jaar. Maar de vakbonden zeggen dat er meer nodig is en dat het sneller moet gaan. Bijna de helft van de leidinggevenden in ons land gebruikt stiekem AI op het werk. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Digitale Barometer. Opvallend, bijna 1 op de 5 gebruikt ook software die niet eens door het bedrijf is goedgekeurd. Expert Jury Goos legt uit wat de gevaren zijn.
7: Dat je gegevens gaat delen, gegevens die eigen zijn aan de organisatie over medewerkers of over klanten of producten of contracten, die men dan een analyse op wil gaan uitvoeren. Dat men die gegevens plakt in een tool die publiek beschikbaar is en eigen aan AI-tools, dat die data eigenlijk naar de cloud gaat. En men weet eigenlijk niet waar die exact naartoe gaat, laat staan wat de voorwaarden zijn, wat men met die data doet.
5: Experten raden daarom aan om de toegang tot AI te beveiligen en de toegangsrechten te beperken. In het zuidwesten van Frankrijk, bij Bordeaux, moet sinds gisteren een zware bosbrand. Er is al 2000 hectare natuur verwoest. Meer dan 12.000 mensen werden al geëvacueerd, onder hen ook toeristen van 6 campings. Volgens de brandweer gaat het om een uitzonderlijk hevige brand die zich snel verspreidt. Het is voorlopig ook niet duidelijk hoe die is ontstaan. Ook op andere plaatsen in Frankrijk woeden nog verschillende natuurbranden. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een nucleaire deal gesloten met Saudi-Arabië. Dat land mag dus werken aan kernenergie, maar Amerikaanse media vrezen dat Saudi-Arabië liever daardoor op termijn ook kernwapens kan maken en dat is dan weer verboden. En op het EK skileren in Italië heeft Bart Swings zijn 3e titel te pakken. Na goud op de punten en de afvallingskoers was hij nu ook de snelste op de 1000 meter. We krijgen eerst wolken met kans op een bui, later breekt de zon wel door, we halen maximaal tot 24 graden. Morgen wordt het vrij zonnig en tot 26 graden.
0: Eén file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is richting Brussel op de E40. Tussen Berthem en Sterbeek sta je exact 5 minuten stil. Dat komt door een obstakel op de weg. Als je nog op een andere plek in de file zou staan, dan verlies je daar dus minder dan 5 minuten.
8: Music. Robbe Petitjean.
0: Het is 3 over 7 en Shabuzi die hangt al aan de toog. Of nog altijd. Dat zou ook kunnen.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It. Alle platen zijn op tijd.
1: Het is donderdag 23 juli.
0: Heeft geen enkele plaat vertraging bij Q vanochtend? Echt niet. Het is 7:10. En als je pendelt naar het werk met de trein, dan maak je wat mee. Dan maak je vertraging na vertraging mee. Soms overvolle treinen. Heel veel gedoe. Maar vandaag is het blijkbaar feest. Want de NMBS wordt 100 jaar. En dat gaan ze vieren nog het hele jaar met allerlei acties. Je kan zo achter de schermen gaan kijken. Van alles gaan beleven. Er komt een herdenkingsmunt van 2 euro. Allemaal heel plezant. Maar vandaag komen ze ook met een cadeautje voor alle treinreizigers. Dus als jij vandaag een trein neemt, dan kan het zijn dat je een cadeautje komt, een cadeautje krijgt. En hopelijk komt dat dus ook niet met vertraging, want dat is wel een beetje de specialiteit daar. Je kan ook een trein nemen. Naar Oostende vandaag. Dat is een soort dubbel cadeau. Dan krijg je dus een cadeau op de trein. En kan je daarna naar het Q Beach House gaan kijken. Proficiat NMBS. Als er mensen luisteren die daar werken... Ook jij, proficiat, die worden vandaag ook in de bloemetjes gezet.

0: vrijdag 31 juli. Die datum was er al, want je weet dan dat er een sunsetconcert is. En morgen kan je ook een gezicht plakken op de artiest die dan komt performen. Want de artiest van het tweede sunsetconcert aan het Q Beach House, dat kom je morgen te weten. Meteor, die gaf vorige week nog een pracht van een sunsetconcert. Er zijn mogelijk fans flauwgevallen. En mogelijk zijn die ook langs de nooduitgang naar buiten begeleid.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Oké, het is misschien een beetje overdreven dat er mensen zijn flauwgevallen bij Meteor. Maar het was nipt. Het was nipt. Morgen kondig ik iemand aan voor het volgende Sunset-concert waar de gemiddelde tiener misschien wel van flauw valt.
1: Maarten en Dorothee stellen de 10 meest gegoogelde vragen over een bekende Vlaming aan die bekende Vlaming zelf.
0: Heel de zomer lang een nieuwe podcast. Elke donderdag een nieuwe aflevering van de podcast. Deze week met Xander de Rijke, comedian die al eens tegen de schenen durft te schoppen. En elk jaar ook heel hard scoort met zijn Houd het voor bekeken conferentie. Het fileert daarin. Het tv- en filmjaar heeft het af en toe ook eens aan de stok met BV's. Steffi Merci bijvoorbeeld heeft iets heel hard gelachen. Die was niet zo blij toen. Mensen googelen onder meer, heeft Xander de Rijke een rijbewijs? Het antwoord daarop is nee. Ondertussen wel, maar die heeft dat heel lang niet gehad. Wat mocht Xander de Rijke niet zeggen? En wie is Xander de Rijke? Een soort diepe filosofische vraag dus. Maar het leukste is de 11e vraag in de podcast. Mijn persoonlijke favoriet. Want dat is de vraag, wat heb jij zelf het laatst gegoogeld? En bij Xander is dat dit.
2: Ik heb gevraagd, hoe ontstaat een blaar?
0: Oh.
2: Ik heb een blaar op mijn voet.
0: Ja.
3: Oké. Okay.
2: En ik heb dat niet vaak. Ik weet gewoon, ik ben net naar Denver geweest en veel luchthavens gedaan. En dus ik heb gewoon veel intensief gewandeld.
0: Het antwoord op die vraag is trouwens door overmatige wrijving. Mocht je je dat afvragen. Door druk, extreme hitte of kou. Voilà, dan weet je dat ook weer. Het is altijd leuk en goed om eens naar je Google-geschiedenis te kijken en eens te checken wat jij het laatst gegoogeld hebt. Bij mij is dat bijvoorbeeld parkeerticket kwijt, parking 2, Zaventem, luchthaven. Dat is gisteren gebeurd. Ik ben mijn vriendin en zoontje gaan oppikken. Die waren op reis geweest. En na 10 minuten was ik mijn parkeerticket al kwijt. Het antwoord op die vraag is, als dat gebeurt, geen paniek, geen ramp. Je krijgt gratis een vervanger. Wat is bij jou je laatst gegoogelde vraag?
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
6: Attention luisteraars. Het vocabulaire van VTM Go wordt drastiekement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse platat, dat is tombonen die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
7: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
6: Koers? Hoe koers?
7: Ah wel, congé payé. Elke avond live op VTM Go.
8: VTM. Kleurt je dag.
9: Nu bij Zelfbouwmarkt douches om in te zingen. Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
10: Vanavond bij VTM twee heren zonder feeststemming, maar met vurig lontje in B&B Zoekt Lief. En bij VTM 2 iedereen op scherp voor de twee kwartfinales van World Match Play Darts. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: young. DJ Licious en Milo Forever Young. Naar aanleiding van de 10 meest gegoogelde vragen, de podcast van Maarten en Dorothee, waarin ze aan BV's de 10 meest gegoogelde vragen over die mensen stellen, stel ik mezelf ook de vraag, wat is het laatste dat jij gegoogeld hebt? Want soms googelen mensen de gekste dingen. Ik heb gisteren bijvoorbeeld nog gegoogeld, parkeerticket kwijt, parking 2, Zaventem luchthaven. Bleek geen ramp te zijn, maar je moet dan wel zo aan een loket gaan staan met de documenten van je wagen en je identiteitskaart om te gaan bewijzen dat dat jouw auto is. Ik ben daar toen een half uur mee verloren. Nelle uit Londen. Onderzeel, die heeft gisteren gegoogeld wat nu weer de eierdooier van een ei is. Het gele of het witte? Ja. En Devin uit Liedekerk, die googelde blijkbaar als laatste Google Search uitgang ruïnes Pompeii. Blijkbaar is daar een gigantisch doolhof en hij vond de uitgang niet meer. Ja, Devin. Ik denk, hadden ze dat met die vulkaanuitbarsting toen al gehad, Google, dan hadden die mensen waarschijnlijk ook gegoogeld wat de uitgang van Pompeii was. En Carla uit Sint-Pauwels, die vroeg zich dan weer af, hoeveel vrouwen heeft Ruben van Gucht? Dat vraagt Ruben van Gucht zichzelf ook af, trouwens. Gisteren in Congé PE ontdekten we trouwens dat zijn fameuze sekslijst niet volledig klopt.
1: Sorry, maar dat is niet eerlijk, maar ik weet dat hij van Oostende is en toch zeg jij dat hij mij een I begint.
2: Maar
1: die is
2: van Oostende.
1: Dat is wel. En deze.
0: Er zitten veel kekeltjes op, maar er stond dus een fout in de sekslijst van Ruben. Charlotte van Looy die zegt, er staat dat hij van Oostende is, maar die is niet van Oostende. En Ruben van Gucht die antwoordt op het einde, ja, maar zo is het anoniem, hè. Ik wist het, hè. Ik wist het. Die heeft gewoon gelogen. Die lijst, dat is gewoon verzonnen. Ruben toch. Ja.

0: Damiano David weet sowieso waar de uitgang van Pompeii is. Dat is trouwens echt een versierstuk in het boek van de Italiaanse Casanovas. Iemand gidsen doorheen Pompeii en dan zo vragen van, gaan we nu iets gaan drinken? Dat is echt waar. Emiel, het is zover. De deadline om je belastingaangifte in te dienen is verstreken. Maar een heel pak Belgen hebben toch, ook al was het verlengd, die deadline gemist. Hoe komt dat?
1: Ja, in totaal waren het er vorig jaar zo'n 220.000. Dat is bijna 2,5% van het totale aantal belastingplichtigen. Volgens fiscale experten is dat te wijten aan het feit dat onze fiscale geletterdheid niet op punt staat. Zo wordt er in de scholen te weinig aandacht aan gegeven. Maar het is ook omdat ons belastingssysteem complex is. Mensen zouden erin verloren lopen. Maar toch, als je je aangifte niet indient, blijft dat niet zonder gevolgen. Want zo betaal je 10% extra op het bedrag dat je moet betalen. En in het zuidwesten van Frankrijk, bij Bordeaux, woedt sinds gisteren een zware bosbrand. Er is al 2000 hectare natuur verwoest. Meer dan 12.000 mensen werden al geëvacueerd, onder hen ook de toeristen van 6 campings. Volgens de brandweer gaat het om een uitzonderlijk hevige brand die zich snel verspreidt. Ook in andere delen van Frankrijk woeden trouwens zware bosbranden, net als in andere delen van Europa. Let dus wel goed op als je op vakantie vertrekt.
0: Jonas, goedemorgen. Het weer, wat brengt dat?
2: Vandaag toch opnieuw veel wolken. En zeker deze voormiddag is het vaak bewolkt. En over het noorden, daar valt er af en toe ook een beetje lichte regen. Nu na de middag gaan we het wel overal droog houden. En dan komt geleidelijk aan toch steeds vaker de zon erdoor. Dus aan het eind van de dag wordt het uiteindelijk nog vrij zonnig. En het wordt vandaag toch ook iets warmer dan gisteren. Met de temperaturen rond zo'n 24 graden. En dan morgen ook de eerste uren van de dag wat meer bewolking. Maar dan gaat het toch veel sneller opklaren. En dan wordt het na de middag echt wel genieten van zonnig zomerweer. Ja, en dan morgen echt wel zomer. Temperaturen tot 26 graden.
0: De barbecue die kan weer bovengehaald worden. Geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Goedemorgen.
3: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodem.

0: Together. Wat is het laatste dat jij gegoogeld hebt? Carina uit Aalst die zocht op of een film waar gebeurd was of niet, want ze was redelijk in shock. En Erik die googelde ook iets heel interessants. Echt iets heel interessants. Die googelde Spider-Man No Way Home. Dat is niet juist, hè, Erik? Het is Brand New Day. Daar gaan we het straks over hebben.
1: De mooiste honden van het land komen vandaag naar het Q Beach House. Welke hond trippelt kwispelend van de catwalk weer naar huis met de Blaf en Beauty Trofee 2026? Straks vanaf 4 uur bij Ulrike Douwer.
2: Q Music.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
4: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

Het is toch ook ergens een beetje een trieste dag, hè? Want vandaag, 15 jaar zonder Amy Winehouse, blijft een van de grootste stemmen, ook al heeft ze de wereld maar 2 albums geschonken. Het is muziek om te koesteren. Valerie, Amy Winehouse.

een inspiratie. Voor heel veel jonge muzikanten, zo'n Lola Young bijvoorbeeld, die heeft alles gehaald bij Amy Winehouse. Shakira iets minder. Dus niet echt iemand die opkijkt naar Amy, denk ik.

0: Het is bijna 7:50 in Gent. Zijn ze nog altijd niet aan het slapen? Want dag 6 van de Gentse feesten is sort of nog altijd bezig. De tijd loopt daar namelijk anders in Gent. De tijd loopt daar s'nachts. De dagen worden nachten en de nachten worden dagen. Swat, hoeveel dagen duurt dat ook weer, die Gentse feesten? Het is allemaal waanzin daar. Nick uit Voorselaar, die kwam er gisteren heel moeizaam op hè, in Verdienvraag 10. Hoeveel dagen duren de Gentse feesten?
1: 5?
0: Nee.
1: 7?
0: Nee.
1: 1? 9?
0: Nee.
1: 9?
0: Nee.
1: 8?
0: Nee.
1: 7? 6?
0: Ook
1: 5?
0: Niet.
1: 4?
0: Je hebt
1: 11? 12?
0: Nee. Het is
1: 10? 10?
0: Kleine tip trouwens, als je meedoet met Verdienvraag 10, elke dag om 9:30. En het is een vraag en het antwoord is iets met cijfers. Blijf gaan, maak er een soort logisch rijtje van in je hoofd. Er zit trouwens iets heel sportiefs in de prijzenpot.

Henry Mooney, 4 voor 8. Goedemorgen. 200.000 Belgen hebben blijkbaar vorig jaar de deadline van hun belastingaangifte gemist. Dat staat vandaag in de krant. En ik zat te twijfelen of ik het wel gedaan heb. Ik wou het even nachecken, maar ik raak er niet op. Op MyMinFin of TaxOnWeb of hoe dat ook heet. Het excuus is blijkbaar dat het te complex is. Dat mensen het niet goed snappen. En ik snap het, dat je het niet snapt. Want het is complex. Het kan je wel duur te staan komen.

0: Ja, 10% boete, hè. Als je te laat bent met je belastingen. Je pokerface kan je dan opzetten. Maar bij de Belastingdienst denk ik niet dat dat gaat pakken.
1: Zometeen bij Robbe Petitjean.
0: Voor de laatste keer deze week Spider-Man en Woman, hou je klaar? En assemble, zoals ze dan zeggen, want na 8 uur maak jij kans op de trip naar New York.
2: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
0: Het is 1 over 8 nieuws met Emiel.
4: Goedemorgen.
5: Vorig jaar dienden bijna 200.000 Belgen hun belastingaangifte niet in. Dat is zo'n 2,5% van het totale aantal belastingplichtigen. Dat blijkt uit cijfers die Vooruit heeft opgevraagd.
6: Het is op dit moment niet duidelijk waarom dat is. Is dat omdat ons belastingssysteem te complex is? Is omdat een stukje van die mensen daar een stukje nonchalant in zijn? Dat zal verder onderzoek vragen. Maar het is wel duidelijk dat er een risico is dat die mensen te veel belastingen betalen. Omdat zij niet alle gegevens kunnen doorgeven aan de fiscus.
5: Als je je aangifte niet op tijd indient, riskeer je een boete van 10% extra op je belastingen. Als je het jaar daarop opnieuw geen aangifte indient, wordt het 20%. In Ecosien in Henegouw is een jonge man uit Antwerpen zwaar gewond geraakt na een sprong in het water van een steengroeve. Hij raakte de bodem hard en was er samen met 4 vrienden naartoe getrokken. Een reddingsteam moest hem uiteindelijk bevrijden. De burgemeester waarschuwt dat het verboden is om op het terrein te zwemmen. Vorige maand verdronken nog 2 jongeren in een verlaten steengroeve in Sprimont. In Brussel blijft de brandweer staken tegen het personeelstekort. Overleg met de Brusselse regering heeft gisteren niets opgeleverd. De regering belooft onder meer 40 nieuwe brandweerlieden tegen het einde van het jaar. Maar de vakbonden zeggen dat er meer nodig is en dat het sneller moet gaan. In het zuidwesten van Frankrijk bij Bordeaux woedt sinds gisteren een zware bosbrand. Er is al 2000 hectare natuur verwoest. Meer dan 12.000 mensen werden al geëvacueerd, onder hen ook de toeristen van 6 campings. Volgens de brandweer gaat het om een uitzonderlijk hevige brand die zich snel verspreidt. Het is voorlopig niet duidelijk hoe die is ontstaan. Ook op andere plaatsen in Frankrijk woeden nog verschillende natuurbranden. Saudi-Arabië mag van de VS een kernprogramma starten. Daar heeft de Amerikaanse president Trump groen licht voor gegeven. Dat mag wel enkel dienen voor burgerlijke doeleinden zoals kernenergie. Maar Amerikaanse media vrezen dat Saudi-Arabië op termijn kan werken aan nucleaire wapens. En dat is verboden. Intussen hebben Houthi-rebellen 2 Saoedische olietankers aangevallen in de Rode Zee. Volgens de Houthis hebben de tankers de zeeblokkade geschonden die zij hebben ingesteld in de zeestraat van Bab el-Mandeb. Dat is net als de zeestraat van Hormuz heel belangrijk voor de wereldhandel. Er brak brand uit op de schepen, maar de bemanning kon gelukkig gered worden. We krijgen eerst wolken met kans op een bui. Later breekt de zon er wel door. We halen maxima tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden.
0: Geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Als je toch nog ergens stil zou staan, dan gaat het niet lang duren.
1: Music. Robbe Petitjean.
0: I like it, you like it. En Alesso en Nate Smith liken het ook, want het wordt een pracht van een donderdagochtend. Wat ga jij doen? Ben benieuwd.

0: Alex Warren. En hij is een boek aan het schrijven, Alex Warren. Zijn levensverhaal. De man is 25 en schrijft al een biografie.
1: Het is woensdag 22 juli.
0: Nee, dat is niet waar. Het is zondag 23 juli. Ik heb het opgezocht op ChatGPT en dat is altijd fout. Want bijna de helft van de bazen in ons land gebruikt stiekem AI op het werk. Dat staat vanochtend al in het nieuws. Dus als je binnenkort een feedbackgesprek moet aangaan met je baas, zo'n evaluatieding, dan is de kans blijkbaar heel groot dat die man of vrouw dat gewoon via ChatGPT voorbereid heeft. En ChatGPT, dat is vanochtend ook bekend geraakt, die verkopen ineens ook merchandise. Het zijn hoodies, het zijn tote bags met hun logo op en blauwe sokken, waarvan ik eerlijk moet zijn, die zien er nog wel goed uit. Allemaal met dat logootje van ChatGPT, die rare bloem, of wat stelt het ook voor. Het is een poging om wat hipper over te komen en hun imago wat op te poetsen, want hun imago is niet zo goed momenteel. Over...
1: Vandaag in het Q-Beach House.
0: Imago gesproken, wat altijd goed is voor je imago, het zijn hondjes. Vandaag in het Q-Beach House heel veel mooie, knap geknipte hondjes en hun baasjes. De finale van Blaf en Beauty, dat is vanavond bij Ulrike. Met ook een fameuze jury, Bert de Kok gaat daar zijn. Ellen Gallebout, die weet alles over honden. En Amy van The Real Housewives, die ook. Zij gaan bepalen welk mannelijk en vrouwelijk hondje de trofee van 2026 wint. Het is niet alleen op looks, hè. Het is ook met trucjes en zo die ze moeten doen. Het lijkt me iets bijzonders om mee te maken. Kan er de trein voor nemen naar Oostende? Maar als je je hond dan meeneemt, moet je wel extra betalen. Zo gaat dat bij de NMBS. Voel je de emoties? Ik voel ze. Goedemorgen, Marco Borsato, 10 over 8.
2: Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand.

0: Het gaat hier spannend worden, hoor. Want morgen stuur ik één luisteraar naar New York. En nog één keer mogen twee kandidaten tegen elkaar opbieden. In een spannend spel. Want de persoon met de hoogste inzet die het meest denkt te weten over Spider-Man, over Tom Holland, a.k.a. New York, of over Holland, het land, die speelt het spel. Gisteren bleek Jeff uit Aalst de sterkste te zijn. Jeff, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Robert.
0: Goedemorgen. De derde ochtend op rij eigenlijk, hè, dat we jou hier horen. Ja, even, het is zot, Jeff, je hebt nog niet al te veel moeten doen, hè?
1: Ja, inderdaad, klopt.
0: Stel nu dat jij gewoon door te bieden en door te gokken dat de andere niks weet, gewoon hier zit morgen. Hoe voel je je dan?
1: Toch een beetje schuldig.
0: Hoe moet je daar niet schuldig over voelen? Je bent gewoon een goede iemand die goed inzet. Het zou zomaar kunnen, hè?
1: Ja, inderdaad. Ja, ben benieuwd.
0: Je hebt wel een uitdager natuurlijk. Want jouw tegenkandidaat van vandaag, dat is Maxime uit Zedelgem. Maxime, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Robert.
0: Jij daagt Jeff uit zometeen. Vind je het spannend?
2: Ja, toch wel.
0: Ja. Hoe hard is Spider-Man aanwezig in je leven?
2: We zijn altijd zelf fan geweest van Marvel. Maar dat is dan eigenlijk extreem gegroeid met mijn zoontje, die nu een enorme Spider-Man-fan is. Ja. Dus dat is wel leuk.
0: Dus die neem je dan uiteraard mee als jij die trip naar New York wint. Of naar Holland. Hè. Het kan ook nog zijn dat we je naar Nederland sturen, hè?
2: Ja, tuurlijk.
0: Maar dan, moet je eerst, niet, is dat, maar dan moet je eerst hier geraken. We gaan er gewoon in vliegen. We gaan bieden. Want de persoon met de hoogste inzet, die speelt zo meteen het spel. Jeff, jij mag het openbod doen.
1: Ik ga beginnen met 3.
0: Ja, dus jij denkt dat jij zo meteen 3 vragen achter elkaar juist gaat kunnen beantwoorden, hè?
1: Ja, dat moet wel lukken, denk ik.
0: Maxime, wat doe jij? Ga ik daarover? Bied je hoger?
2: Dan ga ik toch proberen voor 4.
0: Terug naar Maxime. Naar Jeff. Jeff, zeg maar.

0: Is het tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
2: Tegels,
3: natuursteen,
2: parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
0: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
4: Zeg, de Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Geraakte jij allemaal een stek met frit?
5: Oei, wat doet je er zo op?
4: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
5: Ja, en?
4: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.

0: Ga naar Tom Holland of naar Holland.
1: Jawel. Jeff uit Aalst.
2: Hey, dag Robbe.
1: Maxime uit Zedelgem.
3: Goedemorgen Robbe.
1: Eén van jullie speelt morgen de grote finale voor het tripje naar New York of naar Holland. Even recapituleren, Jeff. Waarom wil jij nu weer zo graag naar New York?
2: Ja, ik heb er al 3 keer naast gegrepen eigenlijk om te gaan. En ja, kijk, de 4e keer zal misschien wel juist zijn. En we hebben nog geen huwelijksreis gepland, want we trouwen in september. Dus het zou wel heel mooi zijn natuurlijk.
1: Ja, ja, je weet zo wat ze zeggen, hè?
2: Nee.
1: Vierde keer goede keren, dat is de uitspraak die dan altijd valt. Hè. Maxime, bij jou?
3: Oh, van ons is het eigenlijk al altijd een droom om eens naar Amerika te kunnen gaan, maar het komt er gewoon niet van. Dus op die manier zou New York wel een keer heel leuk zijn. Plus, wij hebben ook familie wonen in Amerika, dat we altijd al een keer beloofd hebben om te gaan. Maar ja, het komt er niet van.
1: Ja, misschien nu, hè?
3: Ja, ja, dat zou superleuk zijn.
1: Het is hier nog altijd heel spannend, hè? Want is het een juiste inschatting over je kennis van Spider-Man, van New York of van Holland? Want

0: kan zomaar zijn dat je een tripje naar Nederland verdient. Zou dat ook leuk zijn, Maxime? Nederland is een mooi land, hè?
1: Zeker en vast.
0: Je kan er van alles doen. Tulpen, velden, windmolens, hè? Daar is heel veel. Je hebt het hoogste bod gedaan, Maxime. Sta je daar nog steeds achter?
1: Ja,
0: het is een beetje te laat ook, hè. Krijgt van mij vier vragen. Als je een fout maakt, dan gaat Jeff door. En dan heeft die Charles weer niks moeten doen. Nu, als je ze juist hebt, dan sta jij hier morgen, hè.
1: Ja.
0: Oké, we gaan erin vliegen. Ik wil nog even zeggen, geen paniek. Je hebt tijd. Alleen niet heel veel, 5 seconden per vraag. Maar tussen de vragen kunnen we even pauzeren. Als je zoiets hebt van, amai man, stop even. Dat kan, hè. Is het goed?
1: Oké, kom dan ook.
0: Je moet dat durven vragen, je moet dat echt durven. Maxime, we gaan erin vliegen. Dit zijn jouw 4 vragen. Redelijk allesbepalend, hè. Met welke 2 letters wordt de naam van het personage van Zendaya in Spider-Man afgekort?
1: Oh, shit. ZD?
0: Oh. Nee. Allee. Het was gewoon MJ, hè? Maxime! Ja. Oh, Jeff, yes. je hebt geen rol moeten doen!
2: Nee, oh, ik vind het zo erg. Oh my god, ben ik blij dat dat mag.
0: Ja, maar je vindt het wel erg.
2: Ja, natuurlijk. Ik vind het super erg, maar ja, ik zal morgen wel iets moeten doen, zeker.
0: Ja, morgen ga je absoluut iets moeten doen. Morgen ga je absoluut iets moeten doen. We zien elkaar morgen, jij staat hier.
2: Oh yes, amai. Ja, tot morgen, Robbe.
0: Ja, tot morgen, hè.
2: Kijk er naar uit.
0: Ik ook. En dan kom je op te weten. Wat je gaat moeten doen.

Britney Spears and Crazy. En Chef, die is nu zeker dat hij morgen ofwel een trip naar New York wint, Tom Holland achterna, of een weekendje richting de Hollandse tulpenvelden. Ook leuk, hè? Maar er is een catch. Uiteraard is er een catch. Het is zoals in de Spider-Man films, hè. Je moet eigenlijk altijd blijven zitten tot het einde. Want dan komen er credits, hè, de aftiteling. En soms na die credits is er nog iets. Een extra scène. De post-credits scene heet dat. En daar gebeuren soms nog belangrijke dingen in. Zoals nu. Want jij kan morgen, vanuit je luie zetel, ook nog kans maken op die trip naar New York. Of dat weekendje Holland. Jeff die heeft niks moeten doen, hè. Heeft gewoon de hele tijd goed ingezet. Dus misschien moet jij morgen ook niet al te veel doen om nog naar New York te kunnen gaan. Gewoon goed luisteren. Het wordt allemaal duidelijk.

0: Friends Are In Love With American Girls. Dat zingt Harry Styles. Goedemorgen, Emiel. Opletten als je zomaar ergens in het water springt, want in Henegouwen liep het bijna fout af. Hè?
1: Ja, voor een jonge man uit Antwerpen. Hij is zwaar gewond geraakt na een sprong in het water van een steengroeve in Ecosien. Hij sprong van een rotswand naar beneden en raakte de bodem hard. Hij moest uiteindelijk met een reddingsteam bevrijd worden en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. De burgemeester liever waarschuwt dat het verboden is om op het terrein te zwemmen. Vorige maand verdronken nog twee jongeren in een verlaten steengroeve in Sprimon. En Houthi-rebellen hebben twee Saoedische olietankers aangevallen in de Rode Zee. Volgens de Houthis hebben de tankers de zeeblokkade geschonden die zij hebben ingesteld in de zeestraat van Bab el-Mandeb. Die is net als de straat van Hormuz heel belangrijk voor de wereldhandel. Er brak brand uit op de schepen, maar de bemanning kon wel gered worden.
0: Jonas, hoe ziet het eruit op weersvlak?
2: Het is vandaag toch opnieuw veel wolken en zeker deze voormiddag. En er trekken ook nog een paar buitjes vanuit het noorden over het land. En dan na de middag dan gaat het overal droog blijven en geleidelijk aan gaat het ook opklaren. De meeste zon is vandaag voor de kust. Daar vandaag vrij zonnig weer, zeker na de middag. En het wordt al wat warmer dan de voorbije dagen met 24 graden. En dan morgen dan ook een grijze start, maar al vrij snel gaat het opklaren. En dan na de middag toch overal mooie zonnige periodes. Het wordt nog iets warmer dan, met temperaturen tot 26 graden.
0: Ja, geen stinkende natte honden dus op de Bluff & Beauty. Twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file, die staat op de Brusselse buitenring tussen de welriekende Dreef en Tervuren Vier Armen, een kwartier erbij. Verder richting Brussel 7 minuten op de E19 tussen Zemst en Machelen. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
3: Sleep Life. Nu bij Sleep Life.

0: Jonas Blue, zomerhit in wording, hè? Edge of Desire. Je hoort het overal. Ik had het een beetje moeilijk vanochtend. Ik had het altijd op donderdagen. Moeilijkst om op te staan. Ik ben daar net echt gewoon in slaap gevallen. In mijn auto. Op de parking hier. Net geparkeerd. Echt zo. Met mijn hoofd op mijn stuur in slaap gevallen. Maar niet op de toeter gelukkig. Maar zo daarnaast. Je denkt ook al aan het weekend op donderdag. Je begint zo wat te plannen wat je allemaal nog gaat doen. Maar toch is het voor heel veel mensen nog een werkendag. Misschien sta je wel op voor een hele leuke job vanochtend. Ik wil het graag weten. Ik wil graag raden wat jouw job is aan de hand van de meest gestelde vraag over die job. Laat maar weten, houd cryptisch en zet er vooral niet bij welke job dat is, anders kan ik niet raden.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.

0: Victoria Sky and Silent Treatment.
1: Voor welke job sta jij op?
0: Annemie uit Aalst, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Trobbe.
0: Ben jij goed opgestaan vanochtend?
2: Ja hoor,
0: niet
2: heel
0: in,
2: goed.
0: Niet in slaap gevallen in je wagen. Allee, niet al rijdend. Hè. Ik stond op een parking al, op het werk. En ik ben op mijn stuur in slaap gevallen. Niet al rijdend.
2: Ai, Robbe toch. Je moet op tijd in je bed kruipen. Hè?
0: Ja, dat is het probleem, Annemie. Het was te laat, hè.
2: Ja, dat is niet goed, hè.
0: Heb jij goed geslapen? Ben jij goed opgestaan voor je job?
2: Ik ben heel goed opgestaan en ik heb zalig geslapen.
0: Oké, goed uitgeslapen.
2: Ja.
0: Is dat belangrijk voor je werk? Het is al een kleine side question.
2: Ja, dat is heel belangrijk.
0: Is het echt?
2: Aha. Ja.
0: Oké, dus het is belangrijk dat je goed uitgeslapen bent. Dat is natuurlijk voor iedereen zo, maar blijkbaar bij jou dus extra belangrijk.
2: Ja.
0: Ik krijg 30 seconden, Annemie, om ja-nee-vragen op je af te vuren. Maar eerst moet ik weten wat de meest gestelde vraag over jouw job is wanneer mensen vragen wat doe je van job? Dan die eerste vraag die komt. Wat is dat bij jou?
2: Discipline.
0: Nee. Wat vragen mensen?
2: Oh. sorry. Of ik het heel graag doe.
0: Ja, oké. Okay. Of je het heel graag doet. Dat is een beetje vaag, Annemie.
2: Ja.
0: Discipline, je doet het heel graag, je staat heel vroeg op. Ik ga er iets mee proberen doen, hè. We zullen zien. Discipline, ben je leerkracht?
2: Nee.
0: Discipline, je doet het heel graag, discipline, je staat heel vroeg op. Ben je ook ochtendpresentator op een radiozender?
2: Nee, spijtig genoeg niet.
0: Discipline, je doet het heel graag. Oh, Annemie, kan je nog wat tips geven? Gewoon zo'n hintje.
2: Heel veel leuten.
0: Ja, maar ja, Annemie, dat is bij elke job. Nee.
2: Nog iets.
0: Ik ga het niet raden zo, Annemie.
2: Heel veel fun, ambiance.
0: Ja, bon, als er mensen zijn die op basis van dat weten wat Annemie doet, laat iets weten via de Q-app. Dit is Black Eyed Peas en I got a feeling. I got a feeling dat ik het niet ga raden, maar goed. I got

0: elke job. Sta jij op?
1: Annemie uit Aalst. Hallo.
2: Ja, Robbe.
1: Discipline heb je al gezegd. Veel leuten en ik moet goed kunnen uitslapen. Heb je misschien toch nog ergens een kleine tip? Allemaal heel vaag.
2: Ze vragen altijd of op het einde van mijn dag mijn oren niet pijn doen.
1: Ah, zie, voilà. Dat is al iets concreter. Doen op het einde van de dag je oren geen pijn. Is dat zo? Doen ze pijn?
2: Nee hoor.
1: Oké, okay. Ik heb wat luisteraars die denken te weten, maar ja, het was vaag. Hè? Steven uit Assen zegt, werk je in de zorg?
2: Nee.
1: Emmanuel uit Deinzen, die gokt ook een job in de horeca?
2: Nee.
1: Barvrouw vraagt Orrie uit Temse.
2: Nee.
1: Allee Annemie, zeg. Maar dat van die oren, ja, dat is wel een goede tip op zich. Melissa, goedemorgen, wat denk jij?
3: Goedemorgen, Robbe.
1: Ja?
3: Evenementen, zoals Pukkelpop.
1: Evenementen? Annemie, doe jij iets met evenementen? Zoals
2: dat klopt.
1: Ah, oké. Okay. Is dat het dan, of wat doe je specifiek?
2: Ik ben vrijwilliger voor evenementen. Ik sta momenteel op Tomorrowland.
1: Oh.
2: En ik heb gisteren...
1: Is het echt?
2: Ik heb gistermorgen een bericht naar jou gestuurd dat ik onderweg was.
1: Ah, oh, maar Annemie, en heb ik daarop geantwoord?
2: Nee.
1: Oei, sorry. Allee, Annemie. Wat ga je doen op Tomorrowland? Want je zegt, hey, ik ben daar dan vrijwilliger. Wat moet je doen vandaag?
2: Ja, nu, vandaag is het de instroom op Dreamville 2. Dus wij staan daar ter versterking van de security om te kijken dat de mensen heel goed hun bracelet heel goed inscannen en
1: ja,
2: zo ook allemaal.
1: Ja, dat
2: dus
1: iedereen...
2: dat is internationaal en met heel veel muziek en zo.
1: Ja, tuurlijk. En dan moet jij tegen iedereen hello, good looking zeggen en zo.
2: Ja.
1: Allee,
2: ja, heel veel fun en leuten.
1: Ah ja, maar ja, vandaar de tip. Hè. Heel veel leuten, je moet goed geslapen hebben. Ja, ik begin het te snappen. Annemie, je hebt mij een bericht gestuurd. Ik heb daar niet op geantwoord dan via de Q-app of wat?
2: Ja, dat klopt.
1: Allee, ik zal het eens bekijken. Ik zal er nu op antwoorden.
2: Oké, okay,
1: dat
2: is goed.
1: Maar dat blijft tussen ons. Hè. Annemie, geniet van je dag. Goed doen daar op de
2: Dat zal ik zeker doen.

0: als er dus straks aan Dreamville Camping 2 een sympathieke vrouw staat in een fluo hesje die jouw bandje controleert, dat is ons Annemie. Doe haar de groetjes.
1: Verdien vraag 10.
0: Zometeen spelen we Verdien vraag 10. Jij kan het antwoord op de tiende vraag keihard winnen. Het antwoord op die vraag is momenteel trouwens iets sportiefs. Dus ik zoek een sportief persoon om mee te spelen. Iemand die zin en tijd heeft om zich een jaar lang in het zweet te werken. Het zou nogal sneu zijn als ik het aan een lamzak geef die daar niks mee gaat doen. Hoewel, het kan ook, hè, dat het je leven verandert. De vraag is, waarvoor staat de afkorting HIIT in de fitnesswereld? Oftewel, HIIT. Waar staat dat voor? Als jij je kans wil wagen, stuur even Verdien vraag 10 in de Q-app.

0: waar staat HIIT voor? Dat is de vraag in verdienvraag 10, zo meteen. En ook meekwelen in het foute uur met Kate Ryan.
1: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: Attention luisteraars. Het vocabulaire van VTM Go wordt drastiekement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse platat. Dat is tombonen die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé. Dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé. Dat zijn wij die...
3: Mark. Wat heeft dat met koers te maken, jong?
2: Koers? Hoe koers?
3: Ah wel, congé payé. Elke avond live op VTM Go.
4: VTM. Kleurt je dag.
5: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
6: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
0: Goedemorgen. Het is inmiddels 1 over 9 nieuws. Krijg je van Emiel?
7: Goedemorgen. De Vlaamse regering heeft in het geheim geld beloofd aan de regionale luchthavens, dat schrijft de Standaard. Het kabinet van minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft die deal per ongeluk online gezet voor de parlementsleden. Bogdan van den Bergen van Groen kon het document inkijken en legt uit waarover het gaat.
8: Het gaat over vorderingen die de luchthaven van Deurne en de luchthaven van Oostende hebben ten opzichte van het Vlaams gewest. Beide luchthavens zeggen dat zij recht hebben op meer middelen dan ze in het verleden kregen, ter waarde van 12,1 miljoen euro. De Vlaamse regering heeft daaraan toegegeven en zal dat geld uitbetalen.
7: Minister de Ridder wil voorlopig geen commentaar geven. Ze zegt dat de documenten vertrouwelijk zijn en dat parlementsleden zich daaraan moeten houden. In Ecosien in Henegouw is een jonge man uit Antwerpen zwaar gewond geraakt na een sprong in het water van een steengroeve. Hij raakte de bodem hard en was er samen met 4 vrienden naartoe getrokken. Een reddingsteam moest hem uiteindelijk bevrijden. De burgemeester waarschuwt dat het verboden is om op het terrein te zwemmen. Vorige maand verdronken nog 2 jongeren in een verlaten steengroeve in Sprimon. En Houthi-rebellen hebben 2 Saoedische olietankers aangevallen in de Rode Zee. Volgens de Houthis hebben de tankers de zeeblokkade geschonden die zij hebben ingesteld in de zeestraat van Bab el-Mandeb. Die is net als de zeestraat van Hormuz heel belangrijk voor de wereldhandel. Er brak brand uit op de schepen, maar de bemanning kon wel gered worden. We krijgen eerst wolken met kans op een bui. Later breekt de zon er wel door, maximaal tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden.
0: Er staat 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En die vind je op de Brusselse binnenring tussen Strombeek, Bever en Veelvoorde Koningslo. 6 minuten file. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar dus minder dan 5 minuten. Kate Ryan. Ik heb dat al eens gezegd. Maar die heet eigenlijk Katrien. En als je dat verengelst, is het Kate Ryan. Je hoeft je

niks beter dan dat orgeltje hè, van die Show Me Love van Robin S. En weet je wat ook altijd goed is? Bon Jovi. Ik heb onlangs een auto gezien op straat met een heel grote bumpersticker. Je weet wel, hè, zo van achter op de auto. Dat stond gewoon op Bon Jovi. Meer moet het soms niet zijn in het leven. Always in het foute uur. Goedemorgen.

0: mooiste honden van het land komen vandaag naar het Q Beach House. Welke hond trippelt kwispelend van de catwalk weer naar huis met de Blaf en Beauty Trofee 2026? Straks vanaf 4 uur bij Ulrike Douwer.
1: Q Music.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Fantasialand, waar elke dag start met een fantastisch avontuur.
3: Oh, ik eet dat graag. Krikkenpot met stoofvlees. Of krikkenpot met balletjes. Of oh, krikkenpot met kaas. Oh, krikkenpot met kip. Krikkenpot met pannenkoeken. Krikkenpot met wafels. Krikkenpot met pudding. Krikkenpot met konijn. Krikkenpot met gekapt. Krikkenpot met granola. Oh, krikkenpot op een hamburger. Of krikkenpot gewoon op een boterham.
4: Geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Als je toch ergens stil zou staan, je hebt chance. Het gaat normaal gezien niet lang duren.
0: Verdien vraag 10.
4: Tijdens het foute uur kan je verdien vraag 10 winnen. Het antwoord op de 10e vraag is voor jou tenminste als je tot daar geraakt. Jelle uit Lendeleden, goedemorgen.
5: Goedemorgen Robben.
4: Zit jij in Lendeleden op dit moment?
5: Op dit moment niet, nee. We zijn op doorreis voor een dagje Antwerpen voor de verjaardag van mijn vrouw.
4: Wacht, op doorreis? Maar dat is toch niet zo ver dan van Lendeleden?
5: Ja, Lendeleden ligt toch in West-Vlaanderen bij Kortrijk. Ja. En dat is dan toch het land doorkruisen.
4: Ja, dat is zo'n verre tocht dat je toch even pauze moet pakken.
5: Inderdaad.
4: Wat ben je aan het doen op dit moment?
5: We zitten op hotel een ontbijtje te nemen.
4: Ah, hoe heerlijk. Maar je gaat daar niet slapen in dat hotel?
5: Nee. Het is enkel het ontbijt.
4: Chic, chic, chique dingen. Zit jij nu in zo'n zaal met allemaal mensen?
5: Nee, ik sta eventjes buiten aan de ingang.
4: Dat is slim, denk ik. Want Jelle, jij bent onze kandidaat in Verdien Vraag 10. De 10e vraag die ken je al, hè? Waarvoor staat de afkorting HIIT? Ja, IIT in de fitnesswereld. Ja. Dus het is best iets voor sportieve mensen. Ben je een beetje een sportief man?
5: Ik ben een loper, ja. Ik ben sportief.
4: Dat is goed, dat zijn de beste. Je krijgt zometeen 10 vragen om te beantwoorden binnen 1 minuut. Het antwoord op de 10e vraag is de prijs die jij dus wint. Je mag niet passen, dus je moet gewoon antwoord blijven geven tot het juist is. En dan pas gaan we door naar de volgende vraag. Als je de laatste vraag juist hebt binnen die minuut, verdien jij vraag 10. Klaar?
5: Oké.
4: Waarvoor staat de letter N in de afkorting van vervoersmaatschappij NMBS?
5: Oh.
4: De N in NMBS.
5: Nationaal.
4: Wat is de achternaam van zanger en tv-persoonlijkheid Sergio?
5: Quisquater.
4: Welke kleur heeft de Teletubby Lala?
5: Rood, geel, blauw, paars.
4: Welke film van Christopher Nolan kwam in 2023 uit op dezelfde dag als Barbie en won een Oscar voor beste film? Er was een heel veel rond te doen toen.
5: Kidnapping, hijacking.
4: Dat zijn goede titels. Misschien moet Nolan luisteren, maar dat is het niet. Blijf gokken, kom aan.
5: Nee, déjà vu. Nee, kut.
4: Kan het opzoeken, hè? Ja, het gaat niet lukken, denk ik. Oh.
5: Nee.
4: Het was Oppenheimer. Zegt je dat iets?
5: Het zegt me iets, maar niet te zien, inderdaad.
4: Ja. Kijk, 3 vragen heb je. Ik vind hijacking of kidnapping ook wel goede titels.
5: Ja. Goed geprobeerd.
4: Ja, Christophe, gelukkig is er daar nog ontbijt. Steek je maar goed vol met granola en whatever dat er allemaal is. Hè.
5: Inderdaad, dank u wel.
4: Dat is graag gedaan. Ook,
5: yes.
4: Wacht, heb ik jou Christophe genoemd?
5: Nee, ja, maar dat is ook goed. Ik begreep het.
4: Ja, ik weet ook niet van waar dat komt, Jelle.
5: Oké.
4: Ah ja, van Christopher Nolan. Allee,
5: ja,
4: goed.
5: Dat zal wel echt... Nee, goed, helemaal oké.
4: Ja, is okay.
5: Dank u wel.
4: Allee, dank u wel. Smakelijk.
5: Ja, fijn het.
0: Morgen opnieuw. Verdien Vraag 10. Schrijf je in via de Q-app. Het Foute Uur. Foute Be Fout.
1: Q-Music.

Coffee Duo played live hier in het Foute Uur. En ik zit al jaren met een vraagstuk. Wim Soutar, zit hij in dit nummer of niet? Ik denk dat ik hem hoor, maar het is nergens te vinden. Mozaïek en Walter Groothuis, leef! Niemand

0: duurt het foute uur niet lang genoeg voor jou? Luister naar Q Foute Radio op DAB+, Qmusic.be en in de Q-app.
1: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
2: Nu bij Zelfbouwmarkt douches om in te zingen. Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
3: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
4: Het zijn solden bij Morris. Je krijgt nu tot 30% korting op meer dan 100 meubelen. Ja, ook op nieuwe collecties. En tot wel 70% op tientallen showroommodellen van topmerken die je meteen kan meenemen. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
5: Goedemorgen, bijna 10 uur. Het nieuws krijg je van Emiel.
6: Goedemorgen. De Vlaamse regering heeft in het geheim geld beloofd aan de regionale luchthavens. Dat schrijft de Standaard. Het kabinet van minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, heeft die deal per ongeluk online gezet voor de parlementsleden. Bogdan van den Bergen van Groen kon het document inkijken en legt uit waarover het gaat.
7: Het gaat over vorderingen die de luchthaven van Deurne en de luchthaven van Oostende hebben ten opzichte van het Vlaams gewest. Beide luchthavens zeggen dat zij recht hebben op meer middelen dan ze in het verleden kregen, ter waarde van 12,1 miljoen. Euro. De Vlaamse regering heeft daaraan toegegeven en zal dat geld uitbetalen.
6: Minister de Ridder wil voorlopig geen commentaar geven. Ze zegt dat de documenten vertrouwelijk zijn en dat parlementsleden zich daaraan moeten houden. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft met zijn Russische collega Lavrov over de oorlog in Oekraïne gesproken. Het gesprek vond plaats in de marge van een Aziatische top in de Filipijnen. Na het gesprek werden er geen verklaringen afgelegd. Gisteren zat Oekraïns president Zelensky ook al samen met de Amerikaanse speciale gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. En prinses Eleonore gaat in Nederland studeren. In Utrecht begint ze in september aan de opleiding Liberal Arts and Sciences. Daarbij kunnen studenten zelf hun opleiding samenstellen door te kiezen uit verschillende sociale en geesteswetenschappen. Ze studeerde dit jaar af in het middelbaar in Brussel. Het is voor Eleonore haar eerste studie in het buitenland. We krijgen eerst wolken met kans op een bui, maar later breekt de zon door, maximaal tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden.
5: Op dit moment gaat het traag op de Antwerpse ring richting Gent. Daar moet jij 10 minuten rekenen tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En richting Antwerpen op de A12 ook nog 5 minuten erbij tussen Aartselaar en de Kontigse Steenweg. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies jij daar normaal gezien minder dan 5 minuten.
0: Emma Salden.
5: Het is mijn plicht om jouw ochtendhumeur aan te pakken. Dus komt helemaal goed met Jelly Roll en I'm Good na Sigma.

0: Jelly Roll en I'm Good, een welgemeende goeiemorgen. Het is nog maar de tweede werkdag van de week. Je bent het verlengde weekend natuurlijk dat achter je ligt. En het is alweer bijna weekend. Voor zo'n positieve mindset als deze moet je natuurlijk bij de donderdagochtend van Q zijn. Zo is er ook Mirjam uit Zeenokkerzeel. Die is al onderweg naar het Q Beach House.
1: Wij zijn onderweg!
0: Zalig, dat hoor ik heel graag. Nieuwe dag, de deuren staan uiteraard wagenwijd voor jou open. Dus kom af, hè. Nog tot 10 uur vanavond. En dat nog een volledige zomer lang hier in Oostende. Nu Shania Twain, goedemorgen.

voilà, een goede classic. Bij de donderdagochtend van Q, niemand minder dan Shania Twain die jou een goede morgen wenst. Zometeen is het helemaal aan jou in Repeat of Niet. En het is een nummer dat volgens mij echt heel vaak op Tomorrowland gedraaid gaat worden. Het is met een dikke vette beat en met een grote ontploffing. Ideaal om jou volledig wakker te krijgen. Komt eraan na Ed Sheeran en na Bruno Mars.

0: go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
3: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
4: Even bollen. Iedereen moet het weten.
5: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

Oké, oké, oké. Gooi de Q-app open. Repeat of niet? Want jij mag nu je mening geven over het nummer In Your Eyes. Dat is een samenwerking tussen twee artiesten die je echt heel goed kent. Aan de ene kant heb je DJ Alesso. En die is in de studio gedoken met de kerels van One Republic. En jij bepaalt of het nummer vaker gedraaid moet worden hier op Q of niet. Zo eenvoudig is dat. Toen ik het nummer voor de eerste keer hoorde, dacht ik van, ja, zet dan nog eens op. Dus dat is positief, hè. Maar goed, ja, jij beslist, zo gaat dat. Repeat of niet, met een woordje uitleg erbij graag voor het nummer In Your Eyes van Alesso en One Republic. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt.

0: gewaarschuwd, hè? Het is met een ontploffing en met dikke vette beats. Alesso One Republic met In Your Eyes.
1: Repeat of niet?
0: Maar, komt die ontploffing ook goed bij jou binnen? Dat is de vraag.

0: Electric uit Locristi. Die stuurt Repeat. Het is echt een opbouwend nummer. Mega top gedaan. Ik vind ook dat het een nieuwe Q-topschijf moet worden. Dat zijn hele grote woorden. Sunny is ook grote fan. Die zegt, wat een zomerplaat. Echt een zalige vibe. En de stem past perfect bij de beat. Andy is niet fan. Die zegt van, nee, ik had er meer van verwacht. Katty uit Roeselare die gaat ook voor een repeat. Ze vindt het een mooie tekst en een goed uptempo nummer. Louise is geen fan. Ze zegt niet, want ik verveelde mij echt helemaal in het begin van het nummer. Hilde uit Keerbergen die ziet het wel helemaal zitten.
1: Dansfestival vibes. Voor mij is het een yes, een repeat. It brings out my happy.
0: Hans uit Maasmechelen gaat daar ook nog mee akkoord. Wat een fantastisch nummer. Tomorrowland Feelings. Stefanie uit Evergem voegt daar nog aan toe. Leuke beat. De song staat al in mijn playlist. Zalig nummer. En Stef uit Kasterlee zegt ook repeat, want het is een zalige band, One Republic. Dat is heel duidelijk. Mega veel positieve berichtjes binnengekomen. Dus het nummer gaat door. En je hoort het vanavond opnieuw na 5 uur bij QDJ Ulrike Douwer.
2: QDJ.

0: zo meteen een zwoele zomerhit. Zo een nummer waarop je heup heel spontaan van links naar rechts begint te bewegen. Komt eraan. Eerst nog Bibi Rexha en Faithless. En even kijken naar de Vlaamse snelwegen. Het is 10:30 op jouw donderdagochtend. En op één plek gaat het traag. Dat is richting Antwerpen op de A12. Daar moet jij 5 minuten bij rekenen tussen Aartselaar en de Kontigse Steenweg. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies jij daar normaal gezien minder dan 5 minuten.
1: Emma Salden.

0: In de zomer van 2019 was dit het showbiz-koppel, hè? Zowat de Meteor en Céline van Uitsel van toen. Het was eigenlijk wel jammer dat die uit elkaar zijn. Beide koppels. Señorita, zometeen nieuwe muziek in de playlist van Q. Eerst nog Berre en Janet Jackson.
1: Tom Holland en Zendaya zijn terug in Spider-Man Brand New Day.
2: Did you miss me, Spidey?
1: Peter Parker neemt het op tegen een onzichtbare vijand.
3: It appears we're faced with a threat we can't control.
1: De wereld is hem vergeten, maar hij ons niet.
2: I didn't know you could get that big.
1: Win dankzij Spider-Man Brand New Day een reis naar New York.
2: Huh, alright, just give me a sec.
1: Luister morgenochtend naar Robbe Petit Jean.
4: Who the hell is that?
1: En ga met Spider-Man Brand New Day naar New York.
5: Q-Music.
6: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
7: Zo dus.
8: Wow.
7: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
10: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner.

0: Goedemorgen aan Sarah uit Lievegem. Die laat weten dat ze vanmiddag naar Griekenland vertrekt met het volledige gezin. Janet Jackson en Together Again. Gisteren was het echt één groot feest op het terras van het Q Beach House. En daar was één duo verantwoordelijk voor. Zometeen gaan we dat moment nog eens herbeleven na dit.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Je bent duidelijk grote fan, want het scoorde 10 op 10 in repeat of niet. Stella Lefty is dit met Basten.

Kat met Be Mine. Een hele goede morgen. Je zit hier echt heel goed hoor, bij de donderdagochtend van Q. Nu even terugkeren naar gisteravond, want toen klonk het hier aan het Q Beach House zo.

0: Epa, dolle duo Gert en James. Die hebben een mini-optreden gegeven. Gert heeft wel niet getrakteerd, dat is wel jammer. Maar het was wel heel plezant hoor. En je kan dat allemaal herbeleven met beeld via de socials van Q.
1: Q Music.
0: Volgende week woensdag dan staat er weer een mini-optreden gepland van niemand minder dan Judith. De volledige agenda van deze zomer vind je heel eenvoudig terug in de Q-app. Nu nog Coldplay voor 11 uur. Dit is

0: Maximum Summer.
1: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Kew Beach House in Oostende.
2: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
5: Een goeiemorgen, het nieuws van 11 uur krijg je van Emiel.
6: Een goeiemorgen. Er zijn al meer dan 160 klachten ingediend tegen de Nederlandse zangeres Sophie Straat. Tijdens haar optreden op de Gentse feesten maandag deed ze de oproep alle witte mannen naar achteren. En daar kwam dus veel reactie op. Er zijn klachten ingediend bij UNIA en bij het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Het was trouwens niet de eerste keer dat ze die oproep deed tijdens een optreden. Eerder deed ze dat ook al bij een optreden in Nederland. De kans op bodemdroogte in ons land is sterk gestegen. Die is nu 11 keer hoger dan 100 jaar geleden. Dat blijkt uit een nieuwe internationale studie. Onderzoeker Patrick Willems van de KU Leuven legt uit.
7: Door de klimaatverandering wordt onze lucht gemiddeld warmer. En warmere lucht kan meer waterdamp opnemen. En daardoor krijg je, als het droog is, krijg je heel veel verdamping. Die verdamping die blijft doorgaan tot onze lucht verzadigd geraakt. En omdat die lucht meer waterdamp kan bevatten, krijg je dus typisch langere periodes zonder neerslag. Maar tegelijkertijd gaat er tijdens die warme dagen ook heel veel water verdampen.
6: Experten raden daarom aan om verharding te vermijden en zoveel mogelijk groen aan te leggen in de tuin, net als een regenput. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft met zijn Russische collega Lavrov over de oorlog in Oekraïne gesproken. Het gesprek vond plaats in de marge van een Aziatische top in de Filipijnen. Na het gesprek werden er geen verklaringen afgelegd. Gisteren zat Oekraïns president Zelensky ook al samen met de Amerikaanse speciale gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Eerst nog wolken met kans op een bui, maar stilaan meer zon, maximaal tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden.
5: Op dit moment gaat het traag richting de kust op de E40. Een half uur erbij tussen Aalter en Oostkamp. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 20 minuten regenen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En tussen Antwerpen-West en de Kennedy-tunnel ook nog 7 minuten erbij. Dan op de Antwerpse ring richting Gent. 5 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Merksem. Richting Antwerpen op de E17 een kwartier tussen Kruibeek en Antwerpen-West. En op de E34 12 minuten regenen tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies jij daar normaal gezien minder dan 5 minuten.
0: Emma Salden.
5: Happy, fris en fruitig door die donderdagochtend met zometeen muziek van De Bausa. Eerst nog Alex Warren. Dit is Carry You Home.

Goedemorgen, de Gentse feesten die zijn al half weg, zeg. Ik heb het even gecheckt. Het is wel echt een hoogdag vandaag, donderdag 23 juli. Want niemand minder dan Kate Ryan die staat op de line-up. Dus het gaat daar wel keihard knallen, hoor. Ze gaan nog door tot zondag daar in Gent. En ik zag vanochtend een foto van QDJ Matthias van den Bulken. Want die heeft uiteraard vakantie voor de Gentse feesten. En hij had een zonnebril op. Dus dat is heel verdacht, hè. Volgens mij wil die zijn wallen en zijn kleine oogjes verbergen. Maar dat is goed, dan moeten wij daar ook niet op zitten zien.

0: Q-topschijf van deze week komt eraan en geniet ervan, want morgen tijdens de Q-top 40 krijg je er alweer een nieuwe voorgesteld.
1: De mooiste honden van het land komen vandaag naar het Q-Beach House. Welke hond trippelt kwispelend van de catwalk weer naar huis met de Blaf en Beauty Trofee 2026? Straks vanaf 4 uur bij Ulrike Douwer.
2: Q-Music.
3: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
4: Mannekes,
5: Pompie,
4: luister, het is simpel. Tot en met maandag. Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
5: Met ons Gamma Plus kaart.
4: 25% op alle verf.
5: 25% op alle verf.
4: Allee, gast.
5: Dat is simpel.
4: Dat zeg ik toch.
3: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma. Gamma.
3: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
3: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
7: Bij Zelfbouwmarkt in Ninoven vind je 7 speciaalzaken onder één dak.
8: Goeiedag mevrouw, kan ik u helpen?
9: Ja, het is voor een douche om onder te zingen.
8: Ah, maar dan ga ik het in deze nodig hebben ze mevrouw. Laat maar eens horen ze.
9: Ja.
8: Ja, ja. Een ander modelletje zeker toch?
9: Ja, goede akoestiek, verkoop.

0: toch. Het is echt een topdag voor mijn hondenallergie.
1: Blaf en Beauty 2026.
0: Want vanavond vanaf 4 uur is het de grote spetterende finale van Blaf en Beauty. Dat is de hondenverkiezing van Vlaanderen. En er zijn twee honden die dan vanavond met die prestigieuze titel naar huis keren. En als ik nu even naar buiten kijk vanuit de studio naar het terras van het Q Beach House, dan zie ik dat het hier echt al vol loopt met honden. Ik zag trouwens daarnet een mini-tikkel rondlopen. Dat is zo'n worst van een hond met een strikje rond zijn nek. Dus het wordt hier echt een feestelijke, dierlijke donderdag. Met heel veel snot, rode ogen en veel genies als het van mij afhangt.

0: Die zouden nog eens muziek moeten maken samen. En dan krijg je een goed nummer zoals dit, Cold Heart. Bij de donderdagmiddag van Q. Heel fijn dat jij luistert. Want The Man, The Legend, die afgelopen weekend voor de allereerste keer op Tomorrowland gedraaid heeft, komt eraan na Cameron Whitcomb. En even kijken hoe het gaat op de Vlaamse snelwegen. 1 minuut over 11:30. En op dit moment gaat het traag richting de kust op de E40. 40 minuten rekenen tussen Aalter en Oostkamp. Op de Antwerpsring richting Gent een kwartier erbij tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Richting Nederland dan op de Antwerpsring 12 minuten rekenen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Antwerpen op de E17 10 minuten tussen Kruijbeek en Antwerpen-West. En op de E34 5 minuten extra tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies jij daar normaal gezien minder dan 5 minuten.
1: Emma Salden.

0: Calvin Harris en Ellie Goulding met Miracle. Zometeen vlotjes door naar de meest gedraaide artiest op Tomorrowland. Hij is er helaas niet meer. Maar hij leeft wel keihard verder in zijn muziek en je hoort hem ook hier geregeld bij Q na Sienna Spyro.
1: Wat heeft Xander de Rijke met Zwijndrecht en Blaren?
2: Sla nergens op, het is nonsens.
3: Wij vroegen het ons ook af, dus hebben we hem uitgenodigd.
2: Er is geen meerwaarde dat ik in dat programma zit.
4: En we kunnen al verklappen, de antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
2: Ik heb geen contract, mag zeggen wat ik wil. Hè.
1: De 10 meest gegoogelde vragen over Xander de Rijke.
2: Waarom de fuck zou je dat willen zien?
1: Een podcast met Maarten en Dorothee. Nu nieuw in de Q-app, je favoriete podcast-app of op VTM Go. Groet aan bij. With you.
5: Attention luisteraars. Het vocabulaire van VTM Go wordt drastiekement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse-patat, dat is tombone die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
6: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
5: Koers? Hoe koers?
6: Ah wel, congé payé. Elke avond live op VTM Go.
7: VTM, kleurt je dag.
8: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
9: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
10: Joehoe. De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Zeg dat, Vos.
12: Ja, Lemmes.
11: Zalige verjaardagspeech.
12: Oh, merci. En wel, dan kunnen we dan beginnen. Ik al de sweet chili.
11: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
12: Hé, hoe dat?
11: Ah, wel? Van die verjaardagspeech van op de barbecue.
12: Oh.
11: Ja!
12: Lemmes.
11: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
13: Dat is
7: de Vos Lemmes.

0: Samiet. Ellezelle? Geen idee waar dat ligt, maar die is wel heel content met deze.
1: Woehoehoe! Het is bijna weekend, kom!
0: Zeg, trouwens heel bizar, het is al van 3 januari geleden dat Damian O'David nog eens een foto op Instagram gezet heeft. Dus als iemand weet hoe het met die kerel gaat, wat hij aan het doen is, wanneer er nieuwe muziek komt, waar hij mee bezig is, dan mag je dat altijd laten.

0: nummer 17 in de Q-top 40. Kygo en Khalid met Save My Love. In augustus word ik voor de allereerste keer mama. En Sanne uit Essen die stuurt een berichtje door in de Q-app.
1: Hey Emma, keispannend. Jouw voorlaatste dag voor jouw zwangerschapsverlof is in de helft. Ik ga dus nog een dag en een half genieten van jou. Doei.
0: Ja, het is goed dat je dat even laat weten, want morgen is het inderdaad mijn laatste uitzending voor mijn zwangerschapsverlof, voor mijn dochter geboren wordt. En dat is zo spannend. Ik heb echt geen flauw idee wat ik moet verwachten, want het is dus mijn eerste kindje. Maar goed, tot dan draai ik nog de allerbeste muziek voor jou, hoor. Van Avril Lavigne onder andere.

0: Goedemiddag, het is 12 uur. Het nieuws krijg je van Emil.
1: Goedemiddag. Voor het eerst heeft artificiële intelligentie zelfstandig een bedrijf gehackt. Het gaat om een model van OpenAI, de maker van ChatGPT. Tijdens een veiligheidsoefening ontsnapte het model uit een beschermde omgeving. OpenAI noemt het een ongekend incident, maar het is ronduit gevaarlijk, zeggen cyberexperten.
2: Stel dat je dat voor een militaire doelstelling gaat gaan inschakelen en we moeten ons geen illusies maken. Die systemen worden al gebruikt voor militaire doelstellingen. Je wilt niet dat er drones opeens op de verkeerde locatie belanden. Je wilt ook niet dat je opeens een AI hebt die zegt, ah ja, ik moet dit land gaan hacken. Ik zal voor de efficiëntie direct alle landen daar rondom ook nog eens gaan hacken.
1: Experten roepen daarom bedrijven op om de menselijke controle te vergroten. Er zijn al meer dan 160 klachten ingediend tegen de Nederlandse zangeres Sophie Straat. Tijdens haar optreden op de Gentse feesten maandag deed ze de oproep alle witte mannen naar achteren. Het was trouwens niet de eerste keer dat ze die oproep deed tijdens een optreden. Er zijn klachten ingediend bij Unia en bij het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. En in Ronde van Frankrijk beginnen de renners over zo'n 50 minuten aan de 18e rit. De eerste van een belangrijk drieluik in de Alpen. Het is een rit van zo'n 185 kilometer met aankomst bergop. Je hoort onze man in de Tour, Maxime Goethals.
3: De klassementsmannen hebben wel de indruk dat het een rit voor de vluchters zou zijn. Dus dat de sterke klimmers misschien wel eens een kans krijgen vandaag. En dat de klassementsmannen ook ruimte gaan geven aan mannen zoals een Carapaz, die we al heel bedrijvig hebben gezien, om misschien eindelijk diep in de Tour toch eens voor die ritzegen te kunnen strijden.
1: Remco Evenepoel staat voorlopig tweede in het klassement op iets meer dan 4 minuten van gele trui Pogacar. De aankomst wordt verwacht rond 5:10. Eerst nog wolken met kans op een bui, maar stilaan toch wel meer zon, maximaal tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden.
0: Op dit moment gaat het traag om de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten erbij tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-West. Richting de kust dan om de E40 10 minuten rekenen tussen Aalter en Beernem. En richting Antwerpen op de E17 ook nog 5 minuten erbij tussen Kruibeek en Antwerpen-West. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar normaal gezien minder dan 5 minuten.
4: Emma Salden.
0: Als je deze voormiddag nog niet hebt meegezongen, dan komt daar zometeen verandering in. Met Kelly Clarkson, eerst nog Teddy Swims. We'll be right back.

0: Olivia uit Aalter, die zegt... Mijn dochter heeft keiluid meegezongen met dit nummer. Ik wou het opnemen en doorsturen, maar toen werd ze verlegen. Dat is jammer. Kelly Clarkson. Dat is echt wel jammer, Olivia. Want wie weet is ze wel de Taylor Swift van Vlaanderen en werd ze via deze weg via Q ontdekt. Je weet maar nooit, hè?
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Nu iets helemaal anders. Juste komt wat pit in je donderdagmiddag pompen. Dit is Just a Little.

0: En Blinding Lights. Er is één belangrijke reden waarom jij morgen vroeg zeker naar de ochtendshow van Q moet luisteren. Het heeft te maken met jouw onvergetelijke zomer. Je hoort het zo meteen na Taylor Swift.
1: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
4: Mannekes,
5: Pompie.
4: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
5: Tot en met maandag.
4: Krijgen we.
5: Met ons Gamma Plus kaart.
4: Met ons Gamma Plus kaart. 25%
5: op alle verf. 25%
4: op alle verf. Allee, yes.
5: Dat is simpel.
4: Dat zeg ik toch.
1: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
1: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
7: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
7: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh cool.
7: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
8: Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
9: Joehoe! Grijp de Swisssense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisssense.
10: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
11: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
12: Dovi-keuken.
10: Wij maken uw keuken in België.

Vicky die zegt ook nog, ik zou echt heel graag weten wie het volgende Sunset Concert komt zingen en wanneer is dat? Wel, wanneer, dat kan ik jou wel al verklappen. Dat is volgende week vrijdag op 31 juli. Dan staat het tweede Sunset Concert van deze zomer gepland. Maar, wie zou het zijn? Haha, daarop moet je nog even wachten. Nog minder dan 24 uur. En dan ontdek jij de nieuwe naam voor het Sunset Concert. Morgen vroeg in de ochtendshow bij QDJ Robbe Petitjean hoor jij alle details. Wat is zot hoor. Nu Spin Doctors.

Descript met Superheroes bij Q. Even kijken, Berre onder andere, Aaron Blommaert, Camille, Pommelin Thijs. Het zijn allemaal namen die binnenkomen in de Q-app. Maar, of ook effectief de juiste naam ertussen zit voor het tweede Sunset-concert van deze zomers. Op vrijdag 31 juli, dat is volgende week vrijdag. Daar kan ik helaas nog niks over zeggen. Dat hoor je morgen vroeg allemaal bij Q-DJ Robbe Petitjean. Ondertussen is het 1:01 en op dit moment gaat het traag op de Antwerpsring richting Nederland. 12 minuten erbij tussen Sint Anna Linkeroever en Antwerpen West. Op de Antwerpsring richting Gent 10 minuten rekenen tussen Antwerpen Noord en Borgerhout. Dan ook nog traag op de Brusselsring op de Buitenring 10 minuten extra tussen Sint Stevensholuwe en Diegem. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies jij daar normaal gezien minder dan 5 minuten.

0: die laat weten dat ze helaas nog geen vakantie heeft. Pas eind augustus pakt ze 2 weekjes vakantie. Voilà, nog even knallen goedelen. Justin Timberlake back you. What goes around, comes around. En we spelen een spel.
1: Guess the summer song.
0: Ja, het spel heeft te maken met muziek en met de zomer. En het is ook nog eens heel eenvoudig. Dus voilà, wat heb je nog meer nodig op een donderdagmiddag? Je krijgt zometeen een mini heel klein stukje te horen van een zomerhit. Het gaat echt super rap, dus je moet goed opletten en zet de radio misschien ook een klein beetje luider. En dan moet jij raden over welk nummer het gaat. Titel en artiest, dat heb ik van jou nodig via de Q-app. En het zou nog beter zijn als je het nummer inzingt via een spraakberichtje in de Q-app. Dus luister goed, het duurt maar 3 seconden. Dus het is zo voorbij. Hier komt ie in 3, 2, 1.
1: Welke summer song hoor je hier? Spreek of zing het juiste antwoord in via de Q-app. Q-Music. Tom Holland en Zendaya zijn terug in Spider-Man Brand New Day.
2: Did you miss me, Spidey?
1: Peter Parker neemt het op tegen een onzichtbare vijand.
3: It appears we're faced with a threat we can't control.
1: De wereld is hem vergeten, maar hij ons niet.
2: I didn't know you could get that big.
1: Win dankzij Spider-Man Brand New Day een reis naar New York.
2: Huh, alright, just give me a sec.
1: Luister morgenochtend naar Robbe Petitjean.
4: Who the hell is that?
1: En ga met Spider-Man Brand New Day naar New York.
5: Q-Music.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
7: It's funny, because it's true.
6: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
8: Fantasialand. Een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Waar kinderen grootse avonturen beleven en ouders zich weer kind voelen. Beleef bekroonde topattracties, meeslepende shows en heerlijke lekkernijen in fantastische werelden. Verleng je avontuur in een van de 3 unieke themahotels met directe toegang tot het park. Fantasialand.
9: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
10: Het zijn solden bij Morris. Je krijgt nu tot 30% korting op meer dan 100 meubelen. Ja, ook op nieuwe collecties. En tot wel 70% op tientallen showroommodellen van topmerken die je meteen kan meenemen. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.

0: Sia Becky.
1: Guess the summer song.
0: Aha, jouw muzikale kennis werd zo net getest. Want jij hoorde een heel klein mini-stukje van een zomerhit. En het was aan jou om te raden over welk nummer het ging. Dit was de opgave. Het was heel kort, dus het passeert echt heel rap. Maar er komen heel veel juiste antwoorden binnen, hoor. In de Q-app, de lookalikes van Linda, die zijn gevonden. Zo is er Caroline uit Waasmunster.
2: Music is my medicine, my medicine.
0: Er is ook nog Nancy uit Zelzaten.
3: Music is my medicine, can you feel it? Can you feel it? It's my medicine.
0: Wow.
3: My medicine.
0: En Tine uit Reti, even kijken, is ook een echte nachtegaal.
4: Music is my medicine.
5: Van Milky.

dat is altijd een goed idee, hè. Muziek van Maroon 5 en This Love bij de donderdagmiddag van Q. Het is bijna 1 uur. Zometeen na 1 uur ben je in het zonnige gezelschap van niemand minder dan Q-DJ Joren Linden. Hij komt eraan, hoor. Van mij krijg je nog Mark Amber met Belong Together.

0: Beach House. Maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Q Sounds.
0: With you. With you.
2: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
5: 1 uur, goedemiddag. Nieuws krijg je van Emiel.
6: Goedemiddag. Voor het eerst heeft artificiële intelligentie zelfstandig een bedrijf gehackt. Het gaat om een model van OpenAI, de maker van ChatGPT. Tijdens een veiligheidsoefening ontsnapte het model uit een beschermde omgeving. OpenAI noemt het een ongekend incident, maar het is ronduit gevaarlijk, zeggen cyberexperten.
7: Stel dat je dat voor militaire doelstelling gaat gaan inschakelen en we moeten ons geen illusies maken. Hè. Die systemen worden al gebruikt voor militaire doelstellingen. Je wilt niet dat er drones opeens op de verkeerde locatie belanden. Je wilt ook niet dat je opeens een AI hebt die zegt, ah ja, ik moet dit land gaan hacken. Ik zal voor de efficiëntie direct alle landen daar rondom ook nog eens gaan hacken.
6: Experten roepen daarom bedrijven op om de menselijke controle te vergroten. Benzine tanken wordt morgen weer wat duurder. Voor een liter benzine 95 betaal je 2 cent extra tot maximaal 1,96 euro. Voor een liter benzine 98 stijgt de prijs met 1 cent naar maximaal 2,09 euro. Vandaag werd diesel ook al duurder. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners zo net begonnen aan de 18e rit. De eerste van een belangrijk drieluik in de Alpen. Het is een rit van zo'n 185 kilometer met aankomst bergop. Remco Evenepoel staat tweede in het klassement en wil dat ook zo houden.
8: Zeker vandaag is denk ik zaak om zo goed mogelijk en zo economisch mogelijk door te komen. Natuurlijk, die laatste 7 kilometer zal er wel wat gekoerst worden, maar dan is het gewoon vertrouwen op de eigen benen en van eigen start is uitgaan. Ja, voor ons is het doel om morgen te starten met dezelfde voorsprong als vandaag. En dan is het 2 dagen volle bak.
6: De aankomst wordt verwacht rond 10 over 5. Eerst nog wolken met kans op een bui, maar stilaan meer zon, maximaal tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden.
5: Goedemiddag, 1 minuut overheen. Er staan 2 files op onze snelwegen. Je verliest er meer dan 5 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West is dat zelfs 10 minuten, komt daardoor een defect voertuig. En nog 5 erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Sta je nog ergens anders stil, dan verlies je niet meer dan 5 minuten.
0: Joren Linssen.
5: Ciao, zometeen een reddingsactie van David Guetta en Jennifer Lopez na de klinkers van Bastille.

Ja, zij werd afgelopen zaterdag gewoon nog verwacht op Tomorrowland. Want David Guetta was erbij en ze hadden daar in Boom gehoopt op een surprise act in de vorm van Jennifer Lopez. Want David Guetta die heeft er alles meegenomen naar Parijs, dus het zou niet zo zot zijn dat ze ook in Europa vertoefde op dat moment. Maar geen J-Lo te zien in de schorre, want er komt wel nog een weekend aan. Dus wie weet wat toveren ze daar nog uit hun hoed. Het blijft iets magisch natuurlijk. In mijn hoed zit dit uur Last Frequencies, Roxette, Meteor en nu Take That. Dit is Back for Good, Becky.

0: miles away.
1: Ook al lijkt het einde van jouw werkdag nog miles away. I Got Your Back. Jury uit Balen stuurt dat hij nog tot vanavond 10 uur met de lijnbus rijdt. Dan kan ik alleen maar hopen dat de meteor zo meteen niks jinxt en dat de nooduitgang in die lijnbus van jou niet gebruikt moet worden, Jury.
2: Wat heeft Xander de Rijke met Zwijndrecht en Blaren?
3: Sla nergens op, het is nonsens.
4: Wij vroegen het ons ook af, dus hebben we hem uitgenodigd.
3: Er is geen meerwaarde dat ik in dat programma zit.
5: En we kunnen al verklappen, de antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
3: Ik heb geen contract, mag zeggen wat ik wil. Hè.
2: De 10 meest gegoogelde vragen over Xander de Rijke.
3: Waarom de fuck zou je dat willen zien?
2: Een podcast met Maarten en Dorothee. Nu nieuw in de Q-app, je favoriete podcast-app of op VTM Go.
6: Goed aan bij.
2: With you.
7: Zelfbouwmarkt. Bouwen aan je thuis. Nu solden bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige kortingen. Kijk op de webshop zelfbouwmarkt.be.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Een dessertje.
8: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
10: Oh, pavlovit.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Q.

zaterdag zorgt de meteoor nog voor een bomvol strand hier bij ons aan het Q Beach House voor het allereerste Sunset-concert. Je kan het volledig herbeleven via qmusic.be of via de Q-app. En eentje is geentje, dus daarom staan er nog twee Sunset-concerten op de planning. En morgenochtend hoor je bij Q-DJ Robbe als allereerste wie het tweede Sunset-concert van de zomer gaat hosten.

0: De nummer 6 uit de Q-top 40 staat klaar en je mag zo meteen dansen alsof niemand aan het kijken is, want dat doet Callum Scott namelijk ook. Eerst zijn er twee files, want het is 4:30. I wish, 2:30. Het is om 2:30, jongens, ja. En dan zit je daar op je werkdag te verheugen op het einde. Sorry, excuseer, 2:30. Twee files van 5 minuten of langer op de E17 richting grens Frankrijk. Tussen Gent-Brugge en De Pinte, daar is een ongeval gebeurd en daardoor een kwartier. En op de E40 richting Brussel, tussen Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe, daar staat een defect voertuig. De rechterrijstrook is versperd en daardoor 8 minuten aanschuiven. Sta je nog ergens anders in de file, dan verlies je niet meer dan 5 minuten.
1: Q Music Maximum Summer Joren Linssen.

0: Callum Scott's Back Your Music en Christine het Boeghout zegt, maar dat is zo goed. Oh, ik zou die graag eens live aan het werk zien, maar die komt niet gauw naar hier, denk ik. We hebben het even voor jou opgesnort, Christine. 31 juli, dat is niet meer zo heel lang, dan komt hij naar Warschau in Polen. 1 augustus zat hij nog eens in Polen. Hij komt naar Zwitserland. Dus als je echt hem heel graag wil zien, ga even een tripje moeten maken. Maar het is zomervakantie voor iets natuurlijk. Je hoort de Dancing on My Own. En wie weet ontdekken we straks wel een ongelooflijk danstalent van een van de honden die in de finale van Bluff of Beauty staan.
1: De mooiste honden van het land komen vandaag naar het Q Beach House. Welke hond trippelt kwispelend van de catwalk weer naar huis met de Bluff en Beauty Trofee 2026? Straks vanaf 4 uur bij Ulrike Douwer. Q-Music.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
4: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
5: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
6: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6. Sleep World.

Rockset bij Q-Music en The Look. En het zicht van Nicolas uit Tiene is de auto voor zich op het containerpark van Tiene. Want hij staat er in de file. Lijkt ook zo de uitstap die iedereen aan het begin van zijn verlof doet. Hè. Iedereen zet zich nog een keer eindelijk aan het opkuisen van die robbel. Dus merci voor de reminder, Nicolas. Dat weet ik ook weer wat gedaan tijdens

0: Maxwell en Ingrosso in een flirty bui.
1: Jongens, toch?
0: Sun is shining and so are you. Hela. En nadat de zon de hele dag geschenen heeft, gaat hij natuurlijk ook onder, zoals altijd. Dat zijn de wetten van de natuur. En net op dat moment, tijdens de sunset, slaan wij toe met een nieuw concert. Morgen maakt Q-DJ Robbe Petitjean de nieuwe naam van ons volgende sunsetconcert bekend. En Davy uit Brakel die stelt een zeer terechte vraag. Mogen wij nu al weten wanneer dat tweede sunsetconcert plaatsvindt? Ja, hey Davy, tussen ons gezegd en gezwegen, maar oud voor u, luister goed. Je bent van harte welkom voor Sunset 2 op vrijdag 31 juli. Het is volgende week, maar oud tussen ons. Sst, dat ik het niet hoor dat je het doorvertelt, hè, vriend. Ja, maar ja.

0: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Sounds better with you.
0: Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
3: Goedemiddag, 2 uur. Nieuws krijg je van Emiel.
4: Goedemiddag. Unia vindt de oproep van Sophie Straat aan witte mannen geen discriminatie. Straat riep tijdens haar optreden op de Gentse feesten op dat alle witte mannen naar achteren moesten. Volgens Unia gaat het om een symbolische en artistieke uiting en werden witte mannen niet daadwerkelijk uitgesloten. In totaal kreeg Unia daar al een 200-tal klachten over binnen. In het noordoosten van India zijn nu al 41 doden gevallen bij zware overstromingen, dat melden de lokale autoriteiten daar. Tientallen mensen zijn ook nog vermist. In de buurt zijn 150 noodkampen opgericht. Daar worden bijna 30.000 mensen opgevangen. Er viel volgens de autoriteiten 4 keer meer regen dan normaal. Verschillende dorpen zijn ook helemaal van de kaart geveegd. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners begonnen aan de 18e rit. De eerste van een belangrijk drieluik in de Alpen. Het is een rit van zo'n 185 kilometer met aankomst bergop. Remco Evenepoel staat tweede in het klassement en wil dat ook zo houden.
5: Zeker vandaag is denk ik de zaak om zo goed mogelijk en zo economisch mogelijk door te komen. Natuurlijk, die laatste 7 kilometer zal er wel wat gekoest worden, maar dan is het gewoon vertrouwen op de eigen benen en van eigen start is uitgaan. Ja, voor ons is het doel om morgen te starten met dezelfde voorsprong als vandaag. En dan is het 2 dagen volop bak.
4: De aankomst wordt verwacht rond 5:10. Eerst nog wolken met kans op een bui, maar stilaan meer zon. Maxima tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden.
3: Ja, Emiel, jij bent natuurlijk koerskenner. Wie denk je dat de Tour gaat winnen dit jaar?
4: Tadej Pogacar, maar Joren, en dat is dan misschien goed nieuws voor ons als Belgen, zijn ploegmaten zijn eigenlijk bijna allemaal ziek. Dus stel dat dat nu eens Tadej Pogacar ook overvalt, dan wint Remco de Tour.
3: Ah wel, dat, kunnen we daar geen stokje voor? Ja, nee, dat gaan we nu niet doen, want dat is dan weer een soort van matchfixing.
4: Nee, dat gaan we niet doen, maar misschien, ziekte is een raar beestje en dat, dat gaat sneller in een ploeg, dus wie weet.
3: Maar een vervallen lasagne is snel geregeld. Hè. Of, ik heb niks gezegd. Eén file op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest. In dit geval zijn het er 17. Antwerpsring richting Nederland tussen de Kennedy-tunnel en Berchem. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je niet meer dan 5 minuten.
0: Joren Linssen.
3: Ciao, Alex Warren die staat net in de top 5 van de Q-top 40. Dus duw hem gerust zometeen wat hoger met een hart.

blijft toch een gigantisch talent, hè, stuurt Sarah uit de Venderlo in de Q-app. Ja, die mening deel ik wel. Alex Warren, Back Your Music en Fever Dream. En Shane uit Willebroek, die luistert mee onderweg naar de luchthaven. Weekje Mallorca kan beginnen. Wel zo een paar uur op een vliegtuig, ja, moet natuurlijk ook kunnen overbruggen, hè. En net daarom zijn Maarten en Dorothee in de studio gekropen met een heleboel bekende mensen. Want er zijn nieuwe afleveringen van de 10 meest gegoogelde vragen. Sinds vorige week naar de aflevering met Steffi Merci luisteren. En sinds vandaag staat hij met Xander de Rijken erop. Ideaal voor onderweg naar een vakantiebestemming. Of misschien hou je gewoon liever van de stilte. Dan zeg je zwijg tegen je passagiers.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Mannekes,
2: Pompie,
1: luister, het is simpel. Tot en met maandag.
2: Tot en met maandag.
1: Krijgen we.
2: Met ons Gamma Plus kaart.
1: Met ons Gamma Plus kaart. 25%
2: op alle verf. 25%
1: op alle verf. Allegas.
2: Dat is simpel.
1: Dat zeg ik toch.
0: Hoe maak je het?
3: Samen met Gamma.
0: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
4: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
5: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
5: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
6: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.

0: met een verkeerde micro openstaan. Nog nooit meegemaakt, zeg, voor alles een eerste keer. Ik wou zeggen, home is where the dope man is, uiteraard. En de thuis van de hits, dat is de Q-top 40, waar je morgen tussen 1 en 4 een nieuwe lijst hoort. Met ook de voorstelling van een nieuwe Q-top schijf. Tot dan vullen we het glas bij op zijn marshmallows.
1: Dit is deze week de Q-top schijf.
2: Marshmallow en Cassie Ballerini. Another drink.

0: Ook al is het nummer al, ja, pakt, hoe oud zou het zijn? 18 jaar. Dat is 18 jaar oud, hè? Viva La Vida. Je kan het blijven opspelden op je eigen mouw, want Viva La Vida, het allerbelangrijkste. Het leven leven, jongens. Voor het te laat is, echt waar. Muziek op Q-Music, het zijn de beste. Jack Jones en Ray hoor je nu. You Don't Know Me, een zeer goede middag. Maximum Summer.
1: Q-Music.

0: Zometeen Mabel en Maxime. Niet met elkaar, maar wel achter elkaar. In de playlist. En goed nieuws, je verliest op dit moment nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. En dan kunnen wij door met de beste hits voor je werkdag.
1: Music. Maximum Summer. Joren Linssen.

0: so don't call me up.
1: Mabel, die doet een niet mij bellen, alsjeblieft. Ja, dat is heel eerlijk en dat is ook haar goed recht natuurlijk. Maar als je een retourtje New York kan winnen om in het kielzog van Spider-Man de stad te verkennen, dan denk ik wel dat je een telefoon moet opnemen wanneer QDJ Robert Petitjean u een keer belt.
2: Tom Holland en Zendaya zijn terug in Spider-Man Brand New Day.
3: Did you miss me, Spidey?
2: Peter Parker neemt het op tegen een onzichtbare vijand.
4: It appears we're faced with a threat we can't control.
2: De wereld is hem vergeten, maar hij ons niet.
5: I didn't know you could get that big.
2: Win dankzij Spider-Man Brand New Day een reis naar New York.
5: Huh, alright, just give me a sec.
2: Luister morgenochtend naar Robbe Petitjean.
6: Who the hell is that?
2: En ga met Spider-Man Brand New Day naar New York.
7: Q-Music.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
9: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
10: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
12: Maximum Summer. Q Music.

Nummer 1 hit uit 1997. Chumbawamba bij Q-Music en Top Camping. En over nummer 1 gesproken, de nummer 1 van de vrijdag, die hoor je morgen vanaf 1 uur hier bij Q. De Q Top 40, het begin van je weekend. De mooiste lijst van Vlaanderen, want ze is gebaseerd op streaming, muzikaal. Gaat het echt door het dak, alles wat op social media viraal gaat, airplay, jouw hartjes in de Q-app. We houden er allemaal rekening mee om de lijst samen te stellen. De top 3 van vorige week, ik overloop die graag nog eens met jou. Op 3. Topic en Becky G met Sorry Papi. Op nummer 2, Teddy Swims en Mr. Know-It-All. En het WK is dan wel gedaan. Kijk, Shakira, laat de madness nog wat verder duren.

Nicolas Tine die stuurde vorige uur nog dat hij in de file stond aan het containerpark van Tine. Lola Young. Die gaat tijdens haar verlof ook een keer goed opruimen, denk ik. Cause it's too messy. Hey, de playlist ziet er dan wel weer goed geordend en opgeruimd uit. Je hoort zo meteen Galantis, 5 Seconds of Summer en Lighter. Eerst naar begin jaren zeros. De beste, wat mij betreft. Uit 2001, Atomic Kitten.

0: Met Galantis en 5 Seconds of Summer. En waar de gehele Vlaamse showbiz alleen maar uitpuilende agendas heeft. Van concerten hier en daar, aan de kust, naar Limburg, naar ergens in Wallonië, weet ik veel. Doet Pommelien Thijssen deze zomer iets rustiger aan op gebied van optreden. Want begin augustus doet ze nog de Lokerse feesten. De Ranouter volgt ook nog. En het zou wel een keer kunnen dat ze zo hier en daar eens opduikt op een of ander festival. Naast een grote band, zoals ik zeg maar iets. Mumford & Sons. Allee jong, hoe verzin het? Ik weet het ook niet, hoe dat ik erop kom. Dit is Rob over 100 trouwens.
1: Ik was het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geloof

0: hele zomer lang op het strand van Oostende. Maximum Summer.
1: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Kew Beach House in Oostende.
2: Attention luisteraars, het vocabulaire van VTM Go wordt drastiekement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse-patat, dat is tombonen die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
3: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
2: Koers? Hoe koers?
3: Ah wel, congé payé, elke avond live op VTM Go.
1: VTM. Kleurt je dag.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot -50%.
6: Heel goedemiddag, het is 3:00, nieuws krijg je van Loren.
7: Goedemiddag. Een verdacht overlijden in Maasmechelen in Limburg, dat meldt het parket. Een vrouw van 69 werd er dood teruggevonden in een villa. Hoe de vrouw om het leven kwam is niet duidelijk. Haar partner werd meegenomen voor verhoor, maar is intussen weer vrij. De villa waar de vrouw gevonden werd staat al een hele tijd te koop voor bijna 2 miljoen euro. Het is niet duidelijk of ze ook eigenaar van de woning was. Gelijke Kansencentrum Unia vindt de oproep van Sophie Straat aan witte mannen geen discriminatie. Straat riep tijdens haar optreden op de Gentse feesten op dat alle witte mannen naar achteren moesten. Volgens Unia gaat het om een symbolische en artistieke uiting en werden witte mannen niet daadwerkelijk uitgesloten. In totaal kreeg Unia daar een 200-tal klachten over binnen. In de buurt van Bordeaux, in het zuidwesten van Frankrijk, zijn nog eens bijna 9000 mensen geëvacueerd door de bosbrand daar. Die blijft uitbreiden. Het gaat om inwoners van een dorp dicht bij de brand en toeristen van 3 campings in de buurt. Ook gisteren werden ook al meer dan 12.000 mensen geëvacueerd. Al 2.400 hectare is in de as gelegd. Het is voorlopig niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Ook op andere plaatsen in Frankrijk woeden nog verschillende natuurbranden. En een recordtransfer voor landskampioen Club Brugge. De Griekse aanvaller Christos Tsolis vertrekt voor 40 miljoen euro naar het Engelse Arsenal. Dat maakt de club zelf bekend. Het gaat om de duurste transfer in de Jupiler Pro League ooit. Tsolis tekende een contract voor meerdere seizoenen. Hij is 24. Eerst nog wolken met kans op een bui, maar stilaan meer opklaringen. Maxima tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden.
6: 2:03, goedemiddag. Er staat 1 file en die vind je op de A12 richting Antwerpen tussen Aartselaar en Kleidalaan. Kontigse Steenweg, daar verlies je 5 minuten. Sta je nog ergens anders in de file, dan verlies je daar niet meer dan 5 minuten.
0: Joren Linssen.
6: Ciao, volgens de kritische pers valt het nieuwe album van Bebe Rexha best goed in de smaak.

Maestro himself, Stromae, back here music in Papa Oute. Maximum Summer. En gisteren trad Bad Bunny, the legend, op in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel. Volledig uitverkocht. Als je erbij was, dan zal je het kunnen beamen. Iedereen ging loco toen hij voor het eerst op het podium kwam. Dus de man kwam op, deed niks. En the people went crazy. En zeker toen hij een stukje à la rondance van Stromae op zijn gitaar speelde. En wat ook weer een heel mooi compliment is voor de maestro himself. Je hoorde hem met Papa Oute, Stromae. En volgende week, woensdag 29 juli, wordt hier aan ons Q Beach House getrakteerd op een nieuw miniconcert. En dit keer is dit de geweldige die op het podium staat. Zij is aan de beurt. Ik heb het over Judith. Met deze dus live. I'd love to be in love, back your music.

0: Joel Corey en Tom Grennan bij Q Music, die vechten als een leeuw voor de liefde. Robbie Williams daarentegen, die doet andere dingen met zijn tijd, zoals een slotceremonie van een WK hosten naast Nicole Scherzinger en Laura Pausini. Lekker casual. En als hij iemand het hof wil maken, dan schrijft hij daar toch gewoon een ballad voor zeker. She's the One hoor je na de excuses van Becky G aan Papi.
1: De mooiste honden van het land komen vandaag naar het Q Beach House. Welke hond trippelt kwispelend van de catwalk weer naar huis met de Blaf en Beauty Trofee 2026? Straks vanaf 4 uur bij Ulrike Douwer.
2: Q Music.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
2: Tegels,
4: natuursteen,
2: parket,
4: Impermo.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
6: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
7: Nu bij Zelfbouwmarkt, douches om in te zingen. Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
2: Tegels,
4: natuursteen,
2: parket,
4: Impermo.
3: Deze zondag extra open.

cover werd weer bekender dan het origineel, want deze She's the One van Robbie Williams is eigenlijk van ene Karel Wallinger. She's the one. En die bracht dat dan in 1997 uit, Robbie Williams een jaar later. Toen werd het een grote hit en die Karel die reageerde toen nog tijdens een concert. Ja, het grote verschil tussen mij en Robbie Williams is, ik weet wel wie de zij in mijn nummer is. Beetje rancuneus toch, hè? De zij in dit nummer is redelijk bekend. Dua Lipa en

0: Zometeen stijgen we boven onszelf uit met Yves Larocque, je hoort Rise Up. En je mag ook gerust eens jezelf complimenteren. Jelly Roll en I'm Good komt eraan. 1 minuut over 3:30 en er staat 1 file op onze snelwegen. Brusselse buitenring, daar moet je even 5 minuten aanschuiven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem.
1: Maximum Summer. Joren Linssen.

0: Dat heeft Xander de Rijke met Zwijndrecht en Blaren.
1: Sla nergens op, het is nonsens.
2: Wij vroegen het ons ook af. Dus hebben we hem uitgenodigd.
1: Er is geen meerwaarde dat ik in dat programma zit.
3: En we kunnen al verklappen, de antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
1: Ik heb geen contract, mag zeggen wat ik wil. Hè.
0: De 10 meest gegoogelde vragen over Xander de Rijke.
1: Waarom de fuck zou je dat willen zien?

0: Zeg de Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Geraakte jij aan mijn stek met Frit?
1: Oei, wat doet hij er zo op?
0: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
1: Ja, en?
0: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild.
2: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.

op 25 in de Q Top 40. Olivia Dean en So Easy bij Q Music. En ik weet niet hoe het zit bij jou, maar ik ben eigenlijk niet zo heel gemakkelijk aan het lachen te krijgen. Ja, de mop of de grap moet echt al super, maar echt super goed zijn, vooraleer ik niet meer bijkom van het lachen. En hoe droger, hoe beter. Maar daarvoor moet je echt op de Instagram of TikTok van Aaron Blommaar zijn, want echt, jongens, bij hem staat de droogte qua humor op standje woestijn. En I love it! Niet normaal, het is een aanrader. Net zoals de nieuwste hit, Tranen van Goud, hoor je na. Dino Ro, there is In My Mind.

Aaron Blommaert, Zoe Levi en Tranen van Goud. Er is een probleem met de ogen van Benjamin uit Essen, want hij stuurt ofwel zijn mijn ogen kapot, ofwel is de klok op mijn werk kapot. Want de wijzers veranderen precies niet van plaats. Nee, Benjamin, ik ga het u een keer uitleggen. Hè. Jij bent gewoon aan het aftellen richting einde werkdag. En dat is helemaal oké. Maar omdat je je zo fixeert op die eindmeet, duurt alles eindeloos. Dus kijk, hou de moed erin en doe zoals Bon Jovi. Dit is Keep the Faith bij Q.

0: blijven volhouden. Einde van de werkdag is in zicht. En als je toch nog moet doorwerken na 4 uur, wat perfect mogelijk is, dan doe je dat in het best mogelijke gezelschap. Misschien zelfs al hijgend en al likkend.
1: Blaf en Bimbi 2026. De verkiezing van de knapste kwispelaars aan het Q Beach House.
0: Ja, maar eerlijk, ik bereid me daar al op voor. Hè. Ik bereid me daar echt al op voor. En dan...
2: Ja, maar je zou een goede hond zijn,
0: Joren. Ik zou een geweldige hond zijn. Kan ik mij nog inschrijven?
2: Wie weet.
0: Dat ik nog win. Nee, zometeen begint hem natuurlijk. Blaf & Beauty 2026 hier aan ons Q Beach House. En de host van heel de show, dat ben jij natuurlijk, Ulrike. Ik moet zeggen, je ziet er ongelooflijk goed uit. Zelfs met een sjaaltje.
2: Dank je wel. Ja, ik denk dat het zo wat hondenoutfit is vandaag. Zo, honden hebben ook zo vaak een sjaaltje aan. Hè?
0: Of een leiband. Maar ja, voor dat tweede ben je dat weer niet
2: gedaan. Vond ik zo wat 18 plus, ja, dus ja. Dat heb ik niet gedaan.
0: Hoe zit het bij jou met de zenuwen natuurlijk? Want het is de belangrijke misverkiezing.
2: Ja, ik voel het wel. Ik voel een grote verantwoordelijkheid. Ik wil natuurlijk ook dat de beste honden winnen en zo. Dat alles eerlijk verloopt. Dat de jury op zijn gemak is. Dat de honden op hun gemak zijn. En daar heb jij een heel belangrijke taak, Joren.
0: Ja, want ik ga er rondlopen. Hè. Ik ga bij de reutjes en de teefjes. En de bazen daar natuurlijk ook van even rondsnuffelen. Want dat kan ik blijkbaar heel goed. En iedereen op zijn gemak stellen. Want het moet volgens mij, ook als je een paar honden bij elkaar zet. Ja, die willen elkaar ook zo een keer goed besnuffelen en zo een keer goed ruiken.
2: Ja, dus... Ik ben daar net al eens gaan kijken zelf. En ja, ik werd direct ondergelekt door elke hond. Dus ik viel wel in de smaak, dus ik hoop dat dat bij jou van hetzelfde is straks.
0: Echt waar, ik ga preparé smeren, denk ik. Heel fijn. Hey, en alle antwoorden op deze vraag...
1: Ulrike Douwer.
0: Zo meteen op je radio natuurlijk. En ik heb nog One Direction voor jou. Story of my life. En Calvin Harris, dit is Blessings bij Q Music. Een zeer

0: Goedemiddag, het is 4 uur. Je krijgt het nieuws van Lore.
1: Goedemiddag. Een verdacht overlijden in Maasmechelen in Limburg. Dat meldt het parket. Een vrouw van 69 werd er dood teruggevonden in een villa. Hoe de vrouw om het leven kwam is niet duidelijk. Haar partner werd meegenomen voor verhoor, maar is intussen weer vrij. De villa waar de vrouw gevonden werd staat al een hele tijd te koop voor bijna 2 miljoen euro. Het is niet duidelijk of ze ook eigenaar van de woning was. Experten vrezen voor een escalatie van het geweld in het Midden-Oosten. Nu Saudi-Arabië mag werken aan kernenergie. Amerikaans president Trump sloot daarover een akkoord met het land. Maar experten vrezen dat Saudi-Arabië kernwapens mag maken.
2: Als dat gebeurt, ja, dan krijgen we natuurlijk een regionale wapenwetloop. Want dan gaan ook landen zoals Egypte, die in het verleden ook al een nucleair wapenprogramma had, terug interesse krijgen. En mogelijk ook Turkije. Turkije heeft ook al voetspieten uitgestoken en is ook bezig met een nucleair energieprogramma. Dus ja, dat is dus geen goede zaak voor de internationale vrede en veiligheid, voor alle duidelijkheid.
1: Nochtans is het verboden dat landen kernwapens maken. En een recordtransfer voor landskampioen Club Brugge. De Griekse aanvaller Christos Tsolis vertrekt voor 40 miljoen euro naar het Engelse Arsenal. Dat maakt de club zelf bekend. Het gaat om de duurste transfer in de Jupiler Pro League ooit. Tsolis tekende een contract voor meerdere seizoenen. Hij is 24. Geleidelijk aan meer opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden.
0: En op dit moment staat er 1 file, die staat op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Daar komen 8 minuten bij. Sta je toch nog ergens anders in de file, dan verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
3: Ulrike Douwer.
0: We beginnen zo dadelijk de zoektocht naar Bluff & Beauty 2026.

0: De show is begonnen. Zeker wel.
1: Blaf en Beauty 2026. De verkiezing van de knapste kwispelaars aan het Q Beach House.
0: Welkom bij Blaf en Beauty 2026. Mijn naam is Ulrike, ik ben uw host voor vanavond. Iets voor 7 uur weten we welke twee honden Blaf en Beauty worden. Er zijn 3 rondes vandaag. Die worden vakkundig beoordeeld door evenveel juryleden. Ellen Callebaut van de Vrulstjes, Amy de Winter van de Real Housewives of Antwerp en Bert de Kok, alle 3 hondenliefhebbers. Zometeen ga ik al eens polsen op wat ze vandaag allemaal gaan letten. De 8 finalisten van vandaag, de honden met hun baasjes, die zitten verzameld in de WAF-zone op het terras van het Q Beach House. QDJ Joren Linssen, je bent alvast eventjes aan het kennismaken met de mannelijke honden, de Blafs.
2: Ja, ik ben volledig ondergelekt ondertussen al. Ik heb daar misschien ook zelf een klein beetje voor gezorgd. Maar ik sta hierbij, de eerste kandidaat, dat is Yoshi. En Yoshi, eigenlijk Charlotte, Yoshi is van u. Dat is een tekkel, maar eigenlijk een springkonijn ingeschreven.
3: Ja, eigenlijk wel.
2: Ja, want hij zit ondertussen ook al, Ulrike, op andere honden te springen als daar waar geen kindjes van komen. Dan ga je naar de volgende. En dat is Vinnie. Jawel. En Vinnie, amai, die is gewoon ogen. Ik mag hier niet te lang inkijken. Vinnie heeft, de mooiste ogen van alle honden die ik hier al gezien heb vandaag. Oké, er komt geen boe, dus ik kan gewoon doorgaan. Perfect. De derde reu die ik hier zie, het derde maaltje. Oh. Camille. Camille is een maltipoe en Camille is de meest schattige. Zijn daar ook prijzen voor eigenlijk? Dat vraag ik mij af, want dan zou ik dat wel willen uitdelen. Ik zou hem zo willen meenemen als knuffelbeer. Mag dat?
3: Nee.
2: Nee, dat was duidelijk. En dan ga ik naar de laatste, de flat-coated retriever. En dat is KD. Ik zeg het juist toch, hè? KD, hè? En KD, Ulrike, lijkt eigenlijk op mijn hond. Ik heb een golden retriever, maar dan in het bruin. Een chocoladevariant eigenlijk. En hij is zo lief. Dus ik ga even. Mag ik nog even knuffelen? Heb ik nog even tijd om gewoon even te knuffelen? Want dan ga ik dat nu doen, denk ik.
0: Je mag zeker de hondjes allemaal eens vastpakken. Oh, ze mogen jou belekken. Het klinkt veelbelovend allemaal. Je kan ook alles meevolgen trouwens op de stream van Q-Music. Zometeen kom ik terug bij jou, Joren, om kennis te maken met de teven. En daarmee bedoel ik dus de beauties. Q-Music. Shine bright like a diamond.

0: tomorrow.
1: Berre, een grote hondenliefhebber. Dus die kon uiteraard niet ontbreken in de playlist vandaag. Daarnet hebben we kennis gemaakt met de vier blafs, de mannelijke hondjes. We zal wat beter leren kennen dankzij QDJ Joren Linssen. We gaan nu de test doen, Joren, of de vier teefjes, de beauties, of die ook even enthousiast zijn om jou te besnuffelen.
2: Ah, wel, kan je nog herinneren, Ulrike, dat ik zojuist bij Vinnie stond, de herder, die had prachtige ogen.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar nu sta ik bij Sky, en Sky is een Siberische husky. En dat is echt zo azuurblauw water, die ogen. Je zult erin springen, het is heerlijk. En het is ook zo'n lief beest, echt waar. Ik moet zien dat ik hier niet te lang bij elke non blijf, want dan gaan er andere jaloers worden natuurlijk. Ik ga meteen door naar de volgende. En als je de Queen of England, hè, jammer genoeg al overleden, maar zij had heel veel corgis natuurlijk. Zij was daar een grote liefhebber van. Ja, Lieselot uit Jabbeke, die is ook een grote fan van corgis, want Humsie is die van haar. En Humsie is echt de rust zelf. Dus als we even, ik zweer het u, als je gestrest bent, kom naar Humsie en ze gaat wel zorgen dat je onstrest geraakt. Dan door naar de volgende. Wacht, hier zijn zoveel honden dat ik even... Ah, ja, natuurlijk. Ja, die is wel wat argwanend. Echt waar. Dus dat is een golden retriever. Misschien ook omdat het... ik heb zelf ook een golden retriever. En misschien is Lua Jasper een beetje... Ja, heeft hij door van... Ja, hij heeft er zelf een. Dus ik moet er eigenlijk allemaal niet te veel van weten van je, Joren. Zou dat kunnen?
3: Ja.
2: Dat is duidelijk. Ja, die wacht nog even af. Die wacht nog even af. En dan naar de laatste. Dat is ook zo'n knuffelbeest. Oh man, echt waar. Heerlijk. Dat is een labradoedel. Dat kan iedereen zich wel voorstellen. Kruising tussen een labrador en een poedel. Zeg ik dat juist?
3: Helemaal juist.
2: Helemaal juist. En dat is ook... Ja, die heeft mij ook al volledig ondergelekt, Ulrike. Dus ja, goed. Maar ik klaag niet, jong. Ik klaag niet. Het zijn echt waar. Het gaat moeilijk kiezen zijn voor de jury zometeen. Dat weet ik wel.
1: Ja, en dat jij scoort bij de beauties, dat gebeurt ook niet elke dag. Super. Ik denk dat onze juryleden deze korte voorstelling ook al goed gevolgd hebben. Ze zijn ondertussen geïnstalleerd aan hun jurytafel. Dus zometeen een keer checken of ze klaar zijn voor de eerste ronde. En dat is meteen het défilé.
4: Tom Holland en Zendaya zijn terug in Spider-Man Brand New Day.
5: Did you miss me, Spidey?
4: Peter Parker neemt het op tegen een onzichtbare vijand.
6: It appears we're faced with a threat we can't control.
4: De wereld is hem vergeten, maar hij ons niet.
7: I didn't know you could get that big.
4: Win dankzij Spider-Man Brand New Day een reis naar New York.
7: Huh, alright. Just give me a sec.
4: Luister morgenochtend naar Robbe Petitjean.
8: Who the hell is that?
4: En ga met Spider-Man Brand New Day naar New York.
9: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
10: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
11: Dovi-keuken.
9: Wij maken uw keuken in België.

0: Lost Frequencies en Reality. Zometeen gaat de finale van Bluff & Beauty officieel van start.
1: Bluff & Beauty 2026.
0: Jij kan meekijken op televisie via de Q-app of qmusic.be. De honden starten met een defilé. Daarna mogen ze een kunstje bovenhalen in de talentenronde. En natuurlijk gaan we ook hun persoonlijkheid leren kennen in de persoonlijkheidsronde. Dat allemaal onder het toeziende oog van drie prachtige juryleden. Eerst en vooral een goedemiddag, Ellen Callebaut.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, je bent een van de grootste hondenliefhebsters van Vlaanderen. Waar is jouw eigen hond Billy vandaag?
2: Mijn ouders wonen in Oostende en ik heb die er juist afgezet bij mijn ouders. Dus.
0: Super, goed geregeld.
2: Dus die zit lekker bij oma en opa in de zetel momenteel.
0: Zoals dat hoort voor een kleinkind in de zomervakantie. En gisteren had ik hier bezoek van Gert en James.
2: Klopt.
0: Ik heb gevraagd hoe kritisch denken jullie dat Ellen gaat zijn in de jury. Luister even mee naar hun antwoord. Ja, we hebben wel gelezen ook in Story deze week dat Ellen dat dan heel kritisch is. Dus we hebben zo'n beetje, ja, gaat ze dan morgen heel streng zijn? Gaat ze die honden afkraken?
3: Ja, nee, ze gaat al die honden even graag zien. Dus ze gaat eigenlijk helemaal niet streng genoeg zijn.
4: Dat
3: dus
4: is echt waar.
3: Ja, ik denk dat die Bert of die Amy, ja, die zullen het moeten doen. Want Ellen gaat niet streng zijn.
4: Ja, dat is zo. Dat is Ellen. Ja. Honden kunnen niks verkeerd doen.
0: Klopt dat?
2: Dat klopt helemaal. Dus ik ben eigenlijk niet echt zo'n goede jurylid. Dus ik ben heel blij met mijn collega's dat zij de beslissing gaan nemen.
0: Jullie gaan dat voor alle duidelijkheid samen doen vandaag. Hè. Ellen, voor jou is de blik van de hond wel belangrijk. Wat kan jij zien in de blik van de hond?
2: Oh, ik vind ook gewoon de blik tussen de eigenaar en een hond, of de connectie tussen de eigenaar en een hond, vind ik zo mooi om te zien, de liefde ertussen. Dus misschien dat ik daar wel een extra puntje ga voor geven dan.
0: Dat is mooi. En zoiets van een accessoire voor een hond, ben je daar ook wel voor te vinden?
2: Ja, uiteraard. Ik heb mijn eigen hondenlijn accessoires. Dus als er honden tussen zitten die een lijnband aan hebben van mijn collectie, ja, dan krijgen ze ook een extra puntje.
0: Alright, goed om te weten. Naast jou in de jury zit Amy de Winter, welkom.
5: Hallo.
0: We kennen jou van de Real Housewives of Antwerp. Jouw hondje Ralphie kennen we daardoor ook. Die is thuisgebleven, want jij denkt dat hij te excited zou worden vandaag, hè, van al die andere hondjes. Maar hoe excited ben jij om hier te zijn vandaag?
5: Goh, even excited denk ik als Ralf. Ik ben nu al verliefd op alles wat ik gezien heb. Alleen van honden, hè.
0: Van honden. Het draait om de honden vandaag. Ja. Dat is duidelijk. Jij vond vooral hygiëne belangrijk. Wat moet er allemaal proper zijn aan de hond?
5: Goh, ja, een mooie brushing is altijd wel leuk. Dan zijn die zo lekker schattig fluffy. Dus ik vind dat vandaag wel zeer belangrijk.
0: Alright. Het derde jurylid naast jou, dat is ook nog QDJ Bert de Kok. Hallo.
6: Hey.
0: Vorig jaar was jij samen met mij nog de host van Bluff & Beauty. Dit jaar zit jij in de jury.
6: Ja, ja.
0: Hoe voelt dat tussen die twee dames?
6: Ik zit nu aan de kant. Onze Amy zit in het midden, maar misschien doen we straks eens een stoelendans en zet ik mij in het midden. Nee, het voelt heel goed. Al moet ik wel zeggen, we moeten ons wel nog wat opwarmen om wat strenger te worden, denk ik. Want het is nu al zo van, wie gaat er straks kiezen en ik durf dat niet. En dus ja, ik moet ze hier nog een beetje minder vriendelijk maken, denk ik. Een beetje strenger. Ja, maar ja, dat is hier maar een wedstrijd, hè, jongens.
0: Blijft een wedstrijd, inderdaad. Ja. Op wat ga jij vooral letten, Bert?
6: Ik ga letten op de persoonlijkheden van de honden. Ja, zo de vibe. Zo, maken ze oogcontact met ons ook. Vind ik ook heel belangrijk. Hè, zoals met mensen ook. Ik vind dat heel belangrijk, oogcontact. Maar ja, gewoon zo van, zijn het leuke persoonlijkheidjes zo? Zijn het zo toffe hondjes ook? Hè? Want uiteraard, we hebben nu al gezien, het zijn allemaal super schattige honden, super mooie honden ook. Dat heeft Joren ook al heel mooi beschreven. Maar zijn ze ook gewoon leuk?
0: Yes, persoonlijkheid maakt het verschil. Dat is vaak zo. Hè? Oké, heel benieuwd hoe dat allemaal gaat zijn. Zometeen persoonlijkheid bij Bert, hygiëne bij Amy en glamour bij Ellen. Veel succes, alle drie, en vooral ook veel plezier.
1: Bluff & Beauty 2026.

0: Camille Dont. Dat is wel grappig eigenlijk, hè? Dont is haar achternaam en toch is ze meer fan van katten. Op het terras van het Q Beach House is het défilé van Bluff & Beauty begonnen. Het is geen catwalk deze keer, maar wel een dogwalk. Eén voor één gaan de hondjes paraderen met hun baasje. Je kan alles volgen via de livestream, via de Q-app of qmusic.be. Zo is het 4:30. Lore, je hebt nog info over de gevolgen van de hittegolf van vorige maand.
1: Ja, inderdaad. Die zaterdag 27 juni die was in ons land de op één na dodelijkste dag deze eeuw. Dat meldt het statistiekbureau Stadpel. Er stierven op die dag 650 mensen. En dat was dus tijdens de hittegolf die van 17 tot 28 juni duurde. Enkel op 10 april 2020 stierven er meer mensen. Dat waren er 675. En dat was tijdens die eerste coronagolf. En dan goed nieuws voor wie naar Tomorrowland gaat, want het dancefestival mag vuurwerk afsteken. Dat hebben de burgemeesters van de betrokken gemeente beslist. Het gaat wel om een beperkte vuurwerkshow, omdat het uiteraard nog steeds droog en warm is. De organisatie benadrukt ook dat het vuurwerk altijd nog geschrapt kan worden als dat nodig is. Vorig weekend werd er geen vuurwerk afgestoken door een tijdelijk verbod. Het is geleidelijk aan warm bij maxima tot 24 graden. Meer opklaringen ook. En morgen vrij zonnig en tot 26 graden.
0: Yes. En op dit moment staan er geen files op onze snelwegen van 5 minuten.

0: Hypnotized van Anima en Ellie Goulding. Ondertussen zijn er wel al wat hondjes gepasseerd op de dogwalk tijdens het défilé van onze hondenverkiezing Blaf en Beauty. Ellen, uit de jury, jij ziet het allemaal gebeuren vanaan de jurytafel. Zijn er zoal wat dingen die jou opgevallen zijn?
1: Ja, het enige dat mij opvalt is dat ze dat allemaal zo goed doen en dat ik gewoon voor iedereen een 10 wil geven.
0: Oh nee. Voorlopig.
1: Ik kan die echt geen punten geven. Ik kan die niet. Ik vind ze allemaal mooi en lief en schattig en... Amai, ik vind het echt heel moeilijk.
0: Kan je sponsen bij de andere juryleden of zij al een beetje strenger kunnen zijn?
1: Nee, die naast mij ook niet. Dus ik denk dat het... Nee, we moeten ze misschien nog wat overleggen. Maar oh, zie, weer zo'n schone. Dat is toch niet te doen?
0: Hoe kunnen we daar
1: nu minder dan 10 voor geven? Dat gaat toch niet?
0: Ah, de Labrador.
1: Ja, nu kwam de... Lua voorbij.
0: Lua de Labrador. Ja.
1: Dus hoe kun je daar nu minder dan 10 voor geven? Dat kan toch gewoon niet.
0: Ja.
1: Dus ik vind het echt heel moeilijk. Dus ik moet er nog eens heel goed over nadenken. Ik heb ook nog 0 punten ingevuld. Maar... Ik kan het gewoon niet.
0: We hebben maar 2 trofeeën, dus we gaan ergens de schifting.
1: Ja, dus ik ben het slechtste jurylid ever, denk ik.
0: Nee, dat komt helemaal goed. En natuurlijk, de mensen thuis gaan ook nog kunnen meestemmen straks in de Q-app.
1: Cool.
0: Dus voilà, de verantwoordelijkheid ligt bij iedereen vandaag.
1: Top. Dan geef ik zeker 10 aan iedereen.
0: Voilà. Probeer daar nog eventjes mee te volgen. De laatste minuten van het défilé. En dan komen we straks bij jullie terug.
2: Knaldi. Nu bij Aldi. 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de Knaldi-prijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
4: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
5: Het zijn solden bij Morris. Je krijgt nu tot 30% korting op meer dan 100 meubelen. Ja, ook op nieuwe collecties. En tot wel 70% op tientallen showroommodellen van topmerken die je meteen kan meenemen. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
6: Blaf en Beauty 2026.

0: drop dead. Van Olivia Rodrigo.
1: Bluff and Beauty 2026.
0: Veel volk vandaag op het terras van het Q Beach House. Allemaal hondenvrienden, want vandaag zijn we op zoek naar de Bluff en de Beauty van 2026. De mooiste, de leukste, de grappigste, de liefste hond. Je kan alles volgen met beeld via de Q-app of qmusic.be. En dat is belangrijk, want later in de show beslis jij ook mee over de winnaars van vanavond. Ondertussen krijgen de 8 honden punten van onze 3 juryleden. Ellen Kallebout, Amy de Winter en Bert de Kok. Dat blijkt best al een zeer moeilijke opdracht te zijn. Amy, ik ga toch eens polsen. Wie is op dit moment de favoriet van jullie van de jury?
2: Dus momenteel hebben we al een kleine berekening gedaan. En er springt er toch wel ene tussenuit. Alhoewel het heel moeilijk is, want het is allemaal top. Maar de topper tot nu toe is de Siberische Husky Sky.
0: Oh, ja.
2: Ja.
0: Het witte hondje, blauwe ogen. Ja?
2: Ja, het gaat nu natuurlijk afhangen van alle kunstjes. Dus daar kunnen we misschien wat beter voor jureren. Want nu was het een beetje allemaal heel mooi en schattig. Dus iedereen een 10. Maar nu gaan we effectief goed kijken naar de kunstjes.
0: Alright. En Bert, welke hond kon jullie op dit moment nog niet volledig overtuigen? Wie is op dit moment letterlijk de underdog?
3: Eigenlijk is iedereen is nu de underdog. We hebben geen, er is niemand dat op de laatste plaats staat momenteel. Het gaat over 0,5 meer en minder. Dus momenteel, ik zeg het, de enige die er wat uitstak was nu Sky, de Siberische Husky. En al de rest zit er zo just onder.
0: Okay.
3: Dus alles kan nog.
0: En wat heeft ervoor gezorgd dat de Husky eruit sprong voor jou?
3: Maar ja, sorry, heb je die al gezien, Ulrike?
0: Ja.
3: Heb je die een hond al gezien? Prachtige wandeling, prachtig op de rode loper hier gewandeld. Mooi recht gewandeld ook. En ook zo even naar ons gekeken, lichtelijk oogcontact met die mooie blauwe ogen. En ook zo een staartje dat aan het kwispelen was, dus ook een happy dog. Dus dat klopte gewoon helemaal. Maar ik zeg het, al de rest was ook super, hè. Maar ja, sorry, die blauwe ogen, ja.
0: Ja, wit haar en blauwe ogen. Allee, ik zie wel de gelijkenis met mezelf. Ik weet niet of dat invloed gaat hebben op het.
3: Misschien moet jij er ook een keer wandelen straks.
0: Ja, dat ga ik aan de honden overlaten. Maar dankjewel voor het voorstel, Bert. Natuurlijk, op dit moment er is nog niks verloren. Want Amy zei het ook al, de talentenronde die komt eraan. Daarin kan elke hond opnieuw punten scoren. Dat is voor zometeen.

0: geen katers vandaag hier, hoor. Alleen maar hondjes, want je luistert naar Blaf & Beauty. De hondenverkiezing van het Q-Beach House krijgen we straks heel wat te zien tijdens de talentenronde van Blaf & Beauty. Ik hoop van wel, ik hoop op een spektakel. QDJ Jore Linsen, jij staat in de WAF-zone bij de kandidaten. De Siberische husky Sky, die sprong eruit tijdens het défilé voor de jury. Wat vindt het baasje daarvan?
1: Ja, ik ga dat gewoon aan Sophie zelf vragen. Sophie, wat vindt het baasje van Sky ervan? Want het is echt wel, hij sprong eruit, is wat Ulrike zei. Natuurlijk, die ogen zitten daar misschien voor iets tussen. Denk je dat er nog een andere reden is?
2: Gewoon wie dat is. Ze is, ja, heel trots op haar. Super trots, ja.
1: Krijg je ook al traantjes in je ogen als je erover bezig bent? Ja, we zitten met een echte... Oh, ben je een mom-dog, mogen we je zo noemen?
2: Toch wel.
1: Ja, ik merk het hoor. Kijk, voilà. Gezellig.
0: Alright. Zo meteen de talentenronde. Ja. Kan je al eens polsen, Joren, welke talenten er zo meteen te zien gaan zijn?
1: Wel, ik wil één ding zeer goed benadrukken. En daarvoor moet ik naar Vinnie. Dat is de herder. Goeiedag, dag baasje van Vinnie.
3: Hallo.
1: Wat had jij weer mee in je achterbroekzak?
3: Een speelgoedwapen.
1: Een speelgoedwapen, oké. Okay. Dus die toonde mij daar juist de wapen en ik dacht, oh, handen omhoog. Ja, dus kan je al zonder te veel van de sluier op te lichten, kan je al eens even zeggen wat de bedoeling zou kunnen zijn met dat wapen? In een paar woorden.
3: Vinnie gaat acteren. Oh. En ik ga hem terug tot leven wekken.
1: We zitten met een acteur en een dokter hier in de WAF-zone. Gezellig.
0: Oké, goed. Ik ben heel benieuwd wat dat zo meteen gaat geven tijdens ronde 2. De talentenronde komt eraan. Q-Music. Je moet dat zien, echt waar. Volg de livestream in de Q-app of qmusic.be. Een geweer? Wat?

Wie wordt blaf, wie wordt beauty? Welke reu en welke teef? Ik blijf dat zo raar vinden om te zeggen teef, maar ja, kijk. Het is het correcte woord, hè. De winnaars krijgen een jaar lang gratis hondenvoeding, een weekendje weg met hun baasje en natuurlijk de gouden trofee. Mijn trofeejongen Jore Linssen is die nu achter mij in beeld aan het tonen. Laat maar zien aan de mensen. Maar ho, zie. Het is een gouden trofee in de vorm van een pootje. Ja, laat maar zien, Joren. Je moet geen schrik hebben. Ja. Voilà. Voilà. Oké. Dus blaf en beauty, links en rechts. Ja, goed gedaan. Goed gedaan. Ja.

0: some summer.
1: De hele zomer lang op het strand van Oostende.
2: Q Sounds.
1: With you. With you.
2: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
5: Goedemiddag, het nieuws van 5, dat krijg je van Lore.
6: Goedemiddag. Zaterdag 27 juni was in ons land de op één na dodelijkste dag deze eeuw. Dat meldt het statistiekbureau Stadbel. Er stierven op die dag 650 mensen. Dat was tijdens de hittegolf die van 17 tot 28 juni duurde. Enkel op 10 april 2020 stierven er meer mensen, 675. Dat was tijdens de eerste coronagolf. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher wil lagere accijnzen op tabak en hij wil af van het verbod op smaakjes voor vapes. Dat heeft hij gezegd aan VTM Nieuws. Dat is toch opvallend, omdat dat verbod werd goedgekeurd binnen de regering en dus ook door zijn eigen partij MR, collega Rob van Herk.
7: Maar Boucher wil er nu op terugkomen, want dat verbod zal leiden tot meer illegale verkoop, zegt hij. Hij kijkt daarvoor naar Nederland, daar bestaat zo'n verbod al. En volgens Boucher koopt iedereen daar de vapes nu aan in het buitenland of illegaal. En dat is slecht voor de volksgezondheid. Het is ook slecht voor de inkomsten van de staat, want die heft accijnzen op tabak.
6: Door die te verlagen wil Boucher de verkoop van tabak stimuleren en zo meer inkomsten voor de staat krijgen. Het extra geld willen dan gebruiken voor preventiecampagnes tegen roken en vapes. Experten vrezen voor een escalatie van het geweld in het Midden-Oosten. Nu Saudi-Arabië mag werken aan kernenergie. Amerikaans president Trump sloot daarover een akkoord met het land. Maar experten vrezen dat Saudi-Arabië kernwapens mag maken.
8: Als dat gebeurt, ja, dan krijgen we natuurlijk een regionale wapenwetloop. Want dan gaan ook landen zoals Egypte, die in het verleden ook al een nucleair wapenprogramma had, terug interesse krijgen. En mogelijk ook Turkije. Turkije heeft ook al voetspieten uitgestoken en is ook bezig met een nucleair energieprogramma. Dus ja, dat is dus geen goede zaak voor de internationale vrede en veiligheid, voor alle duidelijkheid.
6: Nochtans is het verboden dat landen kernwapens maken. En intussen schiet de olieprijs opnieuw de hoogte in. Voor het eerst in 2 maanden stijgt de prijs voor een vat tot weer boven de $100. Aanleiding is de aanval van Houthi-rebellen op 2 Saoedische olietankers. Volgens de Houthis hadden die tankers de zeeblokkade geschonden die zij hebben ingesteld in de zeestraat van Bab el-Mandeb. Die is net als de straat van Hormuz heel belangrijk voor de wereldhandel. En dancefestival Tomorrowland mag dit weekend vuurwerk afsteken. Dat hebben de burgemeesters van de betrokken gemeente beslist. Het gaat wel om een beperkte vuurwerkshow, omdat het nog steeds droog en warm is. De organisatie benadrukt dat het vuurwerk altijd nog geschrapt kan worden als dat nodig is. Vorig weekend werd er geen vuurwerk afgestoken door een tijdelijk verbod. Geleidelijk aan meer opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag nog enkele graden warmer. En zondag trekken er buien over het land.
5: Momenteel 2 files op onze snelwegen. Op de E313 in de richting van Antwerpen moet je aanschuiven tussen Herentals Industrie en Massenhoven. Daar is een ongeval gebeurd, een half uur extra. En dan nog de Brusselse buitering tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Daar is het 7 minuten langer. Sta je toch nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Ulrike Douwer.
5: Een radioshow voor hond en mens vandaag. Ook heel fijn om te zien in de Q-app dat er heel veel hondjes thuis aan het meeluisteren zijn.

0: Q-Music ruikt naar hond vandaag.
1: Blaf en Beauty 2026. De verkiezing van de knapste kwispelaars aan het Q-Beach House.
0: Sowieso, twee maanden lang zijn alle hondjes zeer welkom op het terras van het Beach House. Vandaag zijn dat er nog meer dan anders, want je luistert of je kijkt naar Blaf en Beauty 2026. Onze finalisten die laten op dit moment een talent zien aan de jury in de talentenronde. Je kan dat ook zien gebeuren via de livestream van Q in de Q-app of op qmusic.be. Ik heb doorgekregen dat de mannetjes ondertussen hun talent getoond hebben. Ellen Callebaut van de jury, welk talent sprong eruit voor jou?
2: Ja, voor mij sprong Kadee eruit, maar die was echt indrukwekkend, tot de perfectie eigenlijk. Maar ja, die is dan eigenlijk ook al 9 jaar. En dan hadden de kleintjes bijvoorbeeld, er zitten zo nog puppetjes tussen. Dus ja, die waren ook al indrukwekkend, vond ik eigenlijk. Voor op 10 maanden hier zo op dat podium te staan met zoveel prikkels. Dus ze waren allemaal weer goed, hè.
0: Ellen, we gingen strenger zijn. Kom op. En voor jou, Amy, welk talent heb jij gezien dat je dacht, dat was wel de moeite?
3: Goh ja, het ging allemaal heel smooth bij ons Kadee. En Vinnie had misschien wat zenuwen, maar ik denk ook wel dat hij echt alles kan. Dus ja, en natuurlijk sluiten we geen enkel hondje uit. Iedereen heeft het weer al goed gedaan, hè.
0: Ja, maar ik hoor nu al twee keer de naam Kadee vallen. Wat heeft hij dan precies gedaan?
3: Ja, het ging allemaal zo snel en smooth en heel alsof het niks was. Het was echt verbazingwekkend.
0: Oké, dus die heeft in de lucht gesprongen of zo? Heeft hij gerold? Wat heeft hij gedaan?
3: High five, draaien, links, rechts. Oogcontact, mooi oogcontact blijven houden met baasje. Ook wel heel belangrijk. Very focused.
0: Oké, dus die heeft echt alles getoond wat hij kan. Bert, jij zit ook in de jury vandaag. Bert de Kok. Ik heb trouwens net gezien op de livestream jouw das. Staan daar nu honden op jouw das?
4: Tuurlijk, ik heb een das aan van de Dalmatiërs.
0: Oh, wauw.
4: Hey, mooi thema. En Ulrike, je kent mij.
0: Ja, dat gaan de honden wel appreciëren, denk ik, als ze dat zien. Zeg, heb jij al een hond met humor gezien? Want voor jou is dat wel belangrijk, hè?
4: Ja, wel, het is een beetje grappig geweest. Zeker en vast bij Camille, bij de Maltipoe, omdat het niet zo goed lukte. Dus dat was wel een beetje grappig, maar dat maakte het ook weer schattig en heel leuk. Dus dat was een beetje humor. Maar ik moet zeggen, we hebben de naam Kadee al veel laten vallen. Kadee ook, heel intense blik. Heeft op een moment ook zo heel intens oogcontact gemaakt met baasje en dat was ook wel zo amai. Hoe kun je dat zeggen? Ja, als een hond een gezicht heeft dat heel veel zegt, zit heel veel emotie in en ook heel veel humor dus voor mij. Ja,
0: okay.
4: Dus Ulrike, het is toch moeilijk, hè?
0: Het is moeilijk, maar jullie zijn dat supergoed aan het doen, supergoed aan het opletten. Ondertussen zitten de baasjes met hun honden uiteraard in de rustigere zone, de WAF-zone. En daar loopt Joren Linse rond. Joren, hoe is de sfeer daar?
5: Ja, best goed. Ik dacht dat hier veel meer drama ging zijn. Ik dacht dat is hier de Real Housewives of Antwerp, maar dan met de honden. Maar dat gebeurt hier helemaal niet. Het is hier zo rustig. Het is hier veel te rustig. Camille is supergoed bezig. Yoshi ook. Ik sta momenteel bij Alex. Dat is het bazinnetje van Vinnie. Alex, jij hebt zojuist ook een kunstje gedaan met een geweer. Hoe vond je het zelf gaan?
6: Hij was een beetje afgeleid. De pootjes in de lucht toen was geen probleem, maar dan het doodvallen, daar ging het wat mis. Maar we hebben andere trucjes laten zien en die waren wel goed. Dus.
5: Hey, en de jury had er wel oog voor ook, want ik heb Amy nog horen zeggen, die had een beetje stress, Vinnie, maar dat komt allemaal wel goed. Dus er is nog niks verloren, denk ik.
6: Ik ga eerlijk zijn, hij heeft ook een beetje hoogtevrees, dus daarmee dat hij een beetje afgeleid was.
5: Gelukkig staat hij hier mooi op de grond met de voetjes. Ik ga ook even naar een beetje de ster van dit moment, zo lijkt het wel, Kadee. En het bazinnetje Fleur. Ja, Fleur, er zijn heel veel mooie woorden over Kadee gevallen. Wat doet dat met jou als momdog?
7: Oh, ik voel mij dan wel heel goed. Ik ben heel blij dat Kadee dat heeft kunnen laten zien, dat hij die trucjes zo goed kan.
5: Zit jij daarvoor iets tussen?
7: Ik heb dat altijd gedaan met Kadee en mijn mama ook. Okay, goed.
5: Dus dankzij jou kan die misschien vandaag winnen?
7: Hopelijk.
5: Heb jij al iets geregeld met want die staat een hele band. Ik denk dat jij de grootste groep van iedereen mee hebt. Wat gaan zij doen om jou te bedanken?
7: Ik denk dat wij er een goed op gaan drinken.
5: En niet op jouw kosten, voor alle duidelijkheid.
7: Nee, niet op mijn kosten.
5: Dat is duidelijk. Ja, de sfeer zit hier keigoed. Ulrike, ik kan er niet over klagen, absoluut niet.
0: Alright, dat is goed om te horen dat het daar rustig blijft onder de honden. Zometeen deel 2 van de talentenronde. En dat is voor de vrouwtjes, voor de teven, voor de beauties.
1: Love and Beauty 2026. Q-Music. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with? The like that.

0: A silent treatment van Freya Sky. En oei. Oei, oei. Er is een kat aan het meekijken naar Bluff & Beauty. De kat van Kirsten uit Beveren. Stuur ze door in de Q-app. Het is een knuffelkat, maar ze ziet er wel ontspannen uit. Dus ik denk niet dat ze voorlopig aangaat op al die honden die er vandaag zijn voor Bluff & Beauty. Laurien die vraagt ook nog in de Q-app, hoe kan ik straks meestemmen op mijn favoriete honden? Wel, liefste Laurien, dat zal via een poll zijn in de Q-app. Maar eerst mag je die Q-app nog gebruiken voor iets anders, want ik wil ook graag jouw mening over nieuwe muziek.
1: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
1: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
4: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
5: Nu bij Zelfbouwmarkt, douches om in te zingen. Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.

Dat waren Alesso en One Republic met In Your Eyes in Repeat of Niet. Mila uit Oostende die stuurt een repeat. Het is duidelijk een zomerhit in wording, als het dat al nog niet is. Stijn uit Avelgem die stuurt keitoffe samenwerking. Wil ik nog wel eens horen, dus voor mij is het een repeat. Stefanie uit Tongeren die is helemaal klaar voor Tomorrowland dit weekend. Zeker met deze banger. Dus eigenlijk zijn de reacties allemaal super positief. Vanavond hoor je het nummer daarom opnieuw bij Lian van Averbeek rond 20 over 9. Ik zit hier een klein beetje met stress, kan ik wel zeggen. Want er komt straks een hartverscheurend moment aan in onze hondenverkiezing. Want na de talentenronde gaat de jury afscheid moeten nemen van een paar honden. Zij gaan moeten beslissen dat er 4 honden afvallen. Dus we gaan straks van 8 naar 4.

0: so don't blink twice.
1: Blink Twice van Shaboozy en Miles Smith. Ondertussen is het 5:30. Lore, de staking van de brandweer in Brussel is nog niet voorbij.
2: Nee, de vakbonden die blijven daar actie voeren. De Brusselse regering die keurde vanmiddag nogthans een aantal maatregelen goed om tegemoet te komen aan de eisen van de brandweer, zoals extra geld en meer personeel. De vakbonden die vinden de maatregelen nog te vaag en die willen ze nog verder bespreken. Maar de regering wil alleen rond de tafel zitten als de vakbonden de staking ook stoppen. En dan de Ecuadoriaan Richard Carapaz, die heeft de 18e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij ging solo naar de ritwinst, zijn tweede ooit in de Tour. De Zwitser Mauro Schmidt werd tweede en de Amerikaan Matteo Jorgensen eindigde als derde.
1: Yes, en dan voor het weer gaan we naar de one and only weerman Jonas. Goedenavond.
3: Hey, goedenavond Ulrike.
1: Het weer vandaag, wat mogen we daar nog van verwachten?
3: Ja, vanavond en vannacht blijft het droog en stilaan komen er toch ook wel bredere opklaringen. Aan de kust is het al redelijk zonnig en ook in het binnenland krijgen we de komende uren nog wel de zon te zien. En dan vannacht uiteindelijk brede opklaringen en het gaat goed afkoelen toch, hè? Minima rond zo'n 14, 15 graden.
1: Yes, het is absoluut geen hondenweer vandaag hier aan de kust, dat kan ik bevestigen. Hoewel er wel veel honden rondlopen vandaag tijdens Blav & Beauty. Ja. Ik weet niet, heb jij iets met honden, Jonas?
3: Ik heb geen hond. Ik zie de beesten heel graag, maar we hebben zelf geen hond als huisdier.
1: Nee, een kattenmens?
3: Ja, toch wel meer een kattenmens eigenlijk. Ja, toch wel. Net iets gemakkelijker. Toch iets minder tijd dat je er moet in steken. Dat is eigenlijk de hoofdreden.
1: Ja.
3: Maar,
1: ja, en dat durf je allemaal zeggen tegen al die baasjes die hier zitten op het terras. We zullen het vlug over het weer hebben, Jonas. Hoe ziet het eruit voor de komende dagen nog?
3: Wel, morgen wordt echt wel een mooie dag. We gaan wel starten met redelijk wat wolken, maar in de loop van de voormiddag dan komt de zon erdoor. En dan na de middag mooie zonnige periodes. Het kan ook wat warmer worden, met dan temperaturen toch rond 5, 26 graden. In het binnenland 23 graden aan zee. Dan in het weekend is zaterdag een echte topdag. Krijgen we heel veel zon. Het wordt zomers warm, temperaturen rond 28 graden. Ook 4, 25 graden aan zee. Zondag dan trekt er nog eens een storing over het land met periodes van regen, zoals buigeregen, dus ook wel droge momenten tussendoor, bij een graad of 23. En als ik al eens verder kijk naar volgende week, dan staat er toch wel iets bijzonders op de weerkaarten, want waarschijnlijk gaan we opnieuw richting toch wel tropische temperaturen. Hè. Vanaf dinsdag, woensdag temperaturen rond de 30 graden.
1: Is dat echt?
3: Dat is echt. Dus er zijn zelfs weermodellen die volgende week een echte hittegolf berekenen. Het is nog niet gedaan met die tropische temperaturen.
1: Maar nu dacht ik dat we het gehad hadden met de hittegolven. Ja. Dat ze gezegd hadden van we hebben het in juni gehad, maar er gaat er geen extra meer komen.
3: Kijk, het ziet er toch echt zo naar uit dat we vanaf dinsdag opnieuw vertrokken zijn voor een periode met dagen van 30 graden en zelfs meer. Dus het gaat nog echt wel een tijdje zomer ook volgende week.
1: Het weer, het blijft een mysterie voor mij. Maar goed, oké. Dankjewel, Jonas. En tot morgen, hè.
3: Tot morgen.
1: Doei. Eens kijken op de baan. Er staan op dit moment 4 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals Industrie en Massenhoven. 26 minuten erbij. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Le Grellelaan en Borgerhout 7 minuten extra. Brusselse binnenring tussen Strombeek, Beveren en Machelen 6 minuten extra. En op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 5 minuten. Sta je toch nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
4: Get down.

0: Repeat It, Martin Garrix en Ed Sheeran. Het défilé en de talentenronde van deze tweede editie van Blaf & Beauty zijn achter de rug. Vier honden gaan door naar de laatste ronde van de hondenverkiezing. En dat is de persoonlijkheidsronde. In die laatste ronde vraagt de jury om een anekdote te vertellen die echt de persoonlijkheid van de hond typeert. Maar dan is de vraag natuurlijk, ja, welke vier honden gaan die opdracht uitvoeren straks? Ik heb de punten van de jury gekregen. Ik hoop dat iedereen genoeg poepzakjes bij heeft, want dit is even wel heel spannend. Voor de blafs gaat al zeker door Australische herder Vinnie Proficiat van Alex uit Buggenhout. En bij de beauties gaat al zeker door Golden Retriever Lua van Jasper uit Veldegem, ook een dikke proficiat. Jullie gaan al zeker door. De andere zes honden die moeten nog eventjes in spanning afwachten, want de laatste twee finalisten die maak ik zo meteen bekend.
1: Wat heeft Xander de Rijke met Zwijndrecht en Blaren?
2: Sla nergens op, het is nonsens.
3: Wij vroegen het ons ook af, dus hebben we hem uitgenodigd.
2: Er is geen meerwaarde dat ik in dat programma zit.
4: En we kunnen al verklappen, de antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
2: Ik heb geen contract, mag zeggen wat ik wil. Hè.
1: De 10 meest gegoogelde vragen over Xander de Rijke.
2: Waarom de fuck zou je dat willen zien?
1: Een podcast met Maarten en Dorothee. Nu nieuw in de Q-app, je favoriete podcast-app of op VTM Go. With you.
5: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
7: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
8: Vanavond bij VTM twee heren zonder feeststemming, maar met vurig lontje in B&B Zoekt Lief. En bij VTM 2 iedereen op scherp voor de twee kwartfinales van World Match Play Darts. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Post Malone. En Chemical, spannend moment.
1: Blaf en Beauty 2026. De verkiezing van de knapste kwispelaars aan het Q Beach House.
0: Golden Retriever Lua is bij de laatste vier. En ook Australische herder Vinny. QDJ Joren Linssen in de WAF-zone. Wat is de eerste reactie daar?
2: Ja, dan natuurlijk wat overheerst hier. Daarvoor moet ik naar Jasper gaan. Dat is natuurlijk het baasje van Lua, de Golden Retriever, die hier weer super rustig aan mijn voeten ligt. En ook nog altijd afwachtend kijkt van wat doet je grote man hier van 2 meter. Is die altijd zo, Jasper?
3: Nee, normaal is ze altijd een beetje speels overal.
2: Ja.
3: Ah ja, ja.
2: En nu is ze een beetje overdonderd.
3: Ja, het is een beetje de stress van daarnet.
2: En heb jij nu wat minder stress, nu dat je weet dat jullie doorgaan?
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja, we zijn heel blij dat ze door is.
2: Heeft ze nu al een snoepje gekregen, gewoon omdat ze zo goed haar best heeft gedaan?
3: Ja, al een stokje ook.
2: Al een stokje, amai, het kan niet op, jongen. Snoepje en een stokje en van alles en nog wat, ongelooflijk. Ja, we gaan ook naar de volgende kandidaat die doorgaat. Die had hoogtevrees, maar dat heeft hem in parten gespeeld, want dat is Vinny. En ik ga daarvoor naar Alex. Zeg, jong, wie had dat gedacht, hè?
4: Ik niet.
2: Ja, dus de hoogtevrees, dat heeft niks gedaan. Je hebt hem ook doodgeschoten, is terug tot leven gekomen. Hey, het zijn zo van die spectaculaire dingen die je moet doen, hè?
4: Ja, het is dat ik dacht, ik ga risico pakken.
2: Ja, dat begrijp ik, dat begrijp ik. Dus ja, je ziet Ulrike, er zijn al twee heel gelukkige baasjes die hun hond zien doorgaan. Zoveel is duidelijk.
0: Top, dat hoor ik graag. We hebben nog twee andere namen nodig. Daarvoor ga ik naar de jury. Bert de Kok, misschien moet jij ons verlossen van dit spannende moment.
5: Ja.
0: Welke honden maken nog kans op de titel Blaf en Beauty?
5: Ah wel, ik moet wel even zeggen aan iedereen, jullie mochten allemaal winnen voor ons. Heel hard benadrukken. Maar dus, de honden die nog doorgaan zijn Flat-coated Retriever KD en Labradoodle Baboe.
0: Oké, spannend. Dan ga ik terug naar Joren. Kan jij een eerste reactie op Baboe en KD krijgen daar in de WAF-zone?
2: Ik ga eens naar... jij zit hier ook al goed in de wijn, hè? Ja, het zal wel. Die is hier al een overwinningsdrankje aan het drinken. Dag, mevrouw. Ja, wat vind jij ervan dat ze doorgaat?
6: Ik vind het niet normaal.
2: Ja?
6: Ik vind het gewoon niet normaal. Maar kijk, wat een beauty.
2: Ja, kijk, die is echt al een overwinningsdrankje aan het drinken.
6: La Principessa Baboe.
2: Ja, kijk, school, santé, we klinken alvast op het voortgaan. En dan gaan we naar KD natuurlijk. Fleur, ja, het wordt hier met een moment maar mooier.
7: Ja, dat is waar. We kijken er een beetje er al naar uit voor ze biedt andere ronde te doen.
2: Hier staat er nog geen drank op tafel, hè? Dus wachten jullie nog een beetje af?
7: Ja, die komt nu.
2: Ah, oké. Dus allemaal geregeld, Ulrike. Komt allemaal goed.
0: Ja, het blijft een terras natuurlijk. Misschien toch nog één groot applaus daar, Joren, voor de vier honden die de wedstrijd verlaten. Dwergtekkel Yoshi, Maltipoe Camille, Siberische Husky Sky en Corgi Humsy. Heel goed gedaan allemaal. Dikke proficiat. Wij maken ons ondertussen klaar voor de laatste ronde, de persoonlijkheidsronde.
1: Dit is deze week de Q-topschijf. Marshmallow en Cassie Ballerini. Ballerini.

0: Golden Retriever Lua, Labradoodle Babu, Flat-coated Retriever Kadé en de Australische herder Vinny. Zij mogen nog eventjes uitrusten in de WAF-zone voor ze aan de laatste ronde beginnen van Bluff & Beauty. Dat geeft ons eventjes de tijd om zoals elke donderdag Verras je terras te spelen.
1: Verras je terras.
0: Hopelijk wordt er zometeen ergens in Vlaanderen een terras getrakteerd. Met een beetje geluk wordt ook het terras van het Q Beach House getrakteerd. Alhoewel, als ik daarnet hoorde hoe dat die baasjes van die honden al goed aan terrassen waren, houd ik mijn hart wel een klein beetje vast, moet ik eerlijk zeggen. En goedemiddag, dag Julie uit Hoegaarden.
2: Hallo, dag Ulrike.
0: Hoegaarden, ook al een lekker drankje om te drinken. Waar zit jij ergens op een terras op dit moment?
2: Ik zit in de Brunello's Beach Club in Knokke.
0: Aha, dat is niet super ver van hier, alhoewel. Wie is je gezelschap daar op dit moment?
2: Ik ben hier vandaag met mijn familie, met mijn mama, mijn papa en mijn lief.
0: Oké, super. Zijn er ook veel hondjes zoals hier vandaag?
2: Nee, er zijn eigenlijk geen hondjes dicht in de buurt.
0: Ah nee, ja, ze zitten allemaal hier.
2: Ze zullen allemaal bij jullie zijn, ja, inderdaad.
0: Ik denk het ook. En welke drankjes staan er allemaal op tafel bij jullie?
2: Goh, hier is al duvel kava gepasseerd. Nu heb ik een Schweppes Agrum voor mij. Ik heb ook al een kava omgestoten, dus ik hoop dat ik dat zelf ga goedmaken met de tractatie.
0: Inderdaad, jij gaat ervoor spelen zometeen als je drie vragen juist kunt beantwoorden. Dan wordt dus niet alleen jou terras volledig getrakteerd, maar ook het volledige terras van het Q Beach House. Ga je die druk aankunnen, denk je?
2: Ik hoop het, maar ik voel de druk.
0: Ja, ik voel ook wel zelfzekerheid. Dus ik geloof er wel in dat dit goed gaat komen. Julie, blijf nog eventjes in de buurt. Blijf daar zitten op dat terras vooral. We gaan spelen iets over 6 uur. Goed?
2: Oké, heel goed.
0: Oké, tot zo. Q Music.

0: music.
1: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
0: Sounds better with you.
2: Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Attention luisteraars. Het vocabulaire van VTM Go wordt drastiekement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse-platat, dat is tombonen die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
4: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
3: Koers? Hoe koers?
4: Ah wel, congé payé. Elke avond live op VTM Go.
5: VTM. Kleurt je dag.
6: Goedenavond, het nieuws van 6 krijg je van Lore.
7: Goedenavond. De vakbonden van de brandweer in Brussel blijven staken, al voor de derde dag op rij. De Brusselse regering keurde vanmiddag nogthans een aantal maatregelen goed om tegemoet te komen aan de eisen van het personeel, zoals extra geld en de belofte om meer mensen aan te nemen. Maar die maatregelen lossen volgens de brandweer de huidige problemen niet op zoals ze vragen. De brandweer waarschuwt nu zelf dat de veiligheid zo in gevaar komt. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher wil lagere accijnzen op tabak en hij wil af van het verbod op smaakjes voor vapes. Dat heeft hij gezegd aan VTM Nieuws. Dat is toch opvallend, omdat dat verbod werd goedgekeurd binnen de regering en dus ook door zijn eigen partij MR, collega Rob van Herk.
8: Maar Boucher wil er nu op terugkomen, want dat verbod zal leiden tot meer illegale verkoop, zegt hij. Hij kijkt daarvoor naar Nederland, daar bestaat zo'n verbod al. En volgens Boucher koopt iedereen daar de vapes nu aan in het buitenland of illegaal. En dat is slecht voor de volksgezondheid. Het is ook slecht voor de inkomsten van de staat, want die heft accijnzen op tabak.
7: Door die te verlagen wil Boucher de verkoop van tabak stimuleren en zo meer inkomsten voor de staat krijgen. Het extra geld wil hij dan gebruiken voor preventiecampagnes tegen roken en vapes. De olieprijs schiet opnieuw de hoogte in. Voor het eerst in 2 maanden stijgt de prijs voor een vat weer tot boven de $100. Aanleiding is de aanval van Houthi-rebellen op 2 Saoedische olietankers. Volgens de Houthis hadden die tankers de zeeblokkade geschonden die zij hebben ingesteld in de zeestraat van Bab el-Mandeb. Die is, net als de straat van Hormuz, heel belangrijk voor de wereldhandel. De Ecuadoraan Richard Carapaz heeft de 18e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij ging solo naar de ritwinst, zijn tweede ooit in de Tour. De Zwitser Mauro Schmidt werd tweede en de Amerikaan Matteo Jorgensen eindigde derde. De Sloveen Tadej Pogacar blijft nog altijd leider in het klassement. En over een uur begint Anderlecht aan zijn eerste Europese wedstrijd van het seizoen. Anderlecht neemt het in de tweede voorronde van de Europa League op tegen het Zweedse Hammarby. Je hoort de Anderlechtse CEO.
9: Heel belangrijk is om voor ons om die match op verplaatsing heel goed te managen. Ja, zij hebben een heel hoge succesratio thuis. Zij winnen 70% van de wedstrijden. Maar zoals gezegd, het is ook nog eens een terugwedstrijd. Europees voetbal, ja, is voor ons belangrijk, zit in ons DNA.
7: De match is ook live te volgen op VTM 2. De terugwedstrijd is voor volgende week. Vanavond klaart het op de meeste plaatsen op. Later vannacht meer wolken bij minima rond 15 graden. Morgen zonnig en maxima tot 26 graden.
6: Momenteel 3 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Op de E313 in de richting van Antwerpen, tussen Ranst en Wommelgem verlies je 8 minuten. Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 5 minuten. En op de binnenring van Brussel tussen Wezenbeek-Oppem en Tervuren-Vierarme, daar is het ook 5 minuten. Sta je toch nog ergens anders in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Ulrike Douwer.
6: Met het uur van de waarheid. Jij kan mee bepalen wie blaf en beauty worden. Zometeen de persoonlijkheidsronde.

0: De laatste vier honden van Bluff & Beauty, de hondenverkiezing hier aan het Beach House, maken zich klaar voor de laatste ronde, de persoonlijkheidsronde. Dat zei ik al. Maar doen we dat met of zonder Tournee Generaal?
1: Verras je terras.
0: Hopelijk met, hè. Hier zou dat zijn met een liefmans of een liefpan, liefmans 0.0. Alles hangt af van Julie uit Hoegaarden. Jij zit nog altijd op het terras van Brunello's Beach in Knokke en je hebt dorst. Ja. Toch?
2: Ja, dat klopt.
0: Oké. Je gaat er zelf voor spelen. Je krijgt drie vragen. Hoe meer juiste antwoorden, hoe meer er getrakteerd wordt. Eén juist antwoord, dan wordt jouw tafel getrakteerd. Hoeveel mensen zijn dat ongeveer?
2: Er zitten nu 5 man bij mij.
0: Oké. Dan zouden die 5 al gelukkig zijn. Heb je 2 juiste antwoorden, dan wordt het volledige terras van Brunello's Beach getrakteerd. Het zijn er misschien al 50. En als je 3 keer juist kunt antwoorden, dan wordt ook het terras van het Q-Beach House volledig getrakteerd. En dan zitten we echt aan de miljoenen, denk ik. Dus Julie, wij gaan voor 3 op 3, hè? Toch?
2: Ja, ik doe mijn best.
0: Keigoed. De vragen vandaag zijn in hondenthema. Ik wens jou veel succes. Vraag 1. Welke naam had de eerste hond in de ruimte? Was dat Thelma of Laika?
2: Thelma of Laika? Laika.
0: Dat is correct. Jouw tafel wordt al getrakteerd. Die 5 mensen, dat is al binnen. We gaan naar vraag 2 voor jouw volledige terras. Hoe heet de vrouwelijke slechterik in de Disneyfilm 101 Dalmatiërs die bontjas wil maken van de vacht van de Dalmatiërs?
2: Cruella de Vil.
0: Ah, jazeker. Jazeker. In Knokke is het al in orde.
2: Oké.
0: Maar komt het Beach House daarbij? Je gaat moeten zingen, Julie.
2: Ja.
0: Vul dit liedje aan.
3: Who let the dogs out?
2: Woef, woef, woef, woef.
0: Ja! Yeah! Dat heb je goed gedaan, Julie. Hier wordt voor jou geapplaudisseerd in Oostende.
2: Ah, superleuk. Hier zijn we ook allemaal heel blij.
0: Ah, dat is fijn. Hopla. Wat een sfeer, wat een sfeer. Alright, scholletjes. En,
2: dankjewel.
0: Niet te zat en niet te zot, hè.
2: We doen ons best.
4: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
5: Q. Q Music.

0: Save Me Tonight van David Guetta en Jennifer Lopez. De hondenverkiezing Blaf en Beauty gaat richting apotheose. De honden die nog kans maken op de titel Blaf en Beauty, we weten dat die mooi en getalenteerd zijn, maar hebben ze ook personality? Welke anekdote typeert echt de persoonlijkheid van je hond? Het is die vraag die de baasjes alle vier mogen beantwoorden bij de jury. Spannend moment. Als eerste staat klaar Australische herder Vinny met baasje Alex uit Buggenhout. Alex, the word is yours.
1: Hallo, ik wou voornamelijk een verhaaltje vertellen over Vinny uit de keuken. Hij is, hoe dat ik het omschrijf, echt een ADHD'er dat eigenlijk net van een tijd op ecstasy staat over andere drugs. In de keuken, ik ben wat dingen aan het snijden en ik draai me om en opeens zie ik mijn hond op de aanrecht staan. Gewoon uit niks op de aanrecht gesprongen. Dus dat is eigenlijk in de notendop hoe dat de Vinny is. Dan kijkt hij naar mij, ook heb ik niks gedaan, geen probleem. En dan gaat hem gewoon verder en dan is het oké. En ja, verder, ik zeg het, die ADHD, het is echt één op vier poten. Meer kan ik er niet over zeggen, dus als er vragen zijn.
2: Zeg, ik heb nog wel een vraagje.
1: Ja?
2: Buiten dat dat dus ja, de Capone is, wanneer is de vonk tussen jullie eigenlijk overgeslagen?
1: Ah, wel, ik ben blij dat je het vraagt. Dat is niet altijd van in het begin geweest. Ah, dank u. Als puppy was hem eigenlijk heel uitdagend. Ook een hele stevige puber geweest. Maar ik ben met hem eigenlijk 2-3 keer in de week naar donderschool gegaan. Terwijl gehoorzaamheid, agility. Heel veel gewerkt, ook op die band. Veel gespeeld. En na een tijd was het echt plots dat hij naar mij keek en dacht, we gaan samenwerken, het is goed. En door hem heb ik ook hem beter leren lezen. Andere honden ook beter leren lezen. En dankzij hem geef ik nu ook les op een hondenschool bij de puppies. Dus hij heeft mij echt mijn leven veranderd.
2: Oh, dat is wel leuk om te horen, hè? Ja, ja.
1: Dus ja.
2: Ja, mooi.
3: Ja, wow, wat een mooi verhaal. Ulrike.
0: Ja. Jullie hebben het allemaal gevolgd.
4: Wanneer kun je exact komen voor ons Billy wat bij te leren?
0: Er komt nog een bijvraag van Ellen uit de jury. Oké, ik denk dat we Vinny ondertussen voldoende wel hebben leren kennen. Dat was het moment dat zij mocht nemen. Zometeen gaan we verder met Golden Retriever Lua, de hond van de 13-jarige Jasper. Sleep
5: World. Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
6: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
7: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
8: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
9: Morgen zet ik yoghurt met granola met krekenpot. En dan om 10 uur soms dan ik in een boterham met krekenpot. Op de middag heet ik balletjes met krekenpot. En dan in de namiddag en ik in een pannenkoek of ook kremmeke met krekenpot.
10: En s'avonds dan ook krekenpot?
9: Nee, s'avonds niet. S'avonds eet ik patatjes met vlees en groentjes. En misschien een klein beetje krekenpot, ja.
11: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
12: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
14: Fantasialand, dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie.

0: worden aan de jurytafel. Veel succes. Lua komt nog het podium opgelopen, zie ik. En dan gaat Jasper het woord nemen. Als Lua zich nog omdraait richting de jury, voilà, dat is gebeurd. Je kan dit volgen op de livestream allemaal ook, hè. Lua gaat zitten. Jasper, vertel maar.
1: Ja, dus als Lua jong was en we gingen gaan wandelen op het strand, ja, dan was ze altijd wel een beetje bang van de zee, van de golven. En dus ja, maar langzaamaan, stap voor stap, ging het beter met de bal erin in het water te gooien, waardoor ze dan rapper in de zee ging. En op een dag was er een Golden Sunday in Lichtervelde, waardoor we dan, waar er een hondenstrand was. En daar kon je in zwemmen samen met je hond, met andere honden ook, waardoor ze dan de klik heeft gezet om ook te kunnen zwemmen. En nu gaan we samen in de zee erin lopen en zwemmen.
2: Zalig, Jasper. Ik heb nog een vraagje. Is Lua uw hond of is dat van uw ouders? Want jullie band is ongelooflijk, hè?
1: Ja, een beetje van ons gezin, maar ik train haar wel een beetje het meest.
2: En trainen jullie mama en papa die ook of niet? Of echt enkel jij?
1: Ja, enkel ik.
2: Oh, en slaapt hij bij u in bed ook?
1: Nee, ja.
2: Het is heel mooi om te zien, jullie connectie. Echt prachtig.
0: Alright, dan denk ik dat het tijd is voor de volgende hond. Baasje Fleur gaat het podium opkomen. Dat is het baasje van Flat-Coated Retriever KD. Dus we zitten met twee retrievers na elkaar. Al is deze Flat-Coated dus nog een ander ras, een kruising. Dus we gaan eventjes wachten tot ze het podium bestijgen. Ja, Fleur, vertel jouw anekdote aan de jury.
3: KD is eigenlijk een beetje de Peter Pan onder de honden. Hij is nu al 9 jaar, maar hij blijft toch altijd wel echt een heel puppy gehaald hebben. Hij gaat altijd heel enthousiast blijven. En ja, hij gaat altijd heel veel naar de mensen blijven kijken, naar de andere hondjes. Het blijft echt een heel speelse hond. En bijvoorbeeld nu ook, als hij echt de zee zou zien, zou hij echt er naar lopen. Die kan niet gewoon blijven zitten. Die, als hij aan de zee is, blijft hij de hele tijd in het water. Die zwemt ook echt ver. Dat wij soms zelf denken van, oei, moeten wij die niet gaan halen? Want dan wordt hier zoiets echt een probleem. En KD heeft eigenlijk echt, als hij vreemde mensen ziet, dat gaan nooit vreemde mensen zijn voor hem, want dat gaan altijd vrienden zijn. KD gaat tegen iedereen dag zijn en gaat tegen iedereen altijd super lief zijn.
4: Super mooi. Ja, ik zie het al helemaal. En je weet wat ze zeggen, gelukkig zijn houdt u jong. Hè. Dus KD, ja.
3: Hier, ja, wil toch echt te komen zeggen tegen jullie.
0: Dat is een charme-offensief, denk ik, dat daar nu nog aan het einde van deze anekdote aan het gebeuren is. Dankjewel, Fleur en KD. Dan denk ik dat de laatste in aantocht is. De laatste finalist, dat is baasje Divine met labradoodle Babu.
5: Ja.
0: Heel benieuwd welke anekdote daar nog uitkomt. Vertel maar.
5: Wacht, al die kabels hier. Dat is zo. Hallo.
6: Hallo.
5: Babu is gewoon echt de liefste, leukste hond van de hele wereld. En eigenlijk is ze ook ons therapiehondje. 1 jaar geleden nu is mijn papa overleden aan een hersentumor. En we hebben haar eigenlijk genomen in de periode dat ze heel ziek was. En dat ze dachten van, we hebben echt extra knuffeltjes nodig, extra liefde. En die heeft ook echt bij papa gebleven tot de laatste moment van huilen.
7: Oh.
5: En ook aan de voeten gelegen. En dat is altijd heel fijn geweest voor ons. En nu ook nog steeds. Maar ze is wel een beetje een drama queen geworden nu. Want we hebben haar te verwend. Dus nu is het zelfs zo dat we haar eten moeten geven met een lepel. Nog net geen gouden lepel. zover is het al. Of met de hand. Dus het is een van de twee. En ze is heel kieskeurig. Maar goed, ja, dat mag, hè.
6: Dat mag zeker. Zeg, misschien nog 1 vraagje dat misschien we moeten stellen aan iedereen, maar ik ga toch vragen aan jou. Waarom verdient Babu het om te winnen?
5: Ja, kijk naar haar. Ik bedoel, waar moet ik nog mee uitleggen? Nee, waarom verdient ze het? Omdat ze gewoon een eigen persoonlijkheid heeft. Ze helemaal zichzelf is. Altijd gelukkig en blij en energiek. En nu net eigenlijk heel rustig, waar ik heel van verbaasd van was. Maar goed, nee, ja. Ze is gewoon echt zo lief en schattig en leuk. En ja, moet ik nog meer vertellen?
6: Nee, we snappen het. Super, dankjewel.
0: Dankjewel, inderdaad, Babu en Divine. Zo hebben we ze allemaal nog 1 keer gehoord. Dan wacht nu de aardsmoeilijke taak voor onze jury om de laatste punten te geven. Maar ook voor jou daar thuis. Hè. De stemming komt er ook aan. Dus jij gaat ook mee bepalen wie Blaf en Beauty worden.
8: Blaf en Beauty

0: Sola van Henri Péfer. Op dit moment is het 6:30. Lore, de Brusselse brandweer staakt nog steeds.
1: Ja, inderdaad. Voor de derde dag op rij al. De Brusselse regering die keurde vanmiddag nogthans een aantal maatregelen goed om tegemoet te komen aan de eisen van het personeel, zoals extra geld en de belofte om meer mensen aan te nemen. Maar die maatregelen die lossen volgens de vakbonden de huidige problemen niet op, zoals dat ze vragen. De brandweer waarschuwt nu al zelfs dat de veiligheid zo in gevaar komt. En dan in de regio rond Bordeaux, in het zuidwesten van Frankrijk, zijn nu al meer dan 20.000 mensen geëvacueerd door de bosbranden daar. Meer dan 700 brandweerlieden proberen het vuur te blussen, maar dat verloopt heel moeilijk. Het is er erg droog en warm en er staat ook een stevige wind. Ook in het departement Var in het zuiden werden inwoners geëvacueerd, want ook daar woeden er nog natuurbranden. Vanavond klaart het op de meeste plaatsen op. Later vannacht meer wolken bij minima rond 15 graden. Morgen zonnig en maxima tot 26 graden.
0: Yes, en op dit moment geen enkele file op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Haha, ondertussen staat mijn lieve jury hier bij mij in de studio. Ik ga heel veel schuifjes moeten openzetten, zodat we iedereen kunnen horen. Amy, Ellen en Bert, welkom in de studio.
2: Hey.
3: Hallo.
0: Hallo. Welke honden hebben jullie het meest overtuigd en de mensen thuis? Die vraag gaan we dus nu stellen. Maar eerst en vooral, Ellen, hoe was het om vandaag in de jury te zitten?
2: Oh, dat is zo leuk. Ja, voor mij thuiskomen, want Oostende, ik ben geboren in Oostende en dan nog een strand vol hondjes. Dus het was echt een hele fijne dag.
0: Ik zie het ook aan jouw glimlach. Zou jij het vaker willen doen, Amy? Heb je de smaak te pakken?
3: Jawel, ik zei het daarnet, ik zou deze elke dag kunnen doen.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Elke dag Bluff & Beauty, we noteren het. Bert, jureren of presenteren? Want jij hebt nu allebei gedaan.
4: Goh, ik vind het ook wel leuk om te jureren, hè. Zo wat beslissen wie er wint en zo. Allee, ik weet het, het is een moeilijke opdracht, maar ik vind het ook wel leuk. Om zo echt goed na te denken van wat kritisch te zijn, hè, want uiteraard allemaal heel leuke honden. Maar toch, als we zo naar de details mogen gaan kijken en zo, vind ik toch wel plezant, hè.
0: Ja. Ja. De mensen gaan zo meteen mogen meestemmen. Iedereen die heeft meegeluisterd. Nu vraag ik mij af, gaan we al zeggen wie jullie favoriet is of gaat dat de mensen beïnvloeden? Goh, moeilijk, hè?
4: Ik weet dat niet, ik weet het niet.
0: Of hebben jullie geen favoriet? Of wel?
2: Ik ben verliefd op al die honden die gepasseerd zijn. Maar als ik dan toch het laatste verhaal van Baboe met die papa die op sterven lag en dat hondje dan op zijn voeten lag, dat pakt mij dan wel weer.
0: Ja. Weet je, ik ga gewoon de stemming voor de blafs starten. Dus het mannetje is de blaf die we gaan verkiezen. Iedereen krijgt één nummer de tijd om te stemmen voor blaf. Dat kan vanaf nu in de Q-app. Hoppel. Q-music.
5: Maximum summer. Ulrike Douwer.

0: En dan stopt de stemming voor Blaf nu. Vinnie of Kadé? Stemming is klaar, dus jury, jullie kunnen eigenlijk niks meer veranderen aan het resultaat, maar ik wil het toch nog gevraagd hebben. Amy, Vinnie of Kadé?
1: Kadé, maar Vinnie mag er ook wel wezen, hè.
0: Oké, okay, Ellen?
2: Oh, ik vind het zo moeilijke, maar ik kan ook voor Kadé.
0: Oké, okay, Bert?
3: Oh, ik ga voor de Vinnie.
0: Oeh.
3: Ja.
0: Spannend.
3: Ja.
0: Ja? Geen eensgezindheid meer in de jury, dat heb ik graag. Dan moeten we natuurlijk nog stemmen voor de beauties. Hè? Wie dat dat wordt, de vrouwtjes. Lua of Babu? Je krijgt opnieuw één nummer de tijd om te stemmen op jouw favoriet. En daarna, jury, ga ik het ook weer aan jullie vragen. Van Ellen weet ik het al een klein beetje, je hebt het daarnet al gezegd. Dus stemmen in de Q-app kan vanaf nu.
4: De verkiezing van de knapste kwispelaars aan het Q Beach House. Blaf en Beauty 2026.

0: Never Forget You. De stemming voor Beauty 2026 zit erop. Golden Retriever Lua of Labradoodle Babu. Beste jury, ook daarvan is de uitslag binnen en bindend. Dus wat jullie nu gaan zeggen heeft geen invloed meer op het resultaat. Wie is jullie favoriete beauty en waarom? Ik zal nu eens beginnen bij Bert.
1: Babu, Baboetje. Bij mij toch wel.
0: En waarom?
1: Waarom? Ja, heb je dat verhaal niet gehoord dat straks aan het baasje? Ja, ik ben Ellen als Ellen een beetje. Ja, en ook, sorry, Babu. Super cute, hè?
0: Mm-hmm. Ja. Heel schattig.
2: En Babu, die kon zo. Dat was Inneke, die zo die cirkel met die handen. En die kon er doorspringen. Dat vond ik nu ook wel het knapste kunstje dat we gezien hebben vandaag dan.
0: Oké. Amy, heb jij een andere mening?
3: Goh, ik deel eigenlijk dezelfde mening. Ik vond dat hij kunstjes top heeft gedaan. En ja, uiteraard. Hallo, Babu. Mega cute.
0: Ja. Oké. Nee, dankjewel voor jullie eerlijkheid, liefste jury. We gaan zo meteen de winnaars bekendmaken. En ik zou ook willen vragen aan jullie of jullie de prijsuitreiking nog willen doen. Want er zijn ook prijzen vandaag.
2: Mogen we ze dan knuffelen, de honden?
0: Als je toestemming hebt van het baasje, dan mag dat zeker.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
5: Verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.

Exit. Hack it. En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.

0: De punten van de jury zijn binnen. Die hebben we opgeteld bij de stemmen van jou thuis. Dus dan kan ik bekendmaken.
1: Blaf en Beauty 2026.
0: Wie de titel krijgt. Ik ga beginnen met Blaf, de mister. QDJ Jore Linse, jij zit in de WAF-zone bij de mogelijke winnaars. Dit is toch wel een spannend moment.
2: Ja, iedereen zet zich schrap ook op de stoel op dit moment. Echt, iedereen zit er naar mij te kijken, zoals, hoe zeggen ze dat, een koe op een trein. Eigenlijk zo van, oh, wacht, wat gaat hier gebeuren? Ah, wel ja, spanning alom hier.
0: Spanning alom, ik ga het nog een klein beetje spannender maken, Seth. Blaf 2026 is geworden... De Australische herder Vinnie van Alex!
2: Man! Alex, proficiat!
3: Okay. Amai, had ik niet zien aankomen. Ja, amai. Heel veel bedankt voor te stemmen. Ik kan niet meer zeggen, ik ben een beetje sprakeloos.
0: Oh.
2: En de Vinnie ligt erbij en kijkt ernaar en heeft zoiets van, het is allemaal goed, jong.
0: Oké, okay, ja, een reactie van Vinnie zullen we waarschijnlijk niet krijgen op dit moment. Dus laten we overgaan naar de bekendmaking van de Miss. Beauty 2026. De hond die de titel krijgt, dat is... Labradoodle Booba!
2: Hey! Proficiat!
3: Dankjewel! Oh, kusje eraan. Ja, geef me een kusje.
2: Ja, ja.
3: Geef me een kusje. Dus,
2: Babu is heel de microfoon aan het aflekken op dit moment. Dat is een soort van bedanking natuurlijk. Hè, dat mag. Hoe voel jij erbij dat die van jou gewonnen heeft?
3: Ja, heel erg leuk. We hebben toch niet heel die weg naar hier gedaan voor niks, hè?
2: Ook belangrijk natuurlijk.
3: Oh, heel leuk. Ik ben super trots. Hè, Baboetje?
0: Oh, dat is leuk om te zien als je aan het meekijken bent op beeld. De eerste reactie van de winnaars. Australische herder Vinnie, Booba zijn Blaf en Beauty geworden. Dus stuur ze even naar hier, Joren.
2: Ja,
0: laat ze even
2: doen.
0: Naar de studio komen voor de prijsuitreiking. Ja. Natuurlijk.
1: Blaf en Beauty 2026. De verkiezing van de knapste kwispelaars aan het Q Beach House. Q Music.

0: zoals dat gaat, als er net een wedstrijd gewonnen is, is het hier één leuke chaos.
1: Blaf en Beauty 2026.
0: Van honden en mensen en juryleden in de studio van Q-Music hier in Oostende. Proficiat Vinny, waar is Vinny op dit moment? Is hij hier in de buurt? Ja, hij zit daar onder jou, Alex. Ja. Hoe heeft hij zich gedragen doorheen de dag?
2: Over het algemeen heel braaf. Ik had eigenlijk erger verwacht. Ik dacht ook echt, ja, ik zei het, het is een ADHD, dus het is redelijk rustig gebleven. Voilà. Ik begin nu toch wel te zien dat het wat moe aan het worden is.
0: Ja,
2: dat
0: ik
2: wel.
0: Snap het. Je wordt ook niet elke dag blaf 2026. Ja. En Babou is onze beauty 2026.
2: Ja!
0: Divine, ben je al bekomen van de eerste shock?
3: Nee.
0: Nee. Nee, oké. Okay. We gaan daar ook meer shock aan toevoegen, want de jury, Bert, Ellen en Amy, overhandigen nu de prijzen. Je ziet ze daar voor jullie staan. Een jaar lang gratis hondenvoer van AVV. Een weekendje weg voor baasje en hond.
3: Geweldig.
0: En natuurlijk de trofee. Daar is de trofee. Bert de Kok, oh, jij mag ze overhandigen aan Alex en Divin.
2: Dankjewel.
0: Het is een gouden trofee. In de vorm van een pootje.
2: Alsjeblieft. Dankjewel.
0: Ik denk dat dit wel een applaus verdient, hè.
3: Het is leuk, hè.
0: Ik denk dat het tijd wordt om af te ronden voor de hondjes hier. Dat die een beetje kunnen rusten en bekomen. Dankjewel aan iedereen die gestemd heeft, meegeluisterd heeft, meegekeken heeft. Dankjewel aan onze geweldige jury. Ellen Kallebout, Amy de Winter en Bert de Kok. Wij gaan nog een beetje verder vieren. Merci en heel graag tot volgend jaar.
1: En waar gaan Blaf en Beauty naartoe voor hondenvoeding? Ah ja, naar AVV. Tuin, dier.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Goedenavond, 7 uur nieuws krijg je van Loren.
4: Goedenavond. De vakbonden van de brandweer in Brussel blijven staken, al voor de derde dag op rij. De Brusselse regering keurde vanmiddag nogthans een aantal maatregelen goed om tegemoet te komen aan de eisen van het personeel, zoals extra geld en de belofte om meer mensen aan te nemen. Maar die maatregelen lossen volgens de brandweer de huidige problemen niet op zoals ze vragen. De brandweer waarschuwt nu zelf dat de veiligheid zo in gevaar komt. In het zuidoosten van Duitsland is een dode gevallen bij een aanval in een bank. Dat meldt de lokale politie. Een man met een mes drong de bank binnen en stak een bankmedewerker neer. Die kon zelf nog naar buiten vluchten, maar overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De dader is intussen opgepakt. Wat hem bezielde is niet duidelijk. Mogelijk gaat het om een uit de hand gelopen overval. In de regio rond Bordeaux, in het zuidwesten van Frankrijk, zijn nu al meer dan 20.000 mensen geëvacueerd door de bosbranden daar. Het gaat dan over inwoners zelf, maar ook heel wat toeristen uit B&B's en campings. Meer dan 2000 hectare natuur is er al verwoest. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen, maar dat verloopt moeilijk. Het is er erg droog en warm en er staat ook een stevige wind. Ook op andere plaatsen in Frankrijk woeden er nog natuurbranden. En de Ecuadoraan Richard Carapaz heeft de 18e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij ging solo naar de ritwinst. Zijn tweede ooit in de Tour. De Zwitser Mauro Schmidt werd tweede en de Amerikaan Matteo Jorgensen eindigde derde. De Sloveen Tadej Pogacar blijft nog altijd leider in het klassement. Vanavond klaart het op de meeste plaatsen op. Later vannacht meer wolken bij minima rond 15 graden. Morgen zonnig en maxima tot 26 graden.
3: En onderweg staat er geen enkele file van langer dan 5 minuten.
2: Aftersun, Liam van Haverbeke.
3: Welkom bij Miauw en Kitty, de kattenwedstrijd. Nee, mopje, het was bezig, maar nu tijd voor een

Elizabeth Taylor van Taylor Swift. After Sun. Goedenavond vrienden, welkom bij After Sun. Het programma 's avonds op je radio dat een beetje voelt als zo het moment dat je 's avonds de voordeur achter je dicht trekt, je schoenen ergens in de gang schopt en beseft... Hehe, de rest van de wereld, wacht maar even tot morgen. Als je dacht dat je vandaag een slechte dag had, trouwens, je kan nog altijd ook een kabinetsmedewerker zijn bij Annick de Ridder, de minister van Mobiliteit. Want daar hebben ze per ongeluk een vertrouwelijk document naar gans het parlement gestuurd vandaag. Ja, toppie. Iedereen heeft nood aan vakantie, zoveel is duidelijk. Dus mentaal ontsnappen we al even naar Boston. Maar eerst zoals dat dan hoort, voor je op vakantie vertrekt, nog een familiebezoekje. Dit is Avicii met Hey Brother. Hey.

0: Stella Lefty met Basten Nieuwbijk Music. Wij zijn net aangekomen in Turkije. Dat laat Sylvie weten in de Q-app. Geniet ervan daar, Sylvie. Ik ben wel ook heel blij dat je nog naar Q-Music luistert terwijl je daar bent. Want ik ben ooit eens in Turkije geweest. Dat zijn heel bizarre radiozenders daar. Doen allemaal van die rare dingen. Dus blijf gerust hangen, want zometeen Shawnke Mendes op je radio. En eerst de zomer in 3 minuten samengevat liever. Dankzij Jonas Blue en Malef, Edge of Desire. Komt er zometeen aan.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Een dessertje.
1: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlovit.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Mannekes,
5: Bompie.
4: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
5: Tot en met maandag.
4: Krijgen we.
5: Met
4: ons Gamma Plus kaart.
5: Met ons Gamma Plus kaart.
4: 25% op alle verf.
5: 25% op alle verf.
4: Allee, yes.
5: Dat is simpel.
4: Dat zeg ik toch.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma.
6: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
8: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering. Waar schoonheid liefde ontwaakt.
9: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
10: Even bollen. Iedereen moet het weten.
11: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
12: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
13: Het zijn solden bij Morris. Je krijgt nu tot 30% korting op meer dan 100 meubelen. Ja, ook op nieuwe collecties. En tot wel 70% op tientallen showroommodellen van topmerken die je meteen kan meenemen. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
14: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.

Teddy Swims en zijn Bad Dreams. Daarmee is het 19:30 op de klok. Een hele fijne avond. Je luistert naar After Sun. Het programma waarbij we de dag heel rustig op zijn zomers gaan neerleggen. Maar eerst even de files overlopen. Op de Vlaamse snelwegen staat er maar eentje gelukkig. Richting Antwerpen is dat op de E17. 22 minuten extra rekenen tussen Beervelde en Lokeren. Daar zouden ook voorwerpen op de weg liggen. En Orie Temse die stuurde ook door dat het daar brandt. Dus zeker opletten tussen Beervelde en Lokeren op de E17. In het nieuws vandaag... De Europese Commissie die gaat een nieuw bankbiljet lanceren. Dat wisten we al even, dat ons geld er anders ging uitzien, een nieuwe euro. Nu zijn er ook effectief twee ontwerpen van, hè. Twee versies waaruit je dan kan kiezen. Eentje met vogels, allerlei soorten Europese vogels. En één met bekende Europeanen. Ja, ik hoor u denken, dat is allemaal vrij saai. Dat is het ook. Dus daarom stel ik voor... dat jij en ik samen een nieuw ontwerp gaan maken voor dat geld, voor die nieuwe euro. Stel je voor, jij mag de nieuwe euro bedenken. Hoe ziet die er dan uit? Wat zou jij op een bankbiljet willen zetten? Het moet wel een beetje zedelijk zijn, hè, jongens? Ja, maar ja, ik ken dat al.

0: Er zijn nieuwe eurobriefjes in de maak en een nieuw design. En het gaat nog tussen Europese vogels of bekende Europeanen als in Leonardo da Vinci en zo. Vrij saai allemaal, daarom de vraag. Wat wil jij op het nieuwe eurobiljet zien? Kevin uit Aalst die stuurt op het briefje van 5 euro misschien een bakje friet met stoofvlees en dan op het briefje van 100 een potje saus, want dat is bijna even duur. Ja, dat is wel echt waar. Victor uit Putten, Vincent uit Putten liever, die zegt laten we Charles de Ketelaar erop zetten omdat hij als enige kon scoren tegen de Spanjaarden op het WK. Dat vind ik nu nog eens een goed idee. Gaan de Spanjaarden wel niet zo blij mee zijn, maar goed, dat is een detail, hè. Steven uit Brugge zegt Eddy Wally op het briefje van 20 euro en elke keer als je ermee betaalt moet de kassa wauw, geweldig zeggen. Dat is echt wel een goed idee, eigenlijk. En Tom stond waarschijnlijk weer stil op de E17, want hij zegt gewoon een oranje verkeerskegel op alle biljetten. Dat is misschien het enige symbool dat alle Belgen dagelijks verbindt. Ja, waarschijnlijk wel. Kijk, ik bundel ze allemaal en ik stuur ze door naar Ursula von der Leyen.
1: Morgen klinkt zo.
0: Ja, misschien wel zo voor jou. Als je een dagje buiten bent, kan zomaar, hè. Stuur maar door in de Q-app of iets anders natuurlijk. Want wat zijn jouw leuke plannen voor morgen? Ja, morgen is vrijdag, dus misschien doe je wel iets gek. Als dat het geval is, zeg dan gewoon morgen om zoveel uur ga ik en dan jouw plannen. Mag je doorsturen tijdens deze British Lad, die zingt over American Girls, Harry Styles.
1: Wat heeft Xander de Rijke met Zwijndrecht en Blaren?
2: Sla nergens op, dat is nonsens.
3: Wij vroegen het ons ook af, dus hebben we hem uitgenodigd.
2: Het is geen meerwaarde dat ik in dat programma zit.
4: En we kunnen al verklappen, de antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
2: Ik heb geen contract, mag zeggen wat ik wil. Hè.
1: De 10 meest gegoogelde vragen over Xander de Rijke.
2: Waarom de fuck zou je dat willen zien?
1: Een podcast met Maarten en Dorothee. Nu nieuw in de Q-app, je favoriete podcast-app of op VTM Go. Good and better. With you.
5: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
8: Joehoe! De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.

0: heart say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Owl City and Fireflies, een hit uit 2009, maar in 2017 scoorde deze opnieuw omdat het een meme werd. Weet je dat nog? Een nummer werd al zo heel luid afgespeeld en geremixed. Echt verschrikkelijk, dus ik draai gewoon het origineel.
1: Morgen klinkt zo.
0: Ja, voor Alexander uit Mol klinkt het zo.
2: Yo, Liam. We gaan voor de eerste keer naar de Gentse feesten morgen. Mijn vrienden gaan al jaren en ik kan nooit niet mee. Dus het is de eerste keer dat ik meega, dus ik vind het wel, een beetje spannend. Maar ik hoor dat jij in Gent woont, dus als je tips hebt, laat me weten. Hè.
0: Ja, het zit zo, Alexander. Ik ben een fake Gentenaar. Dus ik woon daar wel, maar ik ben eigenlijk West-Vlaming. Maar goed, de Gentse feesten zijn mij niet vreemd. Ja, je moet eigenlijk blijven totdat... Ja, op de Vlasmarkt met de Irish koffies, dat is de traditie. Voor de rest zou ik zeggen, ontdek het en doe vooral uw ding. Alle leuke plannen zijn ook nog steeds welkom in de Q-app. En nu heb ik ook hele fijne plannen, namelijk Miles Smith. Die komt er zo meteen aan met Stargazing. Mm.

zelfs met stargazing per ongeluk een foto liken. Terwijl je zo iemand aan het checken bent op sociale media. Of nog erger, een bericht sturen naar de verkeerde persoon. Het kan de beste overkomen, het is mij ook al overkomen. Maar Niall Horan, ja, die sympathieke ier uit One Direction, die heeft het recent ook voor gehad. Het is niet zo heel goed uitgedraaid voor hem. Vertelt je zo meteen na 8 uur. En nu Kygo, dat is niet per ongeluk hoor. Het is gewoon een zalige schijf, deze Save.

0: Goedenavond, het is 8 uur. Nieuws krijg je van Lore.
1: Goedenavond. Er werden in ons land al 3 klachten ingediend tegen de man die in Spanje de B&B van zijn ex in brand stak. Telkens zonder gevolg, dat schrijft HLN. Ook in Spanje liep al een contactverbod na partnergeweld. De man gaf zichzelf gisteren aan in ons land. Zijn ex in Spanje reageert opgelucht.
2: Ik kon eindelijk terug ademen en ja, we hebben een beetje een vreugdedansje gedaan. Dat was een ongelooflijk gevoel. Dat kan je eigenlijk bijna niet omschrijven. Er hebben mij al meerdere dames gecontacteerd met de melding dat ik dus niet het enige slachtoffer ben. Dat hij dit blijkbaar al regelmatig zo gedaan heeft.
1: De vrouw en haar zoon zitten voorlopig nog in een safe house tot de man kan worden uitgeleverd aan Spanje. Ook het Nederlands Meldpunt ziet geen discriminatie in de uitspraak van zangeres Sophie Straat. Die riep ook tijdens een optreden in Nederland dat alle witte mannen naar achteren moesten. Enkele honderden mensen dienden daar klacht over in. Ook in ons land kwamen er zo'n 200-tal klachten nadat ze hetzelfde deed op de Gentse feesten. En ook ons Gelijke Kansencentrum Unia zegt dat er geen sprake is van discriminatie. In de regio rond Bordeaux, in het zuidwesten van Frankrijk, zijn nu al meer dan 20.000 mensen geëvacueerd door de bosbranden daar. Het gaat dan over inwoners zelf, maar ook heel wat toeristen uit B&B's en campings. Meer dan 2000 hectare natuur is er al verwoest. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen, maar dat verloopt moeilijk. Het is er erg droog en warm en er staat ook een stevige wind. Ook op andere plaatsen in Frankrijk woeden er nog natuurbranden. Vanavond klaart het op de meeste plaatsen op. Later vannacht meer wolken bij minima rond 15 graden. Morgen zonnig en maxima tot 26 graden.
0: En onderweg staat er geen... Ja, het staat toch een file, amai. Ja, ik ben er niet zo gewoon in de avond dat er files staan. Maar er staat effectief wel eentje richting Antwerpen op de E17. 12 minuten extra daar tussen Destelbergen en Beervelde. Een deel van de weg is daar ook afgesloten. Dus vermijd het als je er niet moet zijn op de E17. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar wel minder dan 5 minuten.
3: Aftersun, Liam van Haverbeke.
0: Ja, heb jij ooit al eens per ongeluk een foto geliked? Niall Horan wel. En ja, dat had hij niet mogen doen. Hoor je zo meteen naar New Religion.

ligt zo s'avonds half in slaap door je Instagram te scrollen en plots, tik, per ongeluk, een foto geliked van jaren terug. Dat is heel gênant. Als jij dat ook overkomt, dan is dat heel pijnlijk. Maar Niall Horan, de Ierse zanger, die had het ook voor. Maar dan met een heel gevoelige politieke meme over het WK. Ja, het gaat over Argentinië, over de soevereiniteit van de Falklandeilanden. Dat zijn zo eilanden die bij Argentinië liggen, maar die horen bij Groot-Brittannië. Heel ingewikkeld allemaal, maar het ligt vooral heel gevoelig bij de Argentijnen. En ja, Niall Horan had dus daar per ongeluk daar een meme van geliked. Die zei van, ja, die eilanden behoren helemaal niet tot Argentinië. Enfin, hij zei dat het per ongeluk was en zat de voorbije dagen echt in het midden van een storm online. Woedende Argentijnse fans. Hij heeft ondertussen een postje gemaakt op Instagram met daarop, ja, het is een eerlijke vergissing. Ik wist niet eens dat ik erop had gedrukt. En eerlijk, ik geloof hem. Ja, met mijn eigen staat van dienst qua dikke vingers liken op de smartphone snap ik hem volkomen. Dus geen kwaad opzet, gewoon een klassiek misstapje op het scherm. Kan gebeuren. Alles is vergeven wat mij betreft. Hier is hij, Niall Horan.

0: anderhalf miljard mensen hebben deze man live horen zingen vorige week. Tijdens de finale van het WK voetbal natuurlijk. Justin Bieber. En Stay.
1: Zomerbiecht.
0: Ja, misschien is dat wel jouw grootste ergernis aan deze zomer tot nu toe. Die halftime show op het WK. Want deze zomer gaan we uiteraard volop genieten van alle mooie dingen in het leven. Maar voor heel even openen we ook de biecht hier in Aftersun op je radio. En mag jij dus je gal spuwen over de zaken die je minder leuk vindt aan de zomermaanden. Gisteren was er zo Nico uit Berlaren. Die vond vliegen niet zo heel leuk. Maar gelukkig was er Evelien uit Gent met een oplossing.
2: Goedenavond. Ik heb nog een goede tip voor Nico die de vliegen haat. Er bestaat zoiets als de Bug Assault. En dat is eigenlijk een shotgun dat je vult met zout, waarmee dat je de vliegen eigenlijk kan doodschieten. Dus misschien kan er wel een soort van revenge tegemoet gaan.
0: Ja, jouw zomerse frustratie mag je nu alvast even achterlaten in de Q-app. Ja, wie weet vinden we ook een oplossing, hè?

Where is the Love, the Black Eyed Peas en Justin Timberlake. En dit is de heerlijke Summer. Heeft gigantisch veel hits de laatste tijd. Maar dit is misschien wel nog altijd zijn grootste. Homewrecker, Honeybike Music. En zometeen ook nog Cheerleader.

0: met Oe in zijn homewrecker Samber. Heel leuk dat je luistert naar Q-Music, maar we mogen soms ook wel een klein beetje zagen.
1: Zomerbiecht.
0: En onder het motto, samen zagen is leuker dan alleen, doen we van Zomerbiecht deze zomer. Wat frustreert jou mateloos in de zomermaanden? Voor Kenny uit Kruibeke is dat het volgende.
2: Hallo, Kees.
0: Hallo.
2: Ik haat het, dan vakanties in de zomermaanden. In het algemeen tijdens de schoolvakanties zo pakken duur zijn.
0: Ah, ja, dat voel ik helemaal, Kenny. Dat is inderdaad zo. De vakantieperiodes zijn meestal de duurste periodes om op reis te gaan. Ik heb dat dit jaar een klein beetje ondergraven. Ik ben namelijk op vakantie geweest in juni. Dat was nog iets goedkoper. Dus kijk, het kan misschien een tip zijn, Kenny. Als je kinderen hebt, is dat natuurlijk niet zo evident. Dat weet ik wel. Voor Berend uit Blankenbergen is de grootste frustratie mensen die geen deo gebruiken op de dijk. Ik voel een klein beetje persoonlijke ervaring, Berend. Maar dat is helemaal prima. Daarvoor dient Zomerbiecht. Jouw frustraties, die overlopen we elke dag. En nu terug naar de positiviteit. Met deze van Omi, dit is Cheerleader.

Met het vrolijke trompetgeschal van Cheerleader gaan we richting het verkeer. En er staat momenteel één file op de Vlaamse snelwegen waar je langer dan 5 minuten moet aanschuiven. Dat is richting Antwerpen op de E17.

tussen Destelbergen en Beervelde. De weg is daar afgesloten. Dat stuurt Lorenzo uit Wetteren ook in de Q-app. Hij zegt, ja, er is een brand op de E17 richting Antwerpen. De autosnelweg wordt afgesloten ter hoogte van Beervelde. Iedereen moet eraf. Sommige mensen staan er ook nog op, zoals Christophe. Hij stuurt, ja, de 12 minuten vertraging die eerder zijn, kloppen niet, want ik sta hier al een uur stil. Richting Antwerpen dus op de E17 tussen, of richting ter hoogte van Beervelde, proberen te vermijden, want het staat daar dus muurvast en je moet sowieso van de snelweg.

0: Sorry Papi. Ik zou nu 10 dingen sturen in de Q-app. Dus gewoon letterlijk 10 dingen.
1: 10 dingen voor zonsondergang.
0: Ja, want zorg vooral dat jij geen spijt hebt op het einde van de zomer, want wij organiseren met After Sun, de avondshow die je nog heel de zomer lang hoort hier bij Q, de meest zotte, exclusieve drink van deze zomer, de After Sun drink. Ja, we hebben niet lang moeten brainstormen voor de titel. Want dan gaan we op 28 augustus, het einde van de zomer, aan het Q Beach House vieren, hier op ons terras, inclusief gratis drankjes. En jij bent natuurlijk welkom met een plus one. Allee ja, tenminste, als jij zo meteen meespeelt met 10 dingen voor zonsondergang. Even naar buiten kijken. Ja, de zon is nog niet onder, we zitten safe. Je stuurt gewoon dus 10 dingen door in de Q-app. En dan speel jij zo meteen misschien wel mee naar deze van Purple Disco Machine. Dit is Beat of Your Heart.

0: En daarvoor Purple Disco Machine. 10 dingen opnoemen die passen binnen de categorie in 20 seconden tijd. Dat is de opdracht in...
1: 10 dingen voor zonsondergang.
0: Goedenavond, Kelly uit Balen.
2: Hallo, dag Liam.
0: Wat doe jij nog deze zomer?
2: Niet zo heel veel meer. We zijn nog heel veel in Cubits aan thee geweest.
0: Oh, dat is superleuk. En wat is zo het favoriete op de kaart?
2: De Q-plate.
0: Ja, snap ik. Ik heb vandaag ook nog enige gegeten. Niet vertellen tegen mijn baas, maar het was echt... het was lekker. Ik heb ervan genoten.
2: En de nachos zijn ook wel heel lekker.
0: Ja, tuurlijk, de nachos. En wat ik zo speciaal vind, wij hebben zo van die ronde nachos. Normaal is dat toch zo een driehoekje, hè? Maar hier zijn ze rond. Ja, vind ik wel cool.
2: Ja, klopt. Goed, de sausjes erover, goed doordringt. Ja, heel lekker.
0: Zeker. Ik krijg er honger van, dus we gaan erover stoppen. Ja. Wij gaan deze zomer ook wel heel leuk afsluiten hier in het Q Beach House met de Q After Sun drink. Jij zou daar graag bij zijn, hè?
2: Ja, dat zou heel fijn zijn.
0: Leuk, want dat kan natuurlijk. Als jij zo meteen 10 dingen voor zonsondergang wint, dan pas komt je naam op de gastenlijst. En vandaag blijf ik een beetje in thema, namelijk in Bluff en Beauty. Dus beste Kelly, noem mij 10 hondenrassen. De tijd gaat nu in.
2: Malteser, Maltipoel, Poedel, Labrador, Golden Retriever, Tibetaanse Terrier, Shih Tzu, Schnauzer, Duitse Herder, Mechelse Herder,
0: We zijn er al. Supergoed gedaan. Ja, ik dacht misschien weten ze er nog een paar. Ik ga ze nog even laten doen, maar je had er al heel vlot in. Proficiat.
2: Oké, super, dank u.
0: Ja, ik heb het spel hier ook gespeeld. Dat doen we dan ook altijd zo achter de schermen even spelen. Ik was er totaal niet. Ik vond dat super moeilijk. Ik dacht, dat gaat nooit lukken. Maar Kelly, jij hebt het gewoon perfect gedaan. Dat wil zeggen dat je van harte welkom bent op 28 augustus met een plus one hier aan het Q Beach House.
2: Mijn dochter gaat heel blij zijn.
0: Ah, ga je mee tot je dochter komen, dat is al uitgemaakt.
2: Ja, die is er ook al elke keer bij geweest. Die is super fan van Q, van Emma en van Naomi en zo. Dus,
0: ja. Oh, super, ja. Allee, Emma en Naomi. Ja. En niet nog een andere Q-DJ, nee.
2: Ja, Liam ook.
0: Ja, oké, dat goed gaat. Nee, dan wens ik je heel veel plezier. Ik ga er ook zijn en dan gaan we samen nachos eten. Is het goed?
2: Allemaal, heel goed.
0: Salut, Kelly. Fijne avond.

Another Drink van Marshmello en Kelsey Ballerini. Ik hoop dat je er extra hard van genoten hebt deze keer, want morgen dan lanceert onze Jore Lindse een nieuwe topschijf in de Q-top 40 tussen 1 en 4 uur. Zometeen hoor je Vince Dubois in de playlist. Ja, ik denk dat alleen jonge twintigers of tieners nu snappen wie dat is. Je hoort het zelf zometeen na deze van Shaboozey, A Bar Song.

Maxime en Babette. Who dan ook. Of zoals ik zei, Vince Dubois natuurlijk. Dat is zijn personage in Like Me. Hoe dan ook. Zometeen na 9 uur in Repeat of Meet. Ja, ik kan nu doen alsof dat nipt is, maar het is eigenlijk al constant een heel makkelijke repeat geweest voor de nieuwe van One Republic en Alesso. Maar zeg nooit nooit, wie weet komt hij vandaag in hetere vuren terecht. Dat kan. Sowieso krijg je straks ook nog de nieuwe Bruno Mars en een vergeten artiest. Ja, die hoor je ook. Ik heb trouwens ook nog goed nieuws, zag je net in de krant, voor alle koffieverslaafden die nu aan het luisteren zijn, want dat kan blijkbaar allemaal geen kwaad. Te veel koffie drinken. Vertelt je zo meteen na het nieuws van 9 uur. En eerst nog deze. Imagine Dragons en Natural.

0: Goedenavond, 9 uur, nieuws hoor je van Doren.
1: Goedenavond. Opgelet als je op de E17 moet zijn. Die is volledig afgesloten richting Antwerpen. Een vrachtwagen vatte er vuur in Zeelen in Oost-Vlaanderen. Er is een grote rookpluim te zien. De brandweer probeert het vuur nog te blussen. De chauffeur kon op tijd ontsnappen, maar er is dus wel heel wat verkeershinder. Politie en parket onderzoeken een verdacht overlijden in Langklaar bij Dilsen-Stokkum in Limburg. Het gaat om een man van 44. De hulpdiensten vonden zijn lichaam in een woning na een oproep over een overlijden. Meer informatie is er voorlopig niet. Een wetsdokter en het lab onderzoeken nu hoe de man om het leven is gekomen. Er werden in ons land al 3 klachten ingediend tegen de man die in Spanje de B&B van zijn ex in brand stak. Telkens zonder gevolg, dat schrijft HLN. Ook in Spanje liep al een contactverbod na partnergeweld. De man gaf zichzelf gisteren aan in ons land. Zijn ex in Spanje reageert opgelucht.
2: Ik kon eindelijk terug ademen en ja, we hebben een beetje een vreugdedansje gedaan. Dat was een ongelooflijk gevoel. Dat kan je eigenlijk bijna niet omschrijven. Er hebben mij al meerdere dames gecontacteerd met de melding dat ik dus niet het enige slachtoffer ben. Dat hij dit blijkbaar al regelmatig zo gedaan heeft.
1: De vrouw en haar zoon zitten voorlopig nog in een safe house tot de man kan worden uitgeleverd aan Spanje. En onze eurobiljetten krijgen een nieuwe look na meer dan 20 jaar. Nu staan er op elk briefje Europese bruggen en poorten, maar die worden dus afgevoerd. De Europese Centrale Bank heeft 12 nieuwe voorstellen gelanceerd met bekende Europese figuren of vogels en rivieren. Je kan nog tot eind september op je favoriete biljetten stemmen. Het zal wel nog een paar jaar duren voor we die briefjes geld ook zelf kunnen uitgeven. Vanavond klaart het op de meeste plaatsen op. Later vannacht meer wolken bij minima rond 15 graden. Morgen zonnig en maxima tot 26 graden.
0: En onderweg is er één plek waar je wat tijd verliest. Dat is richting Antwerpen op de E17. Ja, de weg is daar volledig dus afgesloten. Zoals Lore zei, tussen Destelbergen en Beervelde. Je moet daar van de autosnelweg dus ontwijken. De E17 richting Antwerpen, ter hoogte van Beervelde. Op een andere plaats is er wel geen enkel probleem. En als je in de file staat, dan verlies je daar minder dan 5 minuten mee.
3: Aftersun, Liam van Haverbeke.
0: Met zometeen een nummer over frituurhapjes. Allee, zo interpreteer ik het toch.

dat dat inderdaad een healthy is. Maximum Summer. Als je zoals morgen zo ook op automatische piloot aan het koffiezetapparaat staat, nog voor je ogen eigenlijk helemaal open zijn. Maar goed nieuws, uit een nieuw uitgebreid onderzoek blijkt dat je als volwassene echt gerust tot wel 5 koppen zwarte koffie per dag mag drinken. 2 tot 4 kopjes verlagen zelfs het risico op hart- en vaatziekten en diabetes. Maar, er is een kleine maar, het gaat dus puur over koffie. De zwarte koffie. Zodra je er melk of suiker of andere zoete dingen inkapt, dan is dat gezondheidsvoordeel ook meteen het raam uit. En je moet natuurlijk vooral luisteren naar je eigen lichaam, want cafeïne werkt voor iedereen anders. Dus daarom stel ik voor dat we gewoon integraal muzikale cafeïne gaan gebruiken. En deze Offenbach met Miles Away lijkt mij de beste.

0: Offenbach, een berichtje van het Diederik in de Q-app. Hij stuurt, ja Liam, ik drink elke avond nog voor het slapen een tasje koffie en slapen als een roosje. Amai. Man, het zou bij mij niet waar zijn, ze. Maar ik ben heel blij dat het voor jou wel werkt, Diederik. Ja, al maak roosjes, waarschijnlijk niet dit geluid. Allee, toch niet bij mij weten. Zometeen, alles behalve slaapwekkende muziek. Integendeel, je krijgt Lucas en Steve op je bord als een late night snack, love on hold. En dit is nog Gauthier en Kimbra met Somebody That I Used To Know. Welkom.
1: Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die.

0: me.
1: Human. Zo klinkt hij toch een beetje, hè? Rag and Bone Man. Maar, alleen, hij kan het iets beter, uiteraard.
2: Repeat of niet?
1: Jouw ongegeneerde mening, die wil ik heel graag horen in Repeat of Niet voor de nieuwe muziek van Alesso en One Republic. Het is 100% Tomorrowland, als je het mij vraagt. En dat is goed, want morgen is het weer zover, hè? Ben je ook een fan van dit nummer? Dat is de vraag. Laat maar weten waarom wel of niet voor deze.

0: So, One Republic in your eyes. Maar hoe klinkt die? Ja, niet in je ogen, wel in je oren. Dat is de vraag in...
1: Repeat of niet?
0: Kobe uit Borgelon is overtuigd. Hij zegt repeat, plaat van het jaar als je het mij vraagt. Hey, dat zijn grote woorden hoor, Kobe. Gillette Aas is ook overtuigd. Dikke repeat stuurt hij zelfs. Net zoals Fien uit Veurne, Kevin uit Lokeren en nog een paar repeats. Ook wel twee nieten binnengekomen hoor. Bram uit Grimbergen zegt niet. Tijd voor de koffiepauze en een ander nummer alsjeblieft. Oké, sorry Bram. En de Katrien uit Xmuiden zegt ook een niet. Maar het nummer gaat wel door. Niet tot in de eeuwigheid zoals Alex Warren denkt. Wel nog zeker tot bij Emma Salde morgenochtend. Iets voor 10:30.

Mr. Alex Warren. Het is net 9:30 op de klok. Een fijne avond en goed nieuws, want er staat bijna geen enkele file op de Vlaamse snelwegen. Buiten één plek die je misschien best vermijdt, dat is richting Antwerpen op de E17. De snelweg is daar afgesloten ter hoogte van Destelbergen en Beerven.

belde. Het komt omdat er daar een accident is gebeurd met een vrachtwagen. Dus vermijden daar richting Antwerpen op de E17. Anders sta je daar wel even vast. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar wel gelukkig minder dan 5 minuten mee.

0: Bruno Mars.
1: Doet het opnieuw. Zijn comeback gaat als een trein en dat bewijst ook deze On My Soul. Niets beter wel dan een late plaat.
2: The Late Night Track.
1: Dat is het motto van de Late Night Track. Schijnbaar soepele schijfjes aan elkaar mixen die je op een zomeravond als deze doen wegdromen naar ja, verre oorden of gewoon de gezellige achtertuin. Kan zeker en vast ook. Of die misschien perfect passen als achtergrondmuziek tijdens een avondje helemaal tot rust komen. Op het gemakje nog een wandeling. Wat je ook doet, wat wil jij horen deze avond? Je hoeft helemaal niet verlegen te zijn. Alles is welkom. Of zoals Imani het zingt.

0: klok van de stem heeft hij. Deze Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Welk nummer wil jij graag horen om deze dag mee af te sluiten? Dat is de vraag in...
1: The Late Night Track.
0: Goedenavond, Jana uit Wervik.
2: Goedenavond, Liam.
0: Hoe was jouw donderdag al tot nu toe, jouw 23 juli?
2: Goed, ik ben vandaag gaan werken.
0: Ah, dat is flink zo. Heb je er nog vakantie of is de vakantie al gepasseerd?
2: Nee, morgen nog mijn laatste dag en dan 3 weken vakantie.
0: Oh, hopla, kijk, geniet ervan. Wat ga je allemaal nog doen in de vakantie?
2: Ik vertrek dinsdag naar Tsjechië
0: met Kazoo. Ah, met Kazoo, superfijn. Heel veel plezier daar. Het schijnt een prachtig land te zijn. Ik ben er nog niet geweest, maar ik heb het mij laten vertellen. Dus stuur het dan even in de Q-app of het echt zo is, Jana. Is dat goed?
2: Ja, ik ga dat heel goed doen.
0: Perfect. En nu gaan we de donderdag ook nog heel leuk maken voor jou. Welk nummer wil jij graag horen deze avond?
2: Milk Inc. Sunrise.
0: Sunrise, perfect. Ja, dat kunnen we regelen. Sunrise tijdens de sunset, dat is een perfecte puzzel. Jana, ik wens je een hele fijne avond en veel plezier daar in Tsjechië.
2: Dankjewel. Ik ga mijn foto's doen.
0: Ja, super, perfect. Zeker doen. Salut, hè.

0: Ken je zo dat mysterie van de verdwenen sokken in de wasmachine? Dat je zo weet dat je er twee hebt ingestoken, maar dat er maar eentje uitkomt. Ik heb dat heel vaak voor. Wel, als jij dat ook voor hebt, beschuldig misschien de wasmachine niet te snel de volgende keer. Want in Nederland is er deze week een hond, een bokser om precies te zijn, binnengebracht bij de dierenarts. Ja, het beestje Ocharme, het was wel de hele week echt misselijk. Dus de dierenarts die voert zo'n echo uit en die kijkt. En hij kijkt nog eens. Kijkt nog eens beter. En wat blijkt? De hond had 6 dameslipjes naar binnen gespeeld. Die had dat opgegeten. 6! Denk ik, de halve lingerielade van de dame in kwestie. Maar goed, we moeten zeggen zoals het is. De dierenarts heeft het heel sereen opgelost. Hij heeft de hond een middeltje gegeven waardoor ze de uitgang heel makkelijk vonden. De slipjes. Of zoals Meteor het zegt, de nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

met DNA. Proficiat! Jij wint 2 uur lang de allerbeste zomerse muziek met een goede beat op de radio aan elkaar gemixt door onze huis-dj Dimitri Wouters. Hij heeft weer een setje voor je klaarstaan van een heel hoog niveau. Dit wordt zijn eerste, maar niet zeggen dat ik het al verklapt heb, hè. Maar dat weet je dan al. Dat is natuurlijk voor zometeen eerst richting The Big Apple, ofwel New York, met deze Empire State of Mind. Van uiteraard de one and only Jay-Z en Alicia Keys. Yeah.

0: Goedenavond, 10 uur. Nieuws hoor je van Lore.
1: Goedenavond. Opgelet als je op de E17 moet zijn. Die is nog steeds volledig afgesloten richting Antwerpen. Een vrachtwagen vatte er vuur in Zeelen in Oost-Vlaanderen. Collega Tanita de Meij is ter plaatse.
2: Een vrachtwagen die heeft een klapband gekregen, die heeft vuur gevat en er is een heel oliespoor op het wegdek terechtgekomen. Gevolg, enorm lange file van zo'n 4 kilometer, want die snelweg is afgesloten. Mensen zijn er dus al 2 uur aan het wachten. De politie bekijkt nu hoe ze alle voertuigen kan keren, maar dat kan nog enige tijd in beslag nemen.
1: De chauffeur van de vrachtwagen kon gelukkig nog op tijd ontsnappen. In Spanje, in de buurt van Madrid, zijn zo'n 3500 mensen geëvacueerd door de bosbranden in de buurt daar. Gisteren werden ook al verschillende dorpen geëvacueerd, omdat het vuur zich blijft verspreiden. Net als Frankrijk en Italië wordt ook Spanje al een tijdje geteisterd door meerdere bosbranden. In de buurt van Madrid is al 32.000 hectare natuur in de as gelegd. Door de aanhoudende hitte, droogte en wind blijft het brandgevaar erg hoog. Voetbal dan. Anderlecht heeft zijn eerste Europese wedstrijd niet kunnen winnen. Het speelde in Zweden 1-1 gelijk tegen Hammarby in de tweede voorronde van de Europa League. Anderlecht moest het na 11 minuten al met een man minder doen. De terugwedstrijd wordt volgende week donderdag in Anderlecht gespeeld. Als ze winnen, spelen ze de derde voorronde van de Europa League. Bij verlies trekken ze naar de derde voorronde van de Conference League. Vannacht komen er meer wolken opzetten bij minima rond 15 graden. Morgen zonnig en maxima tot 26 graden.
0: En je hoort het net al in het nieuws. Maar dus richting Antwerpen op de E17 tussen Destelbergen en Beervelde is de snelweg afgesloten. Daar moet je dus een omleiding nemen. Dus best niet op de E17 richting Antwerpen.
3: Q Music. Q Summer Mix. Dimitri Wouters.

0: Dit is Q. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goede avond. In Lokeren is de E17 richting Antwerpen nog altijd versperd nadat een vrachtwagen daar vuur vatte. De chauffeur van de vrachtwagen kon nog op tijd ontsnappen. De brand is intussen geblust, maar de hinder is enorm. Journaliste Tanita de Meij.
2: Een vrachtwagen die heeft een klapband gekregen, die heeft vuur gevat en er is een heel oliespoor op het wegdek terechtgekomen. Gevolg enorm een lange file van zo'n 4 kilometer, want de snelweg is afgesloten.
1: Het wegdek moet nog opgeruimd worden. Daarna komt wegen en verkeer de schade opmeten. De politie escorteert nu de voertuigen die er vast stonden naar afrit Beervelde. Het is nog niet zeker of de snelweg morgen vroeg weer open kan. De zelfvermiste personen kreeg sinds gisteren al iets meer dan 20 tips binnen over de verdwijning van Timeo, het jongetje van 5, en zijn vader Brian. Ze werden bijna een maand geleden voor het laatst gezien in Onet in Namen. Hun auto werd enkele dagen later teruggevonden. De politie gaat al die tips nu onderzoeken. En ook AA Gent heeft zijn eerste Europese wedstrijd dit seizoen niet kunnen winnen. Het bleef in de tweede voorronde van de Conference League 0-0 tegen het Oekraïense LNZ Cherkasy. Om verder Europees voetbal te kunnen spelen, zal Gent volgende week thuis moeten winnen. Ook Anderlecht trouwens kon zijn eerste wedstrijd niet winnen. Het bleef steken op een 1-1 gelijkspel tegen het Zweedse Hammarby. Ook die terugwedstrijd is volgende week. Vannacht komen er meer wolken opzetten bij minima rond 15 graden. Morgen zonnig en maxima tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer tot 28 graden. Zondag krijgen we buien en het wordt ook wat frisser.
0: Q Music, Q Summer Mix, Dimitri Wouters.

0: Dit is Q's Summer Mix. Non-stop de soundtrack van je zomeravond.
1: Yeah.